vervoerpolitie. De gemaskerde mannen probeerden bussen met 140 migranten tegen te houden. Die werden eerder door de kustwacht onderschept op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen. Er raakten ook meer dan 60 mensen gewond, onder wie kinderen en 2 priesters. Het was druk in de kerk omdat er een religieus feest gevierd werd. Het vuurwerk lag er opgeslagen voor een show. Volgens lokale media is het gebied rondom de kerk verwoest. De brandweer gaat de hele nacht druk zijn met een brand in een open schuur vol hooibalen in het Zuid-Hollandse dorp Gouderak. De vele rook die vrijkomt zorgt tot bijna 10 kilometer verderop voor overlast en een smerige geur. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren dicht te houden. En de grootste hypotheekadviseur van het land, De Hypotheker, staat te koop. Dat zeggen bronnen in het Financiële Dagblad. Het bedrijf met bijna 200 kantoren in Nederland zou volgens een bankier 250 miljoen euro moeten opleveren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog met een graad of 14. Overdag wisselen de wolken en zon elkaar af. Het wordt 22 graden aan de kust tot 28 graden in het binnenland. Dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In de Amerikaanse staat Ohio is een democratische gouverneurskandidaat belaagd door een man met een vuurwapen. Beveiligers konden hem op tijd tegenhouden. Meerdere omstanders raakten daarbij gewond. Hij bleek naast het vuurwapen ook een taser en boksbeugel op zak te hebben. Wat hij precies van plan was, wordt nog onderzocht. De oproerpolitie in het Zuid-Engelse Portsmouth heeft moeten ingrijpen bij een protest van een grote groep extreemrechtse demonstranten. Gemaskerde mannen probeerden bussen tegen te houden waarin 140 migranten zaten. Zij werden onderschept door de kustwacht toen ze per boot het kanaal tussen Frankrijk en Engeland wilden oversteken. Minstens 5 mensen zijn om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash op het vliegveld van Miami. Een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon schoot voorbij het einde van de landingsbaan, kwam terecht op een autoweg en raakte daar meerdere voertuigen. De hulpdiensten rukten massaal uit. Nog 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. En in Duitsland is nog steeds een klopjacht gaande op een klimaatactivist die zegt verantwoordelijk te zijn voor meerdere aanslagen op het energienet afgelopen week. De politie verspreidde 2 foto's van de man die zij een klimaatterrorist noemen en vonden zijn camper in een bos. Maar van hemzelf is nog steeds geen spoor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. Vandaag wordt wisselvallig met zon en bewolking. Aan zee wordt het 22 graden, landinwaarts een stuk warmer, tot 28 graden. Dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. De rechtsradicale partij AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt net geen absolute meerderheid behaald. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de partij net geen 44% van de stemmen kreeg. En dat is niet genoeg om alleen te regeren, zoals de leider wel graag wil. De app Snapchat wordt voor de tweede keer in korte tijd aangeklaagd. Volgens Stichting Massaschade en Consument is de app verslavend en vindt Snapchat winst belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van de gebruikers. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. In juni sleept een andere stichting het bedrijf ook al voor de rechter. Bij een Oekraïense droneaanval op een havenstad op de Krim is een meisje om het leven gekomen en vielen 3 gewonden. Dat meldt de Russische gouverneur op Telegram. De afgelopen dagen gingen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner op bezoek bij president Poetin en Zelensky om te praten over het stoppen van de oorlog tussen de landen. En een democratische gouverneurskandidaat is in de Amerikaanse staat Ohio belaagd door een man met een vuurwapen. De beveiliging greep op tijd in, wel raakte daarbij een aantal omstanders gewond. Het is nog onbekend wat de man van plan was. Hij bleek uiteindelijk, naast het vuurwapen, ook een taser en boksbeugel op zak te hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog, met een graad of 14. Overdag een mix tussen wolken en zon. Het wordt 22 graden aan de kust. In het binnenland temperaturen van maximaal 28 graden. Dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. De rechtsradicale partij AfD heeft zoals voorspeld de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht gewonnen. De partij behaalde met bijna 44% van de stemmen alleen net geen absolute meerderheid, wat nodig is om alleen te regeren. Vrijwel alle andere partijen hebben al aangegeven niet te willen samenwerken met AfD. De Nederlandse make-up artiest Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen. Hij kreeg de prestigieuze Amerikaanse televisieprijs voor zijn werk aan een aflevering van de hitserie The Pitt. Hij maakt een replica van een lichaam van een patiënt bij wie een keizersnede wordt verricht. Tuiten noemt de winst onverwacht en is erg vereerd. Voor de tweede keer in korte tijd wordt de app Snapchat voor de rechter gesleept. De app zou verslavend en niet veilig voor kinderen zijn, vindt Stichting Massaschade en Consument. Die eist onder andere een speciale nacht- en schoolmodus voor minderjarige gebruikers. In juni startte een andere stichting ook al een zaak tegen het bedrijf. En bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon op het vliegveld van Miami zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht, waar het op meerdere voertuigen botste en in brand vloog. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. Vandaag wordt wisselvallig met zon en bewolking. Aan zee wordt het 22 graden, landinwaarts een stuk warmer, tot 28 graden. Dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
2: De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn gewonnen door AfD. De rechtsradicale partij kreeg bijna 44% van de stemmen, wat alleen net geen absolute meerderheid is. Dat betekent dat de partij niet alleen kan regeren en andere partijen nodig zou hebben. De opkomst was de hoogste sinds 1990. In Groenland wordt vandaag een belangrijke stap gezet in de samenwerking met de EU. Er zouden honderden miljoenen euro's aan investeringen zijn beloofd. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, kwam gisteren aan in het land. Bezoek ligt politiek gevoelig omdat ook Amerika aanspraak maakt op Groenland. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon op het vliegveld van Miami zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht, waar het op meerdere voertuigen botste en in brand vloog. En de app Snapchat wordt voor de rechter gesleept. Volgens de Stichting Massaschade en Consument is de app verslavend en is winst belangrijker voor het bedrijf dan de gezondheid en veiligheid van haar gebruikers. Er worden een schadevergoeding en maatregelen geëist. Het is de tweede rechtszaak in korte tijd tegen Snapchat. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van zon en wolken. Door 22 graden aan de kust tot 28 graden in het binnenland. En dit was het nieuws op Slam.
3: Dankjewel Michiel, een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmeister. Flitsmeister had geen enkele vertraging, wel heel veel flitsers. En die check je allemaal aan de Flitsmeister-app.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld.
7: 15.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
3: En een goedemorgen, de nieuwste Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Ibiza vibes op de maandagochtend. Je hoort hem zo meteen. Na muziek van Avicii, Wake Me Up. Eerst Adela, Ain't in LA bij Slam.

0: Avicii vrij vertaald, maak me wakker. Slam.
1: Marijn Oosterveen.
0: Goedemorgen, het is 7 september. Het is 7 minuten over 6. Ik hoop dat je goed gaat. Ik hoop dat je een goed weekend gehad hebt. Moet je werken vandaag? Dat is dan mooi kloren, want wil je nog één keer van het lekkere weer genieten naar het strand in Nederland dit jaar, dan is dit volgens weerexperts de laatste dag, de laatste kans, de laatste dag dat het zo warm wordt in Nederland dit jaar. Die is waarschijnlijk vandaag. Vanaf morgen is het voorlopig gedaan met het zomerweer. Ik vond de regen afgelopen week ook wel weer lekker af en toe, moet ik zeggen. Het voelde goed, maar het was wel extreem of zo. Het was niet dat er een beetje regen viel, het was gewoon heftig. Het was gewoon een beetje aan het stormen de hele tijd. Mocht je vandaag naar het strand in Zeeland gaan en dus wel vrij zijn en van het zonnetje gaan genieten, mocht je naar het strand in Zeeland gaan, dan kan het zijn dat je daar een zeldzame zeehond tegen gaat komen vandaag. Dat is een zeehond met albinisme. Dat is een albino zeehond. Dat is een zeehond zonder pigment. Die zijn al blank, witachtig. Die is aangespoeld, is volgens Zeehondencentrum Pieter Buren gezond en gaat ergens vandaag vanzelf weer zwemmen. Als het water hoog genoeg is. Want nu is het water laag. Of in ieder geval gisteren toen hij gespot was, was het water laag. Pieter Buren heeft er nagekeken. Hij oogt gezond en gaat vanzelf weer zwemmen op het moment dat het water vandaag hoog genoeg is. Dus mocht je die zeehond met albinisme tegenkomen, doe hem dan de groeten. Namens de vrienden van Slam. Een hele goede morgen. Het is op de meeste plaatsen vandaag droog. Nu nog een graad of 14. Vandaag zon en wolken in de mix. En maximaal 28 graden.

0: Lady Gaga Pokerface. Slam in de vroege morgen. 6:15 geweest. Ik kijk op mijn glazen bol. Voorzie deze ochtend toch zeker wel een gemiddelde maandagochtendspits. Met name drukte in Gelderland, de Randstad en Noord-Brabant. Elders wordt het rustig op de Nederlandse wegen. Dus als je in Gelderland, Noord-Brabant of in de Randstad moet zijn, heel veel sterkte deze ochtend. Je hebt het misschien nog gemerkt omdat de koffiebonen recentelijk op waren. Maar een bakje koffie is de afgelopen 5 jaar flink duurder geworden. Dat blijkt uit een prijsvergelijking van Kassa. Gemiddeld betaal je in de supermarkt 74% meer dan 5 jaar terug voor 1 bakje koffie. En inflatie was een ding, hè? Dat snap ik ook wel. Maar inflatie was geen 75%. Vooral koffiebonen zijn hard in prijs gestegen. Een kopje bonenkoffie kostte toen gemiddeld 9 cent, nu 18 cent. En dat kan aantikken. Nederlanders drinken gemiddeld 3 tot 4 koppen per dag. Hoe kun je nou besparen op koffie? Dat heeft Kassa ook uitgezocht. Het beste is om over te stappen van koffiecups naar pads, filterkoffie of bonen. Want dat scheelt namelijk een hele hoop per kopje. Dus geen koffiecups meer, maar pads, filterkoffie of bonen. Je kan vaker voor het huismerk of de budgetkoffie kiezen. Die zijn gemiddeld zo'n 33% goedkoper dan alle A-merken. Ook als tip wordt gegeven om de prijzen bij verschillende supermarkten te vergelijken of andere winkels. Voor precies dezelfde koffie kan er meer dan 2 euro verschil zitten. Bij de Kruidvat betaal je vaak minder dan 15 euro voor een kilo A-merk. Standaard, een standaardprijs. Minder dan 15 euro kilo A-merk. Terwijl in de supermarkt is diezelfde kilo zak is om en bij de 20 euro. En koffie is ook een goed aanbiedingsproduct in de supermarkten. Dus er is elke week wel een supermarkt te vinden waar koffie in de aanbieding is. Daar kun je toeslaan. Ook wordt geadviseerd om een grote zak te kopen. Een kilo zak, voordeelverpakkingen in plaats van alleen kleine verpakkingen. En kijk vooral naar wat je per kopje betaalt. Want een paar cent verschil lijkt weinig. Maar als je elke dag 3 of 4 koppen drinkt, dan kan het op jaarbasis soms wel honderden euro's schelen. Zeker als je voor meerdere personen haalt of je hebt een groot huishouden. Dan moet je gewoon vergelijken. Daar kun je dus heel veel geld mee besparen. Dat meldt Kassa. En dan hoor ik je denken, Marijn, wat is dit voor gierige Hollander shit? Wat zijn het voor rare bespaartips? Nou, je kan het maar beter weten. Want dat geld dat je dan bespaart, dat kun je dan voor andere dingen gebruiken. Voor nuttige dingen. Bijvoorbeeld een DHB Plus radio als je die niet hebt. Om een keer uit eten te gaan met je partner. Of om je schuld bij Bolle Jos af te betalen.
1: Nieuw music. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
2: Marshmallow en Cameron Whitcomb. Hallo.

0: maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
11: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
10: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
9: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Alle verf super voordelig.
6: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
10: Een hele goedemorgen, Slam. Het is exact 6:30. Het weerbericht krijg je van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en een graad of 14. Vandaag wisselen de zon en wolken elkaar af en het is aan de kust 22 graden. Landinwaarts wordt het een stukje warmer tot 28 graden. Dus om en nabij wordt het gewoon een hele warme zomerse dag. En dat terwijl de astronomische herfst al is begonnen. Dan de wegen al met Flitsmars. Die meldt 8 vertragingen, al meer dan 50 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf een minuut of 10 of met een bijzondere oorzaak. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. Een minuut of 20, 11 kilometer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp is een ongeluk gebeurd. Staat 9 kilometer file en je vertraging is daar 20 minuten. Bijna een uur vertraging op de A7 Den Oever-Zaanstad tussen Wognum en Avenhoorn. Daar is een ongeluk gebeurd, 5 kilometer file. En op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Bijna 40 minuten, 5 kilometer file. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Dus elders kun je vertraging tegenkomen, maar die zou op dit moment dan nog korter zijn dan 10 minuten. Heel veel flitsers gezien. Je checkt ze allemaal in de app. Het laatste nieuws krijgen we van Michiel Fraassen-Storm. Michiel, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Hey.
11: Bij regionale verkiezingen in Duitsland heeft de radicaal-rechtse partij AfD net te weinig stemmen gehaald om alleen te regeren in deelstaat Sachsen-Anhalt. Volgens de Duitse Veiligheidsdienst is de AfD extremistisch. In Miami zijn zeker 5 mensen omgekomen bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig. Dat schoot aan het einde van de landingsbaan een weg op en vloog in brand. Er raakten ook 5 mensen gewond. En Maarten van der Weijden is vlak na zijn zwemtocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker in het ziekenhuis beland, melden verschillende media. Hij was onderweg al ziek en moest daardoor voortijdig stoppen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
10: Dankjewel Michiel, tot zometeen. En zometeen ga je het horen. Als dit gebeurt, dan gaan honderden auto's wereldwijd crashen.
12: Marijn Oosterveen.
10: Gewoon botsen. Ja, hoe wie wat waar, het is onderzocht. Je hoort het zometeen naar muziek van Ariana Grande. En dit is De Buisa met Magnetic.

0: Ariana Grande Z, Break Free, hoorde je bij Slam. House in de pauze topper. Mag ik dat stellen over de Ariana Grande en Z? Dat het een House in de pauze topper is. Vandaag tussen 12 en 2 weer een nieuwe editie van House in de pauze. Met mijn collega Hielke Boersma. 1859 hadden we er eentje en in november 2025 hadden we er ook last van. En eigenlijk het enige wat je daarvan merkte, in Nederland in ieder geval, is dat je op bepaalde momenten het noorderlicht in Nederland kon aanschouwen. Een zware zonnestorm, daar hadden we in november 2025 last van. En in 1859 hadden we er ook eentje en die was enorm. En wetenschappers komen nu met verontrustend nieuws. Een zware zonnestorm kan het GPS-signaal op aarde verstoren. Een zonnestorm is een plotselinge heftige uitbarsting van de energie op de zon, waarbij een soort grote wolk van geladen deeltjes en straling de ruimte in wordt geslingerd. En dat kan dus GPS-signaal op aarde verstoren. Bij zelfrijdende auto's kan de GPS daardoor meer dan 9 meter afwijken, zeggen die wetenschappers. En dat klinkt niet heel veel, maar om de weg kan dat betekenen dat een auto op de verkeerde rijstrook terechtkomt. Of bijvoorbeeld een rood licht mist op een kruispunt. En wereldwijd rijden er inmiddels zo'n 10.000 volledig zelfrijdende auto's rond die voor hun navigatie deels afhankelijk zijn van de GPS. In Amerika is het wel iets toegankelijker. Daar rijden ook taxis rond, zelfrijdend. In Nederland zie je toch wel in de Efteling en zo. En ook Tesla's mogen daar nu full self-driving mode gebruiken in Nederland. En dat wordt natuurlijk in de toekomst alleen nog maar groter. En zonnestormen kunnen dan gewoon voor heftige ongelukken zorgen. Heel veel heftige ongelukken. Onderzoekers zagen die GPS-verstoringen onder andere gebeuren tijdens een zware zonnestorm in november 2025. De GPS-fouten hielden uren aan en ook landbouwmachines die op basis van GPS werkten, die zijn stuk gegaan, hebben schade gereden. Eerdere zonnestormen hebben al voor meer dan $500 miljoen aan schade veroorzaakt. En daarom zien wetenschappers dit helemaal misgaan op een moment dat een volgende zonnestorm zich aandoet. Je hoort het allereerste bij Slam als je een Tesla hebt of een andere auto voor full self-driving mode. Of in de toekomst heb je wellicht een auto die uit zichzelf rijdt. Dan kan het dus zijn dat zo'n zonnestorm ervoor gaat zorgen dat je auto massaal, dat alle zelfrijdende auto's massaal tegen bomen aanrijden, tegen elkaar aanrijden. Het wordt chaos als de volgende zonnestorm zich aandoet. Wanneer gebeurt dat dan? Dat weten we niet. Het lastige is dat een grote zonnestorm eigenlijk niet te voorspellen is. We weten meestal pas 1 tot 3 dagen van tevoren dat die eraan komt. Maar we kunnen ook dan niet precies zien hoe zwaar die wordt en waar die dan het hardste toeslaat. Dus dat is dan gissen. Maar je hoort het als allereerste beslemmen. Een zonnestorm kan ervoor zorgen dat alle zelfrijdende auto's op hetzelfde moment massaal gaan crashen. En daarom kun je beter gewoon een analoge, niet zelfrijdende auto nemen. Je hoort het als allereerste bij Slam. Nelly Furtado komt eraan, over House in de Pauze Classics gesproken. En dit is de nieuwste Clooney.
1: I miss you.

Moet nog even wat meer koffie drinken. Straks in de Slamochtend zo weer een nieuwe editie van de Slam Spijtattoo. We voegen weer een tattoo aan het lijstje toe die we mogelijk gaan weglezen. Het is en blijft een soort wedstrijd. Je kan de tot nu toe gekozen inzendingen zien op slam.nl. Daar vind je de 4 inzendingen die we vorige week gesproken hebben. En die maken dus kans op de laserbehandeling om de tattoo weg te laten halen. Er zitten een aantal bijzondere verhalen tussen. Er zitten een aantal lelijke plaatjes tussen. En ook vandaag spreken we iemand die we toe gaan voegen aan dat lijstje. Die komt later vandaag dus op slam.nl te staan. Jij kan, als je jezelf niet hebt opgegeven, als je zelf bijvoorbeeld geen tattoo hebt waarvoor je denkt, hey, die wil ik weg hebben, kun je dus later deze week woensdag kun je stemmen op slam.nl op wie jij die laserbehandeling het meest gunt. Dus het is handig om nu alvast even naar de inzendingen te kijken. Dat doe je op onze website slam.nl. Daar kun je ze allemaal terugvinden. Alle inzendingen voor de spijtattoo. Tot dusver die kans maken op de laserbehandeling. Het zijn er 4. Met onder andere een hele lelijke Winnie de Pooh. Een heel dik gezet Spaanse uitspraak. Die erg gevoelig ligt omdat het Spaanse vriendje inmiddels niet meer het Spaanse vriendje is. Slam.nl is waar je moet wezen om ze allemaal even te bekijken. De spijtattoo. Ook vandaag voegen wij weer een nieuwe tattoo toe aan dat lijstje. En vanaf woensdag kan er dus gestemd worden wie die laserbehandeling het meest verdient. Volgens jou. Alle ins en outs, slam.nl. Ik draai muziek van Afrojack, Gil Glaze, Align Align, komt eraan. Jennifer Lopez en David Guetta.

Afrojack, Gil Glaze, Align the Line. Slam. Met zometeen de Slam ochtendshow waar je onder andere kans maakt op de jackpot in het getal 100.000 die deze week een stand van 100 euro gaat bereiken. Als je goedemorgen zit, maak je kans op super slam prijzen. En dat is ook leuk. Wij sturen dus handgeschreven appjes terug. Dat zie je bij geen enkel ander radiostation. Je gebruikt allemaal AI om terug te appen. Als je ons appt, dan weet je, je krijgt een reactie van de DJ's terug. Anul en Marijn in dit geval. Wij gaan je echt terug appen. Met het toetsenbord getypt. Het enige wat je hoeft te doen is goedemorgen te sturen in de app van Slam om kans te maken op superprijzen. En om een handgeschreven appje terug te krijgen van Anul en Marijn.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
12: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
13: Cosmetiek Totaal verwijdert niet alleen tattoos. Klaar met steeds weer scheren of waksen? Kies voor laserontharing door onze HBO-huidtherapeuten. Ook voor de gevoelige en donkere huid. Boek je gratis intake op cosmetiek-totaal.nl.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: Thuisbatterij.
12: Einde salderingsregeling.
13: Teruglevert kosten.
14: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Duitsland heeft de radicaal-rechtse AfD een monsterzege gehaald bij regionale verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. Maar ze hebben geen absolute meerderheid, dus ze kunnen niet alleen regeren. De vraag is wie er met AfD wil samenwerken. Volgens de Duitse Veiligheidsdienst is de partij extremistisch. In Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot en in brand vloog. Er zijn ook 5 gewonden. Er was veel rook en het vliegtuig van Amazon botste op verschillende voertuigen. Mensen daarin kwamen klem te zitten. Volgens CNN was er voor de botsing geen alarmsignaal van de piloten. Snapchat krijgt in ons land weer een rechtszaak aan zijn broek. Het is de 2e keer in korte tijd dat de app wordt aangeklaagd door een Nederlandse claimstichting. Snapchat zou voor kinderen verslavend zijn en niet veilig. Volgens de claimstichting heeft een gesprek daarover met het bedrijf achter Snapchat niks opgeleverd. En zwemmer Maarten van der Weijden is na zijn zwemtocht voor onderzoek naar kinderkanker in het ziekenhuis beland. Hij had onder meer een te laag zuurstofgehalte en een te hoge hartslag. Even schrikken, schrijft hij op Insta. Na 2 dagen was hij weer thuis. Hij was tijdens de zwemtocht ook ziek en moest hem afbreken. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op Slam.
18: Dankjewel, dan checken we even die Nederlandse wegen. A7 Wognum Avenhoorn, 3 kwartier, dat komt door een ongeluk. En op de A15 Gorkum Hardingsveld Giessendam, 10 minuten. Rij op de A15, dan is er maar weinig rijden bij tussen Ochten en Brugge over het Amsterdam-Rijnkanaal. Een ongeluk daar zorgt voor 33 minuten file. En de A27 Gorkum Lexmond, 3 kwartier door een ongeluk. Dan nog 2 keer 10 minuten op de A50 bij Ewijk en de Maasbrug. En tussen Paalgraven en Ravenstein daar. Dan zijn we er weer met een nieuwe Slam Ochtendshow voor deze nieuwe werkweek. En meteen jouw kans op Slam prijzen. Jij mag het uitzoeken. Wil jij de house in de pauze kousen, de bucket hat of ga je voor de Slam Fanny Pack? Het enige wat je moet doen is even een goedemorgen WhatsAppen naar ons. Als je de Slam app downloadt, dan voeg je ons automatisch toe als contact daar. Klik je even op het app-icoontje en stuur je zo een WhatsAppje met het woord goedemorgen.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
20: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal. De specialist in tattoo verwijderen.
2: Aan het einde van deze week weten we wie zijn of haar spijt-tattoo weggelezen krijgt op onze kosten. En zometeen weten we al wie zijn of haar week opent als eerste luisteraar van de ochtendshow. Dus app een goedemorgen. Nu in onze app.
3: Ik vind het een hoop lawaai, een hoop pokkenherrie, om het zo maar even te zeggen.
4: Typische oude man.
3: Nee, ja, maar ik ben ook een oude man. Ik ben 72. Slam.

0: Ik nou gek. Nee, het klopt wel. Die Holiday Inn hotels waar Pitbull over rept, die verdwijnen steeds meer. Ik lees nou zelfs dat in Eindhoven het grote Holiday Inn gebouw is verkocht en dat mogelijk de hoogste woontoren van heel Brabant daar gaat komen. Dat wordt gewoon een soort Manhattan daar, joh.
1: Volgens mij zit er alleen in Amsterdam of vier Holiday Inn hotels. Ik heb geen idee waar jij het over hebt, joh.
0: Ik ken alleen nog maar dat Bastion van vroeger dan. En,
1: hier zit er eentje op 200 meter.
0: Is dat een Holiday Inn hotel? Met zo'n groen logo?
1: Ja.
0: Ik heb dat echt de laatste keer dat ik daar sliep was, denk ik, een keer in Parijs, kan dat? Ja, mijn school, denk ik. Hadden we van die tralies voor de ramen.
1: Oh ja.
0: Dat je er niet uit kon om even een blootje te doen op het dak. Ja, dat is mijn laatste herinnering aan een Holiday Inn. Maar het schijnt toch wel wat luxe te hebben, want Pitbull heeft er geslapen. Het is 7:12, een hele goede nieuwe werkweek, Slam. En nu zijn we dan echt allemaal weer begonnen, toch? Ja, de vakantie is wel echt voorbij. Als je nu nog vakantie krijgt, dan ben je een hele grote. Dan heb je de hele zomer doorgewerkt.
1: Wij gaan letterlijk over 2 weken.
0: Wij gaan over 2 weken. Ja, en dan komt mijn bruiloft eraan, ja. Ik wil later vandaag, en ik weet niet of het een heel dom idee is, de vraag stellen is een beantwoorden, zou je kunnen zeggen. Ik wil mijn geloftes hier gaan schrijven. In de uitzending.
1: Oh.
0: En ik heb je hulp te hard benodigd. Als je Slam luistert, je hebt ooit geloftes geschreven al, dan hoor ik graag wat mooie teksten zijn om erin te gebruiken. Daar komen we straks op. Maar mijn idee is om deze week samen met jou, onze geweldige ochtendluisteraar, mijn geloftes te schrijven die ik dan donderdag hier ga voordragen. Ik moet alleen even kijken of Melis wil komen. Maar dan kunnen we al een testje doen misschien.
1: Nou ja.
0: Dat is mijn idee, ja. Want het is bijna zover. Dus daar gaan we deze week mee aan de slag. En nou veel meer te doen in deze Slam ochtendshow. De spijt-tattoo winnaar wordt deze week bekend, hè. We hebben vorige week al horror-tattoos gezien. En mij staat die Winnie de Pooh in het geheugen gegriefd. En Winnie de Pooh die zeg maar een rode huid had en een geel shirtje. Dat was een beetje omgekeerd van wat het moest zijn. Alle foto's staan tot nu toe op slam.nl. En we gaan straks weer een nieuwe spijt-tattoo toevoegen. Marijn, heb jij hem al gezien? Want ik heb eigenlijk geen idee wie we gaan bellen.
1: Ja, ik heb hem al gezien. Ik vind hem ernstig.
0: Een tipje van de sluier dan, om maar even in bruilofttermen te blijven praten.
1: Complete hand.
0: Complete hand?
1: Complete hand.
0: Maar waar gaan we mee weglezen dan? Een fucking lightsaber?
1: Dat denk ik.
0: De hele hand eraf gewoon?
1: Ja.
0: Oké, die persoon die nu luistert, die denkt, hè, wat? Heb ik daarvoor opgegeven? Ja, we gaan je leven weer beter maken door je spijt ertoe weg te lezen. We hebben geweldige F1 prijzen en we gaan maar even een eerste luisteraar uitroepen in deze ochtendshow. Nou, even een rondje voorstellen. Dat zijn wij. Onze nieuwe zendtijdzoeker, Art Rooijakkers. De presentator presenteerde zaterdagavond de nieuwe spelshow Dit Weet Jij Niet. Maar toen de winnaar bekend werd, stopte de uitzending ineens. SBS betreurt de fout enorm. Art, wat kut, man.
2: Over welk programma heb je het dan?
0: Je nieuwe, Dit Weet Jij Niet, je nieuwste spelshow. Had jij ook publiek eigenlijk?
2: Er zouden 1200 man publiek moeten zijn en er was niemand.
0: Ah. En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar. Ja, ja. Stel jezelf even voor,
3: zeg hem maar. Goedemorgen, ik ben Sunny Philips. Ik ben 39 jaar, kom uit Venlo. Ik werk bij Jassen Staalbouw en Hors. Afgelopen weekend heb ik wat tijd met mijn zoontje doorgebracht en mijn vrouw. En nu moet ik helaas weer naar werk. Maar ja, maar dat verdien ook weer geld.
1: Zo is het.
0: Is dat hoe het werkt?
1: Je hebt eigenlijk het hele weekend gewerkt.
0: Zo zou je het ook kunnen zeggen.
1: Je hebt ook leuke dingen gedaan.
3: Ja. Oh.
0: Hey Sunny, ben je een beetje wakker al toevallig?
3: Ja, ik ben wel wakker,
0: Okay. Mooi. Want jij had dus een lekker weekend met je zoontje ook.
3: Ja, zeker.
0: En wat doen jullie dan, een beetje vader en zoon tijd?
3: Ik wil lekker het bos wandelen, lekker naar de speeltuin, een beetje gamen.
0: Oh, leuk man. Ja. Hey, en toevallig ook wat voetbal, of niet?
3: Nee, helemaal niks van gekeken.
0: Oh man, ik wil dat Marijn nog vragen. Heb je iets gezien van FC Utrecht?
1: Nee.
0: Go Ahead Eagles?
1: Nee.
0: Hebben jullie dat niet gezien, jongens? Ik heb nu wat mannen hier die naar me luisteren. Dat degradatiespook waar ze het over hadden. Gaat er geen lampje branden? Heeft niemand dit gezien? Ik vond het zo bizar. Ik dacht, ik wil het er hier ook nog even over hebben. Er was dus een laken bij FC Utrecht. Een laken wat ineens over een vak heen ging. Van, laten we zeggen, 9 man. En daar waren gaten in geknipt en dan gooiden ze lawinepijlen doorheen. Richting het veld. Dus dat je ze niet zag op televisie. En dat noemen ze nu het degradatiespook. Maar dat was echt gewoon knallen op het veld. Is die hele wedstrijd gestaakt. Ik dacht, nou, je zou er maar zitten met je zoontje in het stadion.
1: Ja.
0: Maar jij bent geen voetbalfan, begrijp ik.
3: Nee,
0: ik
3: ben wel een
1: racefan. Oh, je hebt wel Formule 1 gekeken.
0: Oh, nou, dan moet je zometeen misschien nog even een keertje hebben. We hebben zometeen nog wat leuks voor de F1-fan.
1: En ik krijg ook een beetje, Sunny, je moet maar zeggen of het klopt of niet, maar ik krijg ook een beetje visser-vibes van je. Visser, dat je het leuk vindt om een hengeltje uit te slaan.
3: Jazeker.
1: Ja, zie je? Ja.
0: Dat zegt hij zo net. Hij zegt dat hij is gaan vissen.
3: Oh, ja, zelfs mijn vrouw die gaat mee.
1: Heb je dat net, heb
0: hij
1: je
0: zegt
1: dat,
0: net.
1: Heb jij je dat net gezegd?
0: Je bent een waardeloze paragnost.
1: Ik dacht echt, ik doe hier een onthulling van je welste. Ik heb het niet gehoord. En ik was wel aandachtig aan het luisteren, moet ik eerlijk zeggen. Maar dan blijkt dus dat ik helemaal niet zo aandachtig aan het luisteren was. Maar ik was... Ja.
0: En wat heb je gevangen? Ja, hing er nog iets aan de haak?
3: Ja, vissen hebben we al een tijdje niet meer gedaan.
0: Hé, je zegt toch net dat je gevist hebt?
3: Nee, niet gevist.
1: Hé,
3: nee,
1: ja, zie je, wat zit je nou te
0: lullen? Sorry, nou ben ik weer verkeerd.
1: Heb ik zojuist per abuis mijn excuus gemaakt omdat ik niet goed heb zitten luisteren. Maar wat blijkt, Anouk Hendricks heeft zelf niet goed zitten luisteren. Wat zou je tegen Anouk willen zeggen, Sunny? Dat mag best hard. Je mag ook schelden.
0: Vind ik niet leuk, dit.
3: Nee, ik denk de microfoon bij jullie wat harder zetten.
0: Ja, precies, ja. En de koptelefoon. Oh, jij mag nog een prijs uitzoeken, Sunny. Wat wil je hebben van ons? De house in de pauze, kousen, de buckethead? Of ga jij voor de... wat hebben we nog meer?
1: De fanny pack.
0: Fanny pack.
3: De fanny pack heb ik al een keertje gewonnen bij jullie.
0: Oh, dus, ga je voor het vissershoedje?
3: We kunnen de sokken wel doen, ja.

0: getal. Onder de 1000.
1: Een goedemorgen in Nederland met Mike. Ik denk dat het 666 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 99
0: euro.
1: Nou, succes voor de volgende, zou ik zeggen.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Just Dance en Harper. Just a little.

0: zou verwerken in de Mix Marathon Track of the Week, dan had ik je niet geloofd. Maar nu ik het gehoord heb en ik knijp mezelf nog een keer. Auw! Ja, dan is het echt maandagochtend. En dan is het echt waar. Dan heeft Mau P met een gitaar erin de Mix Marathon Track of the Week. Just a little bit more.
1: Heb je gezien dat hij in de Linda Meijden stond?
0: Ach nee, man, wat is...
1: Ja, vreselijk tijd.
0: Hoe is het met het imago van Mau P dan?
1: Hij stond in Linda Meijden. Hij zat in een badkuip met een wit shirt en een witte onderbroek. Helemaal nat. Dus het was een beetje aan het doorschijnen.
0: Dat klinkt nog wel als hoe ik me Mau P herinner, ja. Slam Legend. Dit is de ochtendshow. Ik blijf een beetje in de Italiaanse sfeer, hoor. Want ja, het is de week voordat ik ga trouwen. Uiteindelijk in Italië. Ja. Volgende week gewoon lekker bij het gemeentehuis. En over Italië gesproken. Hé, hey, wat is daar gisteren gebeurd? Je hoort hem aankomen. Oh, ja.
2: De Pitstop Quiz.
0: Daar is een Formule 1 race gereden. We hebben drie meer keuzevragen over die GP van Italië. Heb jij alle drie de meerkeuzevragen goed? En geloof me, het is goed te doen. Dan ga je lekker een middag simracen met je vrienden, je collega's. Met wie jij dan ook wil bij Race Square. Wil je meedoen? Even drie meerkeuzevragen snel beantwoorden hier in de ochtendshow. App dan nu met de slim WhatsApp Race Spaats.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.

0: geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
13: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
12: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep. En daartussen dingen die me echt raken.
14: Ik hou er niet meer bij.
15: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
11: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
16: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Hey, goedemorgen. Slim, een paar minuten over 7:30. Het is op de meeste plekken droog en een graad of 14. Vandaag wisselen de zon en wolken elkaar af. Aan de kust 22 graden, best prima. Landinwaarts nog een stuk warmer, daar 28 graden verwacht. Door weer online. Dan de weg op Flitsmeister met de A2 Leende-Leenderheide, Randweg N2. Een file van 13 minuten. Op de A2 Leenderheide en Bahatadorp een 30 minuten door een ongeluk. En op de A4 bij Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. 17 minuten, 10 kilometer. A12, Veenendaal, Veenendaal-West, kwartiertje. Bijna een 30 minuten op de A15 bij Ochten en Echteld. En op de A16, Zonsheel, Zevenbergse Hoek. 18 minuten, dat komt door een auto met pech. A50, Takietesbrug, Maasbrug, 18 minuten. 10 kilometer file maar liefst. En op de A58, de ene laatste file bij Moergestel en Best. 13 minuten. En tot slot de A67, Leenderheide, De Hocht, Randweg, N2 Zuid. Kwartiertje gemeld. Dan nog even de headlines. Hoe heet dat ook alweer? In een 30 minuten, daar is Michiel.
19: Goedemorgen.
18: Morning.
19: Snapchat wordt voor de Nederlandse rechter gesleept voor de tweede keer in korte tijd. Een claimstichting zegt dat de app verslavend en niet veilig is voor kinderen. Die zouden op Snapchat worden benaderd om criminele dingen te doen. In Duitsland zijn alle stemmen geteld van de verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. De radicaal-rechtse AfD kreeg ruim dubbel zoveel stemmen als de vorige keer, maar het zijn er niet genoeg om alleen te regeren. En 5 doden bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig in Miami. Dat schoot van de landingsbaan en vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Er raakten ook 5 mensen gewond. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
18: Oh ja, leuk. We gaan hem zo meteen weer doen.
14: De Pitstop Quiz.
18: Een razendsnelle quiz over de GP van gisteren in Italië. Ja hoor.
20: Arnold en Marijn.
18: Heb jij de race gezien? We hebben 3 meer keuzevragen. Je kan een middag simracen winnen. App nu race. Spatie je naam. Met de app van Slam inderdaad.

0: Marijn was er dit weekend weer te vinden. In de club. Jij bent wel op al die feesten. Het is ongelooflijk.
1: Hey, stop hoor. Ik was in Enschede, de Irish Pub.
0: Oh, kijk. Ja. In de Irish Pub.
1: Old Irish.
0: In de club, in de pub.
1: Mag ik wel even zeggen. 6,50 voor een groot, eigenlijk gewoon twee blikjes hard seltzer daar.
0: Ach man, heb je geen Guinness gedronken in een Irish Pub? Ben je aan de seltzer gegaan?
1: Ik hou niet van Guinness.
0: Ik ken ze ook niet van jou, kan ik je vertellen. Seltzer, prima.
1: Echt goedkoop, Twente, weet je.
0: Zo, ik heb trouwens, jij hebt mij helemaal niet gevraagd wat ik nog gedaan
1: heb.
0: Ik heb een nieuwe tattoo laten zetten. Zal ik hem straks? Oké, ik bewaar hem even straks.
1: Ja, bewaar maar even.
0: Voor bij de spijtattoo. Dan laat ik mijn nieuwe zien en dan mag iemand die van hem of haar laten weglezen op onze kosten.
1: Of die van Anul.
0: Dat kan, ja. Ik maak hem straks wel bekend. Maar eerst...
2: De Pitstop Quiz.
0: De Pitstop. Ik heb steeds meer moeite met dat woord, merk ik ook. Ik kreeg vroeger nog die tongbreker. Als een potvis in een pispot pist, heb je een pispot vol met potvispis.
1: Nee.
0: Als een pitstopper tijdens een pitstop de pitstop mist, moet de pitstopper na de pitstop opnieuw pitstoppen bij de volgende pitstop.
1: Hey.
0: Dat is de nieuwe. Vertel die maar aan je kinderen.
1: Leuk dat je luistert. We zijn inmiddels al een minuut onderweg. En we hebben nog geen enkele vraag gesproken of de kandidaten gesproken. En volgens mij, ja, Nati, die had je ook haast of niet. Hè? Dus we moesten een beetje opschieten.
3: Ja, een klein beetje hoor.
0: Oké, nou dat was mij niet helemaal duidelijk. Ik hoorde juist, we moeten rekken. Nathalie heeft niks te doen. Oké.
3: Nee. Druk.
0: Had jij een leuk weekend, Nadia?
1: Nathalie.
3: Oh, ja. Ik heb een super weekend gehad, hè. Formule 1 weekend.
0: Oh ja? Ja, je gaat dan echt zitten?
3: Ja, wij gaan zeker zitten. Al jaren ben.
0: En welk tenue heb je dan aan?
3: Huispak.
0: Oh, gegooid onders. Ik dacht, misschien zit je in zo'n Red Bull uniform. Je ziet het mensen wel eens doen.
3: Nee, geen Red Bull. Zeker niet.
0: Alright. We hebben drie vragen over verschillende coureurs en dingen die zijn gebeurd bij deze GP. Als jij er klaar voor bent, dan zetten we de hele tijd na een vraag een gemiddelde pitstop aan. En dat was 3 seconden. Dus dan mag jij binnen die 3 seconden antwoord geven. Ben je er klaar voor?
3: Ja, ben ik klaar voor.
0: Oké, dan gaan we ervoor. Vraag 1. Wie was de eerste uitvaller tijdens de race? Is dat A, Leclerc, B, Russell of C, Stroll?
3: Leclerc.
0: En dat antwoord is goed. Het was Charles Leclerc. Het was Leclerc inderdaad. Ja.
4: Leclerc!
0: De eerste uitvaller in de derde ronde van de race al. Ja. Vraag 2. Op welke plek begon de uiteindelijke winnaar Kimi Antonelli? Was dat A, 2, B, plek 10? Of startte hij op plek 19?
3: Plek 19.
0: Ja, ongelooflijk, maar hij flikte het weer, die

0: Antwoord A, Audi. B, Ferrari. Of ga je voor antwoord C, Red Bull?
1: Ferrari.
2: Of eventueel antwoord D, de Opel Corsa van Anul. Die had je ook kunnen invullen.
0: Ik heb helemaal geen Opel Corsa.
1: Ja,
0: Opel,
1: sorry.
0: Wat heb jij geantwoord? Jij vulde in, dacht ik, B.
1: Ferrari.
0: Dat spijt me. Dat is niet goed. Oh, en dan vlieg je toch nog even die bocht uit. Nee, helaas, het was Red Bull. Hey, volgens de FIA de beste motor van het hele veld. Hier zullen ze alleen niet blij mee zijn. Want hierdoor mogen ze hun motor dus niet aanpassen. Dat is het heikelpunt hier. Helaas.
1: Helaas.
0: Maar je hebt geprobeerd, heel dichtbij gekomen. Dan blijft hij een weekje in ons bezit. De middag simrace.
2: Nee, zeker niet. We gaan dat nu...
1: Kan ik toch weggeven?
2: Maar niet... Ja, Nathalie... hang heel snel op en bel ons terug. Nee, weg met die muziek. Die prijs moet eruit.
0: Je doet het te makkelijk.
2: Die prijs moet
0: eruit. Nee, het is niet goed.
2: 0909-306-363. De eerste die ons nu belt, die krijgt die superprijs. 0909-306-363. De eerste die ons nu belt, krijgt die superprijs. Every time you take me down, it's like ik heb nog niks. Ik zie nog niks. 0909-306-363 is een gratis telefoonnummer.
0: Man, dit is een geweldige plaat.
2: Dat is gratis. Deze horen we zo meteen wederom waarschijnlijk nog een keer. 0909-306-363. Ja. Goedendag, zeg het maar. Met wie hebben wij het genoegen?
0: Oh, jeez.
3: Goedendag, hoi, ik ben Nigel de Vries.
2: Met wie?
3: Met Nigel. Nigel de Vries.
0: Hou jij van lekker snel racen?
3: Jazeker, ja. Ik ben een autofan.
0: Hou jij van de wind door je haren?
3: Ook.
0: Dan moet je zelf even blazen. Mag. Jij gaat al simracen, ja. Ik vind het erg makkelijk hoe we die prijs weggeven. Maar
2: hou jij van strakke radio?
0: Nou, dat

0: Slam, Jonas Blue, Edge of Desire. De Weeknd ook nog, omdat we hem maar niet kunnen loslaten. Save Your Tears hier. En oh ja, ja, oh, je ziet er wat eraan komt natuurlijk. Zometeen ga je het horen. Hoe heeft een stagiair afgelopen weekend wraak genomen op zijn werkgever? De McDonald's. Misschien heb je het voorbij zien komen. Het is ook zo snel mogelijk weer verwijderd, maar het kwaad was eigenlijk al geschied.
1: Stage lopen bij de McDonald's?
0: Ja, dat is echt geweldig. Ja, je kan stage lopen bij de McDonald's, maar je kan dus ook goed wraak nemen op je werkgever daar.
1: Maar even tot ons stagiair. Je had zo'n leuke stageperiode kunnen hebben bij McDonald's. Maar
0: ja.
1: In plaats daarvan zit je nu hier.
0: Ja, je mag hier wel die rode neus afdoen, by the way. Blijf

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal. De specialist in tattoo verwijderen.
1: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
3: I believe in justice.
2: Als het systeem corrupt is.
3: Case after case unsolved.
2: Moet je de regels overtreden.
4: I knock some fucking heads around and I crack the case.
2: Met Mark Wahlberg. By Any Means. Nu in de bioscoop.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride. Nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
9: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Nog 309.000.
13: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: De energietransitie is onmogelijk.
21: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. AM.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
11: Snapchat moet veiliger en minder verslavend zijn voor kinderen, vindt de Nederlandse Claimstichting. Die heeft het bedrijf achter de app voor de rechter gesleept. De stichting eist niet alleen maatregelen, maar wil ook een schadevergoeding. Het is de tweede keer in korte tijd dat Snapchat wordt aangeklaagd in ons land. In Duitsland moet de radicaal-rechtse partij AfD met andere partijen samenwerken om te kunnen regeren in deelstaat Sachsen-Anhalt. Bij de verkiezingen van gisteren behaalden ze een monsterzege, maar geen absolute meerderheid. De Duitse Veiligheidsdienst ziet de AfD als extremistisch en een gevaar voor de democratie. Drie branden vannacht in Breda, meldt Omroep Brabant. Eerst vlogen een Dixie en een scooter in brand en een uur later ook afval dat bij een container stond. De afgelopen maanden zijn al 20 Dixies in brand gevlogen in Breda. De politie onderzoekt of er een link is. En voor duizenden studenten in Utrecht lijkt het wel weer coronatijd. Ze volgen hun lessen voorlopig online. Een gebouw van de hogeschool is de komende weken dicht. Door een kapotte leiding is er waterschade en is ook de stroom uitgevallen. En het lukt de Utrechtse hogeschool niet om de lessen te verplaatsen naar andere gebouwen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en warm. Het wordt vanmiddag 24 tot 29 graden. En dit was het nieuwsopsluiting.
14: Thank you. En tot straks weer Michiel. Het is 8:02. Dit gebeurt op de Nederlandse wegen. A2, Budel en Leenderheide, randweg N2, meldt 21 minuten file. En op de A4 bij het Limes Aquaduct en Leidschendam een kwartier door een ongeluk. A7, Hoorn, Purmerend Noord, 20 minuten. En op de A12 bij Zoetermeer Centrum en Brug over de Vliet, 20 minuten door een kapotte auto. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 bij Ridderkerk Noord en Van Brienen Noordbrug. Dat kost je 25 minuten extra. En op de A16 Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum daar een kwartier, 11 kilometer. A50 Takitusbrug, Maasbrug, 10 kilometer, 20 minuten. En de laatste alweer op de A67, een file van 18 minuten. Tussen Zomer en Leenderheide, randweg N2, daar staat 8 kilometer.
23: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
24: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
25: Niet alleen voor spijttattoos kun je bij Cosmetiek Totaal terecht. Last van acne of pigmentvlekken? Ontdek wat jouw huid nodig heeft met onze premium skin-analyse. Nu gratis, ter waarde van €65. Boek op cosmetiek-totaal.nl.
26: Financiering, inruil, levering? Alles geregeld via busvan.nl.
27: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
28: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
29: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
28: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
29: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
28: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
30: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal, de specialist in tattoo verwijderen.
14: Het beste verhaal van het weekend heeft te maken met een stagiair en met de McDonald's. Ik zou blijven luisteren, al is het niet alleen voor de nummer 1 uit de Slam 40 die je nu krijgt. Dit is H, R&B.

0: maandagmorgen. Heb jij je al opgegeven voor de Slam Spijt Tattoo? Of nog leuker, heb je iemand anders opgegeven? Ga naar slam.nl. Je kan hem laten weglezen op onze kosten. Later deze week.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Je hoort Avicii. En nu maken we even een rapido rondje nieuws. Wat is er dit weekend allemaal gebeurd toen je daar niet mee bezig was met het nieuws volgen? Ja, dit is een verhaal, hè. De 43-jarige influencer Tiny is overleden na een cosmetische penisvergroting in Bangkok. Tijdens de behandeling werden fillers geïnjecteerd. Na de ingreep viel Tiny meerdere keren flauw en overleed hij later. Het is echt wel triest. Een Britse lijkschouwer concludeerde later dat de injectie een fatale bloedprop had veroorzaakt. Hij is begraven, Tiny, in een gouden kist van $745.000. Oké, ik ga nu mijn afspraak afzeggen. Tennisster Arina Sabalenka moest dit weekend haar wedstrijd op de US Open stoppen vanwege een enorme wietlucht. Ze vroeg de scheids of daar iets aan gedaan kon worden, want het was volgens haar zo sterk dat de wietlucht haar afleidde. Waar de geur precies vandaan kwam, is nog onduidelijk. Waarschijnlijk kwam hij vanuit het park naast het tenniscomplex. Sabalenka won uiteindelijk wel gewoon. Er is dus iemand geweest die de US Open door de war haalde met ADE. Dus als je op Awakenings iemand met een tennisracket ziet lopen, dan hebben we de dader. Altijd als ik met Marijn ga padellen, rook ik ook altijd even een grote toeter van tevoren. Ja, ik ga persoonlijk altijd voor de highscore. En tot slot, het officiële ex-account van McDonald's India is dit weekend gehackt door een stagiair die beweerde al 8 maanden geen stagevergoeding te hebben gekregen. De berichten werden snel verwijderd, maar screenshots gingen uiteraard als een lopend vuurtje rond. McDonald's heeft nog niet bevestigd wie erachter zit of wat er precies is gebeurd. Het kan dus echt een boze stagiair zijn, maar het zou ook een hacker kunnen zijn die een grap uithaalt. Sorry hoor, maar als je 8 maanden geen stagevergoeding krijgt, waarom werk je daar dan nog? Even vragen aan onze nieuwe stagiair. Hoe lang betalen we jou al niet eigenlijk?
2: Anu, ik krijg helemaal niks.
0: Oh ja, precies. Maar 8 maanden, dat vind ik echt belachelijk.
1: De Slam Ochtendshow.
3: Update.
0: Dat is echt lang. Dit is de Ochtendshow met Florida, David Guetta. Club Can't Handle Me. Tuurlijk, op een maandagmorgen zijn we ook gewoon in die club. Lucas en Steve hebben een nieuwe All I Know in de Ochtendshow.

0: Dit is er wel eentje van formaat. Deze week wordt bekend wie de spuittattoo van Slam gaat winnen. En die wij dus op onze kosten gaan wegleesteren. Samen met Cosmetiek Totaal. Er staan al wat foto's op slam.nl, maar hoog tijd dat we deze gaan toevoegen. Het is de tattoo van de volgende persoon. Romano, welkom in de ochtendshow.
1: Hey, goedemorgen jongens.
0: Hoe ben je wakker geworden?
1: Vermoeiend man, ziek en zo.
0: Oh, je bent ziek? Oh, wat vervelend.
1: Ja, ik zit thuis man, ik zit thuis.
0: Oh, maar is de griepje?
1: Ja, griepje man, vies verkouden met weer van laatste tijd.
0: Ja, dat weer dat gaat van links naar rechts, hè? Daar kunnen we slecht tegen z'n allen. En dan kijk je op je linkerhand en dan denk je, nou, ik blijf nog wat langer thuis.
1: Want... Ja, 100%, dan ga ik liever weer naar bed toe als ik eerlijk ben.
0: Wat heb jij op jouw hand getatoeëerd?
1: Nou ja, het blijft voor iedereen nog steeds een vraag die het te zien krijgt. Maar het zijn drie dingen eigenlijk. Ik was met mijn vriend op vakantie in Griekenland en we waren daar voor de eerste keer samen. En we dachten aan het einde aan een leuke tijd, we willen graag een herdenking hebben aan onze vakantie. En een late dag hebben we van tattoo bedacht, zijn een leuke kleine tattoo en ik heb hem zelf in elkaar gezet online. En online zag hij er leuk uit, op mijn hand verschrikkelijk. En het is een drietand van Griekenland, op mijn vingers een paar van die Griekse tekens. En de lelijke strepen achter zijn eigenlijk de vlag, maar dat heeft nog nooit iemand geraden.
0: Ja.
1: Het is verschrikkelijk, verschrikkelijk.
0: Het is echt, ja, man. Ik zag hem en ik vond het zo erg voor je. Dat gewoon.
1: Ja, ik ben niet
0: zo...
1: de enige. Oh.
0: En hoe lang staat hij er al?
1: Ja, het is ongeveer 3.
0: Oh, dat is ook wel lang ook, ja. Het is echt, het is niet te geloven. Het is een drietand inderdaad van Poseidon. Dan die Griekse vlag erachter. Maar ja, als je de vlag van Griekenland kent met die strepen, ja. Zie dat maar eens achter zo'n drietand op je hand te vouwen. En dan ook nog van die tekens erboven. Het is echt een kliederboel, als ik het mag zeggen.
1: Ja, normaal gesproken zou je ook even leuk advies krijgen van degene die de tattoo zet. Maar als je in een ander land bent, word je snel opgelicht.
2: Hij zei Calispera en dat was het, zeg maar. Tot zover.
0: Jamas.
1: Ja, nou, het mooie is ook, uiteindelijk maken ze een foto van je tattoo en die gaan ze op social media zetten. Deze van mijn vriendin ook, een uur later. Maar die van mij is er nooit opgekomen, dus dat is al genoeg.
0: Je hebt nooit Instagram gehaald, man. Okay.
1: Nee, ik heb nooit Instagram gehaald.
0: Nou, weet je wat? Zetten wij de foto online. Vind je dat oké? Okay?
1: Ja joh, doe maar, doe je ding.
0: Oké, we zetten hem op slam.nl en dit moet je echt even gaan bekijken. Want ja, Romano, ik mag niemand voortrekken, maar wat zou ik het jou gunnen? Echt onwijs.
1: Ja, dankjewel.
0: We zetten hem zo op slam.nl. Bekijk daar deze Griekse hand van Romano. En stem vanaf woensdagochtend op mogelijk Romano. En laat de laserbehandeling naar hem toe gaan. Jongen, we zetten hem online en we spreken je mogelijk nog later in de week. Maar je zit bij de finalisten in ieder geval.
1: Dankjewel, jongens. Ik hoop het.
0: Oké, mooie dag hè, toch?
1: Ja, hetzelfde. Hoi.
0: Nou, en dan gaan we nu ook naar echt een tattoo gek toe. Ze heeft er 74 of zelfs meer.
3: Slam. Grand Slam.
0: De grote comeback van Miley Cyrus. Ze heet nu Miley. Haar nieuwe track, Bass Persuade.

0: laatste bij Slam deze week. Grand Slam voor Miley, zoals ze nu heet. Ik ben helemaal vergeten mijn nieuwe tattoo te laten zien. We hadden het net zo druk met Romano en zijn spijtattoo. Willen jullie zien wat ik gezet heb afgelopen weekend?
1: Nou,
0: ben ik klaar voor. Waar denken jullie dat die staat?
1: Om je navel heen.
0: Echt? Op mijn buik?
1: Ja.
0: Daar heb ik nog niks, hè? Ik heb alleen maar armen.
1: Nee, ik denk dat je een soort mond hebt laten tatoeëren op je buik. En je tepels dan iets hebt laten bijwerken. Zodat het een soort ogen zijn. En dan die mond en dan heb je een soort gezicht op je buik.
0: Dat daar komt hij, jongens. Oké, ik ga nu mijn tattoo laten zien. Mag jij zeggen waar die staat en wat het is? Ik weet precies hoe jij gaat reageren. Oké, komt hij.
1: Oh, je hebt een... Oh.
0: Waarom nu dan weer zo stom? Hij is heel leuk en klein.
1: Je hebt een semimin achter op je rug, net boven je anus laten tatoeëren.
0: Met een drietand zo in mijn ari. Nee, het is een champagneglaasje.
1: Ah.
0: Op me?
1: Op je bovenarm.
0: Ja,
1: je linker bovenarm.
0: Ja.
1: Ja, voor jou rechter dan. Maar, en waarom? Heeft het nog een betekenis? Of,
0: Nou, we hebben met de hele vriendengroep zaten we op het terrasje. En nou, we proosten altijd graag. En toen dachten we, waarom proosten we niet voor altijd? Is toch mooi?
1: Ja. Ik vind het hartstikke leuk, maar je hebt dan op een willekeurige avond heb je even een bezit gemaakt en dat blijft de rest van je leven blijft het op je bovenarm.
0: Ja, maar ja, dat is toch mooi met de vriendengroep, allemaal zo'n glaasje champagne op.
1: Dat is toch mooi. En dan op een gegeven moment dan word je oud en dan gaat je huid gaat rimpelen. Laat zeggen dat tattoo gaat er echt niet mooier van uitzien naarmate je ouder wordt. Denk ik hoor.
0: Ja, die kans is aanwezig.
1: Ja.
0: Maar dan heb ik toch een herinnering voor het leven, man. Er is ook een mooie kant aan tattoos. En dat wil ik bij deze graag bewijzen. Iedereen wil weglezigen deze week. En ik zeg, nou, het kan ook wel eens iets leuks zijn, hè?
1: Het kan ook wel. Maar ik vind gewoon, heel veel mensen hebben ook een tattoo, zeg maar, om iemand te eren. Of een geboortedatum van een kind. Of een overlijdensdatum. Of gewoon een portret van iemand. Of iets wat iemand omschreef. En jij zit op een terrasje zaterdagavond. Je denkt, proost, jamas. Dat moet ik op mijn arm zetten.
0: Ja, soms moet je het niet overdenken. Ja. Life is simple, zeg ik ook wel eens. Oh, die heb ik ook.
1: Dat heb je ook op je arm.
0: Ja, ja. Hey, meer ochtendshow zo. We gaan geloftes maken voor een bruiloft. Van wie? Dat hoor je zo. En deze van Hugel komt er ook aan.
2: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
3: Nee!
4: Flikker op met die kietjerige shit.
2: Waar je voor thuis bleef.
3: Nee! Net als een beetje mijn half gezicht afgelebberd.
2: Wat soms eigenlijk echt niet kon, maar wat je toch wilde horen.
3: Wat zit je mij nou

0: maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Een spijttattoo, ongewenste haargroei of last van acne of pigmentvlekken? Bij Cosmetiek Totaal helpen onze HBO-huidtherapeuten je graag verder. Ontdek wat we voor jouw huid kunnen doen met een gratis premium skin-analyse. Kijk op cosmetiek-totaal.nl.
7: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Woepsie! Dan is er goed nieuws! Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
10: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
11: teruggeleverde kosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja. Echt serieus?
16: 7, 7, 7, 7.
15: Oh, wat een geld.
17: 80.000, potverdikkeme.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
19: Het gaat online dus helemaal los.
7: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
20: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
22: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Goedemorgen Slam, 3:30. Dit is wat je te wachten staat qua weer vandaag. Het is zonnig en best warm. Aan de kust 22 graden. In het binnenland kan de temperatuur oplopen tot wel 29 graden vandaag. Dan naar de weg toe, Flitsmeister met de grote files op de A1. Voorthuizen-Hoevelaken, 11 minuten, 3 kilometer. En er staat 7 kilometer vast op de A1 bij Barneveld en Amersfoort-Noord. Dat kost je 24 minuten, dat komt door een ongeluk. A2 Del-Martinez-Nijhoffbrug, 12 minuten, 3 kilometer. En op de A4 Hoogmade-Ringvaart-Aquaduct, 12 minuten, dat komt door een kapotte auto. A4 Leidschendam, Zoeterwoude-Rijndijk, 18 minuten. En op de A4 bij Roelofarensveen en Zoeterwoude-Dorp, 24 minuten, 9 kilometer. A12 Blijswijk-Nooddorp, half uurtje door een auto met pech. En op de A27 Gorkum-Noorderloos, een file van 12 minuten. A50 Ewijk-Maasbrug, 11 minuten, 7 kilometer. En de A58 De Baars en Moergestel, 12 minuten. Dan pakken we het laatste nieuws nog even mee. Daar is het ANP. Michiel en de headlines in een half minuutje.
23: Goedemorgen. De Nederlandse Claimstichting eist dat Snapchat veiliger wordt voor kinderen en minder verslavend en begint daarom een rechtszaak. Een paar maanden terug werd Snapchat ook al aangeklaagd in ons land. Veel grote bedrijven boeken minder zakelijke vluchten. Natuur en Milieu heeft dat uitgezocht en de CO2-uitstoot is flink omlaag gegaan bij de tientallen bedrijven die meededen aan het onderzoek. En na de enorme verkiezingswinst in de deelstaat Sachsen-Anhalt moet de radicaal-rechtse AfD op zoek naar partijen om mee te regeren. Dat wil bijna niemand en de AfD heeft net geen meerderheid behaald. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
9: Dankjewel. Hey Slam, goedemorgen. Zou je me willen helpen met mijn trouwgeloftes? Ik weet het, het is een big ask, maar ik heb alleen deze week nog. I need you.
24: Anul en Marijn.
9: Ik zou je zo even vertellen hoe ik het voor me zie en wat jij kan doen om mee te helpen. Leuk. Katy Perry, Snoop.

0: Goedemorgen, Slam.
1: Oh, ja, ik weet het. Ja, dat orgel achtervolgt me al maanden. Het is bijna zover. Het gaat echt niet lang meer duren. Of dan stap ik in het huwelijksbootje. Het is nog dik een week. Nog een weekie. Het is Melis haar laatste maandag als Hanneman. Dat wordt zijn Hendricks. Ik moet mijn geloftes nog maken, jongens. Zou je willen helpen? Zou je me willen helpen, alsjeblieft?
2: Zullen we eerst vuilen wat geloftes zijn? Want ik ben ook niet helemaal thuis in de bruiloftwereld. Ik merk dat ik dit wel heel intens vind eigenlijk. Mag wel iets zachter of zo. Heb jij dat niet?
1: Ja, ik dacht ik...
2: Oké. Okay. Het volume is naar beneden. Ah, dat is super.
1: Dit is ook wel lekker. Het gaat in Italië gebeuren.
2: Ja, maar dus het idee is dan van geloftes is dat je dan voordat je het jaarwoord zegt, dat je dat dan gaat voorlezen.
1: Ja, dat je gewoon even een paar beloftes doet. Geloftes, ja. Dat je elkaar dingen belooft die je gaat volhouden in het huwelijk. En ook gewoon... gewoon voor de gasten die er dan zijn. Een praatje van hoe ik elkaar heb leren kennen. En dat een beetje. Dus het is en een verhaaltje van hoe je elkaar hebt leren kennen, maar ook wel wat je elkaar belooft in het huwelijk.
2: Dus normaal gesproken zou je dan niet zeggen van vanaf de dag dat we elkaar ontmoeten wist ik dat jij speciaal was. Met jou is het leven lichter, warmer, leuker. Je kent me door en door. En toch blijf je van me houden zoals ik ben. Zoiets.
1: Ik hou ook van je als je chagrijnig wordt. Ik blijf altijd naast je staan. We willen samen oud worden. Kan van alles zijn, maar ik zoek dus even wat leuke... Ja, een beetje van die leuke one-liners voor erin en zo. En ik
2: dacht, gewoon inhoud hebben.
1: Ja, bij wie moet ik dan aankloppen? Ik dacht, bij onze ochtendluisteraar natuurlijk. Altijd scherper. Ja, altijd grappiger en scherp. Het lijkt mij zo leuk als je deze week via de Slam WhatsApp... Je kan ons gewoon makkelijk toevoegen aan je WhatsApp. Spreek even een leuke zin in. Of even een leuk grapje of zo wat ik kan verwerken in die geloftes.
2: Inspreken, typen.
1: Ja, inspreken is wel makkelijk als je een beetje onderweg bent en zo. Maar,
2: als je gewoon stemangst hebt... Typ het, maakt ons het uit.
1: Je mag ook typen, maar gewoon een leuke zin van jou... die ik dan kan verwerken in mijn geloftes. En dan gaan we donderdag hier de geloftes echt voordragen.
2: Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling van...
1: Nee, maar dan kan ik ze oefenen. En Melis luistert toch nooit. Dus ik kan het dan hier gaan doen. Moet ik ook even een bruid fixen, even iemand erbij... maar dat gaat helemaal goed komen, joh. We bouwen de hele studio om tot Italië dan ook. Donderdag de grote geloftesshow, daar ga ik ze voordragen. Maar het lijkt me zo leuk als jouw zinnetje erbij zit. Dus heb jij een leuke one-liner... Iets om te lachen of iets prachtigs. Misschien wel uit een liedje wat je nog onthoudt. Of uit je eigen geloftes.
2: Of over bijvoorbeeld het tankstation waar jullie elkaar hebben leren kennen. Dat was de Texano, toch?
1: Spreek wat in of app het.

0: Goedemorgen Slam, Two Brothers on the fourth floor. Het is 9:09 en dit is de Slam ochtendshow. Je kan deze week meeschrijven aan mijn geloftes. Dat is echt broodnodig, ik te laat begonnen. Het gebeurt de beste. En dank voor die appjes al.
1: De Slam ochtendshow.
0: Wel leuk, Nina die zegt, je moet altijd zeggen in de geloftes, de laatste bitterbal is voor haar. Dat is pas echte liefde. Dat vind ik wel leuk. De laatste bitterbal. Melissa wel vega, maar kan ik er wel in verwerken. De vega bitterbal. Dat komt in de geloftes. Attie zegt nog, Melissa, bedankt dat je rijke ouders hebt. En dat valt best mee. Betaal het gewoon zelf.
2: Een jacuzzi heb ik gehoord.
0: Dat is wel waar. Zou ik de jacuzzi van haar moeder erin verwerken? Dat is wel leuk, ja. En Thomas die zegt nog dat je altijd thuis komt bij haar. Dat vind ik zelfs de mooiste gelofte die er is. Oké, dus het is al een beetje mengelmoes van fun en facts.
2: Mag wel iets meer fun.
0: Ja, mag wel iets meer fun nog. Ja. Maar leuk, als je een leuke gelofte bedenkt vandaag nog ergens op je werk of bij een tankstation, dan kan je me appen. En dan komt hij in de geloftes die ik donderdag dan hier op Slam ga doen. Voor het echie. Dus even kijken, het is vandaag 7 september. Wat gaat er allemaal gebeuren? Of wat is er gebeurd? Tupac Shakur die werd vandaag neergeschoten. En die overleed dagen later toen op 13 september. Dit was in 96 geloof ik. We hebben vorige week nog hier de Tupac-expert in de show gehad. Over die veroordeling die er dan nu echt gaat komen van de schutter. En werknemers van Heineken in Zoeterwoude leggen het werk 3 uur neer uit protest tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De werknemers van de brouwerij gaan van 10 tot 1 staken.
2: En ik denk dat iedereen daarmee
0: een lekker biertje erbij.
2: Nee, ja, ik denk dat iedereen, dus het feit dat Heineken vandaag minder bier produceert, ik denk dat heel Nederland daarmee geholpen is.
0: Het is eigenlijk een feestdag, zeg
2: eigenlijk
0: jij.
2: Eigenlijk is het feestdag.
0: Ik las dat de ABN AMRO gaat morgen staken. Het is wel echt weer die tijd, joh. We zijn net terug op vakantie.
2: OV gaat woensdag staken.
0: OV woensdag. Ja. Stakingen aan de lopende
2: band. Hele openbaar voer. Ook de pontjes in Amsterdam, die varen niet. Dus als je aan de andere kant van het IJ woont, dan heb je echt een moeilijke dag.
0: Nou.
2: En als je geen auto hebt, al helemaal. Hoe ga je dan überhaupt naar Amsterdam komen?
0: Ja,
2: of niet?
0: Ja, die zoeken het ook alweer uit, toch? Oh ja, al die Amsterdammers altijd.
2: Ik wil zeggen, er rijdt een metro. Er rijdt helemaal geen metro.
0: Joh, wat jij wil met je lokale...
2: Ik moet gewoon een bootje huren.
0: Je bent echt radio van Amsterdam aan het maken af en toe.
2: Nee, maar waar...
0: Jij leeft in zo'n bubbel.
2: Waar elders in Nederland heb je dit?
0: Wat had dat pontje niet gaat?
2: Nee, ja, maar er is ook geen brug, hè? Je hebt alleen een tunnel.
0: Oh, nou, ik heb echt geen...
2: Kun je alleen auto's doorheen.
0: Nou ja, begin eraan. Begin een politieke partij, Marijn, en ga die brug realiseren. Ja,
2: kijk, maar ik woon niet in Amsterdam-Noord. Maar ik gewoon even aan te geven dat dit een groot probleem is.
0: Dan over politiek gesproken. Heb je Duitsland meegekregen? Heb je die Duitsers gezien? Ja, wat daar gebeurt,
2: joh? Ik heb de hele ochtend over dit nieuws.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Heb je het al gehoord ook?
2: Ik heb niet gehoord.
0: Die partijleider, nee. Ja, je krijgt er toch een beetje argwaan van. AfD, de grote extreemrechtse partij, die is de grote winnaar in Oost-Duitsland. Die waren langer groot daar en nu echt een dubbele zege ten opzichte van vorig jaar. Het dubbele aantal stemmen binnen gehad. En moet je eens even horen, dit is dan een van die partijleiders.
3: We werden ons niet zelf opgeven. We werden niemals zo weeren wie die heute Abend zu Recht abgestraft worden. Wir sind die Alternative für Deutschland.
0: Ja, ik denk dan toch, als zij hun stem verheffen, dan wil je de markeerstift er bijna bij pakken.
2: Ik hou wijselijk mijn kaken op elkaar.
0: Dat doe jij goed. Ik ben blij dat zij haar kaken wijgen bij het openzetten en weer gaat zingen voor ons. Daar is Tate McRae op Slam.

0: keep listening naar die ochtendshow. Het is 9:04. Zometeen ga je het horen. Waarom zijn fans van Beyoncé woest op Beyoncé?
1: Oké.
0: Wat heeft ze geflikt? Je hoort het zo hier.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal. De specialist in tattoo verwijderen.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt...

0: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Hallo, Odie.

0: Vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
4: Yes!
5: Mindchef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
3: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
4: Yes!
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Cosmetiek Totaal verwijdert niet alleen tattoos. Klaar met steeds weer scheren of waxen? Kies voor laserontharing door onze HBO-huidtherapeuten. Ook voor de gevoelige en donkere huid. Boek je gratis intake op cosmetiek-totaal.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: boek direct een proefrit.
1: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Snapchat maakt kinderen kwetsbaar voor criminele uitbuiting, vindt de Nederlandse claimstichting, en de app zou verslavend zijn. Bedrijf erachter grijpt niet in en daarom worden ze voor de rechter gesleept. Het is de tweede keer in een paar maanden dat Snapchat in ons land wordt aangeklaagd. Grote bedrijven vliegen na corona een stuk minder. Volgens Natuur en Milieu daalde de uitstoot van zakelijke vluchten bij 29 onderzochte bedrijven met ruim een derde. Er zijn ook bedrijven die er niks over willen zeggen, terwijl het eigenlijk wel moet. Oud-premier Mark Rutte wordt vanmorgen voor de tweede keer gehoord door de coronacommissie. Die houdt zich in de laatste week vooral bezig met wat er geleerd kan worden van de coronatijd. Ook onder andere toenmalig zorgminister Ernst Kuipers mag zijn verhaal doen. Hij is woensdag aan de beurt. En goed nieuws voor een bedrijf in Brabant dat eindelijk toestemming heeft gekregen om auto's te maken die kunnen vliegen. De vergunningen zijn binnen. Er zijn er volgens de regionale omroep al 250 besteld, onder andere door de brandweer. De vliegende auto's hebben iets weg van een helikopter en zouden over anderhalf jaar de lucht in kunnen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en warm. Het wordt vanmiddag 24 tot lokaal 29 graden. En dit was het nieuws op Slam.
5: Thank you. Dan gaan we nog even de weg op. A1 Voorthuizen-Hoevelaken meldt 12 minuten file. En ook 12 minuten op de A4 bij Zoeterwoude-Dorp en Hoge Made. A9 brug over het zijkanaal C. Raasdorp een kwartier door een kapotte vrachtauto. En er staat 10 minuten vast op de A20 Vlaardingen en Giessenbrug. A58 de Baarse-Moergestel 20 minuten door een ongeluk. En tot slot de A59 10 minuutjes met Runewest en Nieuwkuik.
6: Niet alleen voor spijttattoos kun je bij Cosmetiek Totaal terecht. Last van acne of pigmentvlekken? Ontdek wat jouw huid nodig heeft met onze premium skin-analyse. Nu gratis, ter waarde van €65. Boek op cosmetiek-totaal.nl.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Müller Milk, the moo you can't resist.
10: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal, de specialist in tattoo verwijderen.
3: Bizar verhaal is dit dan. Beyoncé-fans zijn woest op Beyoncé. Dat is ook voor het eerst. Wat heeft ze hun geflikt? Dat zo in je ochtendshow. En nog veel meer. Hier is Another.
4: Ik kan me niet voorstellen dat er een leuker, beter programma is dan De Wereld Draait Door.

0: 11 Chainz.
1: Tupac, wel een dubbele dag eigenlijk voor de fans van hem. Want 30 jaar geleden, vandaag exact 30 jaar geleden, toen werd hij geraakt door een kogel in Las Vegas. En hij overleed dagen later. Je hoorde de Changes hier in de ochtendshow met de meeste muziek. En het is 9:15. We zijn deze week mijn geloftes aan het schrijven. Ik weet het, een beetje lui, maar ik vind jou gewoon altijd zo grappig. Al die appies die we altijd binnenkrijgen bij Slam, we liggen altijd helemaal in de scheur. Wat moet er nou echt in die geloftes komen? Wat moet ik Melissa gaan beloven? Wat is leuk om erin te verwerken, weet je wel. En Willem Lucas die stuurt een appje, want hij heeft de wedding ervaring.
2: Nou, hey, met Willem. Nou, ik was getuige van mijn zus de trouwdag ooit. Nou ja, wat ik zou zeggen, dat je belofte is eigenlijk dat je nooit vreemd zou gaan. En,
3: zal ik mee beginnen? En dan ik specificeren wat vreemd gaan is. Ik zal nooit vreemd gaan. Zoenen is geen vreemd gaan. Maar verder dan zoenen wel.
4: Slam Ochtendshow.
3: Allemaal de geloftes.
1: Dat gaat vast goed vallen, ja. Als ik hiermee begin, inderdaad.
3: Dat haar ouders daar dan ook zitten.
1: Ja, ik beloof, ik ga nooit vreemd padvinders eten. Dan zullen we vingertjes naast elkaar. We komen hier nog op terug, maar een leuke suggestie zal jongens wat er allemaal in moet. Dankjewel. We maken nu even een razendsnel rondje nieuws. Een Britse vrouw die veroordeeld is voor het verduisteren van de kunstcollectie van oud-voetballer Edgar Davids is opnieuw niet komen opdagen voor haar straf. De vrouw zou 37 kunstwerken van Edgar ter waarde van 188.000 pond als onderpand hebben ondergebracht. Ze bekende vorig jaar schuld en zou maximaal 34 maanden cel krijgen. Maar ze kon niet bij de uitspraak zijn omdat ze op het vliegveld een koffer tegen haar hoofd zou hebben gekregen en met een hersenschudding in het ziekenhuis zou liggen. Nou, de rechter vond dat nogal mager excuus, maar stelde de straf alsnog uit. Ze moet op 23 september opnieuw voor de rechter verschijnen. 188.000 pond aan kunst kwijt. Respect voor Edgar Davids. Het is moeilijk om het leven door een roze bril te blijven zien als je altijd een oranje draagt. Ja, dat was hij toch, ja. Beyoncé heeft haar fans flink boos gemaakt met haar nieuwste stuk merchandise. Een lege houten kist van $948. De zogenaamde Beekeeper Collectors Box is bedoeld om al haar vinylplaten in te bewaren. Maar die platen krijg je er helemaal niet bij. Het is een gelimiteerde oplage van 500 stuks, gemaakt van grenenhout met fluweel aan de binnenkant. De prijs van $948 is trouwens bewust gekozen. Het verwijst naar haar geboortedatum, 9-4-81. Met invoerrecht en verzending kost deze lege Beyoncé-doos trouwens $1100. Deze lege houten kist kost meer dan 2 Golden Circle tickets voor een Beyoncé-concert. Maar girl, is dat grenenhout? Een dronken automobilist heeft dit weekend voor een ravage gezorgd bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. De man verloor onder invloed de macht over het stuur en knalde tegen een benzinepomp, terwijl daar op dat moment ook iemand stond te tanken. Die persoon had gelukkig niks. De dronken bestuurder is na het ongeluk te voet weggerend. De politie wist hem uiteindelijk aan te houden. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed en het verlaten van een ongeval. Ah ja, zelfs al is de tank zo goed als leeg, die goede oude benenwagen doet het altijd. Hè? Hoppa. Nou, die mensen die zeggen dat GTA realistisch is, die geloof ik ook nooit meer, zeg. Als ik tegen een benzinepomp aanrijd, dan ontploft dat het een hele tering.
4: De Slam Ochtendshow. Update.
1: En het is 9:15. De Slam Ochtendshow. Marshmallow Khalid. We hebben ook nog een geweldige nieuwe dance track van Josh Baker. Niet die van de Josh Baker Selection. En dit is Fateless met Bebe Rexha.

0: Als iemand je op de dansvloer versiert met een eigen huis... Hey, come back to my place. Ja, dan ga je automatisch mee. Want, nou, dat is schaars tegenwoordig. Wat zeldzaam. Het is 9:55. Dit is de Slam Ochtendshow. Waar we zometeen geluk gaan weggeven. Hoe top is dat? Aan het begin van een nieuwe week dat jij gewoon geluk wint... voor iets wat nog gaat gebeuren. Heb je iets belangrijks? Moet je afzwemmen?
1: Bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Moet je afzwemmen? Luister nu naar zwemmen. Heb je nog geen AB zwemdiploma? Moet je afzwemmen? Heb geluk.
0: Heb geluk. En dan gaan wij zometeen allemaal spullen kapot gooien. Want dat brengt geluk, die scherven.
1: Maar het mag ook iets anders zijn. Als je gewoon wel iets volwassen gaat doen... als je de leeftijd van 18 al bereikt hebt... en geluk nodig hebt vandaag of deze week ergens... mag je ook geluk sturen.
0: Ja, precies. Bij alles wat je ook maar gaat doen, kan je geluk winnen. Dus app geluk. Wij gaan allemaal spullen kapot gooien. Je krijgt ook nog de ochtendshow mok van ons. Daar kan je dan uit drinken of je sodemiet het hem ook kapot kan uit of schelen, joh.
2: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
3: Nee, nee. Flikker op met die kietjerige shit.
2: Waar je

0: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: www.123gold.de.
15: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar! Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
15: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
17: Bij

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Hey, goedemorgen Slam, bijna 9:55. Vandaag een lekkere dag als je van zon houdt in ieder geval. Het wordt 22 graden aan de kust tot wel 29 graden in het binnenland. Dankjewel, weer online. Hoe is het op de weg dan? Flitsmeister meldt op de A4 bij Zoetewoudendorp en Leidschendam. 20 minuten door een ongeluk, 3 kilometer file, maar dat rijdt maar moeizaam door. En de A12, tot slot, Den Haag Centrum, Malieveld, daar 10 minuten. Het laatste nieuws, daar krijg je het ANP ineens in je oren. Het is Michiel met de headlines.
5: Goedemorgen. Bij FC Barcelona nemen ze extra maatregelen vanwege de thuiswedstrijd tegen Feyenoord overmorgen in de Champions League. Alle tickets staan op naam, zodat er kan worden gecheckt of er geen Feyenoord-aanhangers tussen de Barça-fans zitten. Het Rode Kruis waarschuwt voor de moeilijke hulpverlening in Gaza. Israël houdt vrachtwagens tegen en daardoor waren er vorige maand veel minder hulpgoederen dan er nodig zijn. Ziekenhuizen hebben grote tekorten. En een Nederlandse claimstichting sleept Snapchat voor de rechter omdat de app verslavend zou zijn voor kinderen. Het automatisch starten van filmpjes zou je moeten kunnen uitzetten. Snapchat zou er niks aan willen doen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
4: Ga jij deze week iets doen waarbij je wel wat extra geluk kan gebruiken? Een presentatie op je werk voor het eerst naar vakantie toe met je liefie. Ga je, weet ik veel, afrijden? Moet je je auto ophalen bij de APK? Iets waarbij jij wel wat extra geluk zou willen hebben? Je kan het winnen in deze ochtendshow door geluk te WhatsAppen naar de Slam Studio. Je voegt ons even makkelijk toe als contact via slam.nl in de Slam-app. Stuur een appje met het woord geluk en dan gaan we een hoop spullen kapot gooien voor jou!
6: Anul en Marijn.
4: Want scherven schijnen geluk te brengen. En we sturen je ook de ochtendshow mok op. Na deze van Adele.

0: fout hier.
1: Jeroen, pas op in het vuur. What the fuck?
2: Hoe fijn is het om aan het begin van een nieuwe week wat extra geluk te winnen voor iets waarbij je dat kan gebruiken deze week. Hallo Simon.
3: Hoi, goedemorgen.
2: Hey jongen, wat staat er op de planning waar jij wel geluk bij kan gebruiken?
3: Een heel zwaar weekend.
4: Mag ik eerst vragen, ben jij toevallig postbode?
3: Nee.
4: Okay. Maar je komt wel uit Friesland?
3: Nee, ook niet.
4: Ook niet? Maar het is wel een Friese naam toch?
3: Nee. Ja, dat klopt ja.
4: Oh. Oké, ga door met je verhaal, wou ik gewoon even weten.
3: Goed, ik heb een heel zwaar weekend voor de deur, dus dan kan ik wel een beetje geluk gebruiken.
2: Oh, dat weekend wat eraan zit te komen.
3: Ja.
2: Ben je nu al met het weekend bezig, man? We zijn begonnen met de maandagochtend.
3: Altijd positief blijven, toch?
2: Ja, dat doe je wel goed, ja. En wat gaat er gebeuren dan, dat weekend?
3: Mijn vader is ook een weekend.
2: Oh.
3: En er wordt heel veel gedronken.
2: Oké, je hebt zo'n vader.
3: Ik heb zo'n vader, ja.
2: Heet jouw vader Johnny Walker?
3: Nee.
2: Nou, dat wordt even lekker in het glaasje kijken met je vader dan. Oké. Wat gaan jullie nog meer doen? Is het alleen zuipen of?
3: Nee, maar nog katten, paintballen, uit van alles.
2: Top als je dronken bent.
4: Een soort vrijgezellenfeest.
2: Ja, je gaat vrijgezellenfeest doen met je vader.
3: Ja, zoiets.
2: Ja, dat is wel leuk. Oké, maar wat extra geluk dus. Misschien kom je vader te verslaan met al die spelletjes. Dat gaan we regelen. Marijn, wat ga je allemaal kapot gooien zo?
4: Ik heb vandaag in de aanbieding een pallet met erop 1283 kilogram aan inhoud. En wat het precies is, weet ik niet. Maar ik heb het bezorgd gekregen. En,
2: klinkt bekend.
4: We gaan het kapot. Ik heb eieren met salmonella. Ik heb alle in beslag genomen wapens uit Overasselt. Ik heb alle ongewenste dickpics die ooit zijn verstuurd met Snapchat uitgeprint. Dat zijn er echt enorm veel. Dat zijn echt bergen. En ik heb lawinepijlen die niet zijn afgestoken bij FC Utrecht.
2: Oké, nou haast je richting het magazijn. En Marijn magazijn, daar gaat ie. Let's get ready to run. Ben je nou voor skateboard vandaag?
4: Ik ben vandaag op skateboard.
2: Kijk, een trucje.
4: Backflip.
2: Zo.
5: Oh. Wow.
2: Ben je aangekomen in het magazijn, Marijn?
4: Aangekomen magazijn.
2: Ik hoor het. Nou, wat mag er als eerste kapot van jou, Simon?
3: De eieren met salmonella.
4: Eieren met salmonella, houdt niemand van.
2: Zo.
4: België had er last van, Verenigd Koninkrijk had er last van. Dus het kan niet lang meer duren of wij hebben ook eieren met salmonella.
2: Al die eierschalen, dat zijn net de stukken glas, man.
4: En niet aanraken, hè, dat spul, want daar kun je dus nog steeds salmonella van krijgen.
2: Duidelijk.
4: 1283 kilogram aan inhoud, een pallet.
2: Oh, dat is helemaal wit, joh.
4: Dat komt helemaal...
2: Oh, dat had ik niet moeten doen.
4: Oh, dat ruikt lekker. Dat ruikt heerlijk. Oh! Alle in beslag genomen wapens uit Overasselt. Die flikker ik zo achteraan. Misschien heeft wel iets met elkaar te maken, joh. Heb je ooit een dickpic gestuurd via Snapchat?
3: Nee, dat weet ik niet zo van.
4: Nee, mag je eerlijk op zijn?
2: Ja, of je vader.
3: Nee.
4: Dan moet je even goed zoeken, wat ik zeg. Want hij zit hier dan waarschijnlijk tussen. Maar hier gaan ook die dickpics. Die ooit gestuurd zijn op Snapchat. Zijn er echt heel veel. Alle ongewenste dickpics. Waarom doen mannen dat? Stop
2: weg ermee, man.
4: Weg ermee. En ik heb hier nog een aantal lawinepijlen. Die dus niet zijn afgestoken tijdens de wedstrijd FC Utrecht. Go ahead, Eagle. Hoppa. Nog één. En nog één.
2: En nog één. Die arme keeper die stond zo niet bij. Daar waren ze wel, toch?
4: Daar waren ze wel. Nee, nog één.
2: Oh! Ook lachen daar in die loods.
4: Dat was het wel.
2: Hey, top. Een hoop geluk voor jou hier op de vloer in ieder geval, Simon. We sturen jou die ochtendshow mokker op. Nou, we kunnen niet anders zeggen dan succes met je vader. En jij gaat nu winnen.
3: Goed.
2: Zo is dat.
4: En die mokker wordt gebracht met de postbode, Simon. Postbode, Simon.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, mooie dag.
4: Hey. Heb je die vaker gehoord?
2: Hou nou op, Marijn. Goed,

0: Specials, Wattermat en Take It Slow. Het is 8:10. Patrick Wolda zometeen, die jou in één rechte roetsch mee naar die lunch weet te krijgen hier op Slam. Ik zit nou nog even die spijtertoes te bekijken, want dit is de grote finale week. Het is wel een oplopende in ergheid, zeg maar, heb ik het idee. We zijn rustig begonnen, maar de tattoos worden steeds erger. Heb jij die hand van Romano al bekeken op slam.nl? Je moet echt even gaan kijken. We hadden hem straks aan de lijn met zijn Griekse hand, met een drietand erop, met de Griekse vlag. En dan ook nog Griekse tekens op zijn handen. Het is echt... Ja, wat is dit nou, joh? Ook dat er één streepje van die vlag gezet wordt en dat hij bedacht heeft, ga maar door. Je zegt dan meteen, zet dat apparaat uit, man. Ja, je moet echt even gaan kijken. Slam.nl, klik op de spijtertoe. Bekijk de kandidaten. En stem vanaf woensdag op jouw favoriete en dus de lelijkste spijtertoe die het weggeleverd krijgt. Je kan jezelf ook nog opgeven, by the way. Dus als jij morgen wil toegevoegd worden aan het rijtje, dan moet je daar zijn. Slam.nl. Spreken wij je morgen weer vanaf 7:00 met de nieuwe ochtendshow. En veel plezier met Patrick zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Supportersvereniging Utrecht. Wij zoeken leden voor onze harde kern. Kun jij Utrecht, minimaal 90 minuten om de minuut hard roepen? Kan je, als ik bovenaan de dom sta, keihard meeschreeuwen? Heb jij een IQ van het liefst onder de 50? Kun jij of ken jij iemand die aan lawinepijlen kan komen? Of ander lijf vuurwerk? Meld je dan aan voor onze supportersvereniging van FC Utrecht.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal. De specialist in tattoo verwijderen.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: zoveel deals bij Bol.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ken jij de nieuwe volledig elektrische modellen?

0: en boek direct een proefrit.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
3: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Vanwege de Champions League wedstrijd thuis tegen Feyenoord neemt FC Barcelona extra veiligheidsmaatregelen. Zo staan alle tickets op naam, zodat er gecheckt kan worden of Feyenoord-aanhangers wel in het uitvak zitten en niet tussen het thuispubliek. De wedstrijd is overmorgen en bijna 3000 Feyenoorders hebben een kaartje. In de buurt van Berlijn is vannacht een stroomstation in brand gevlogen. Op een andere plek werd een gat ontdekt in een hek rond zo'n station. De politie onderzoekt of het gaat om sabotage, zoals al eerder is gebeurd. Er wordt gezocht naar een man die claimt dat hij er al een tijdje mee bezig is. Bijna 2 weken na de verwoestende modderstroom staat Nepal stil bij de slachtoffers. Het is een dag van nationale rouw. Er zijn geen officiële herdenkingen, want reddingswerkers hopen nog altijd dat ze overlevenden vinden. Het dodental in Nepal staat op bijna 1400, maar er worden ook nog duizenden mensen vermist. En de hulpverlening aan Gaza heeft volgens het Rode Kruis een dieptepunt bereikt. Vorige maand kwamen er nog geen 100 pallets hulpgoederen binnen. Eerder waren dat er honderden per maand. Aan de grens staan volle vrachtwagens, maar Israël laat ze niet door. Ziekenhuizen hebben daardoor te weinig spullen om alle patiënten te helpen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 tot lokaal 29 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Nou jongens, gewoon nog een heerlijke zomerdag vandaag. Wat heerlijk. Dankjewel Michiel, Slamverkeer door Flitsmeister. Een niet al te drukke maandagochtendspits. Er zijn nog 5 vertragingen over en dit zijn de A-wegen. A4 richting Den Haag tussen het Limes Aqueduct en Leidschendam. Door een ongeluk daar 3 kwartier. A12 richting Oberhaus tussen Oud-Duik en Duitsland. 10 minuutjes daar. En de A44 richting Den Haag tussen Leiden-Zuid en A44. Afrit was naar 10 minuten.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
4: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
6: Lekkere van Albert.
4: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Patrick Wolda.
2: Good morning! We gaan die maandag werkdag van je eens even een trap onder zijn reet geven, of niet dan? De beste beats heb ik meegenomen. De nieuwe Mau P komt eraan, de Bauza. En dit is Getta.

0: voelt het, je hoort het. Dit zijn ze, de beste beats voor je werkdag met de Boza McNerney.
1: Goedemorgen, Petje!
0: Yo, goedemorgen. Patrick present hier op deze maandagochtend, 10 uur geweest. Zometeen een nieuwe morning mashup. Mau P, zijn nieuwste, komt eraan. Heb je die al gehoord? Wat een knal is dat, zeg. En dit liedje begon ooit als een ringtoon. Iedereen met een uitklapbare Siemens-telefoon wilde de hele track horen. En Eken die dacht, oké, dan maak ik hem af. Lonely, dit is Eken.

natuurlijk als eerste hier bij Slam geleend van Liberty X uit 2002. Deze. Kent u nog? Just a little bit more. Deze week de Mix Marathon Track of the Week. Zometeen 10:20, een nieuwe Morning Mash.

0: 20 hier bij Slam. De morning mashup terug van weg geweest. Ik vind het leuk om twee Slam hits in een blender te gooien. De muzikale blender. En er komt dan een mashup uit. Dus twee Slam hits door elkaar heen. Ik zit dus met een dilemma. Ik denk, ik hoop het niet, maar ik denk dat dit de laatste zomerdag van het jaar vandaag is. Dat denk ik echt. Op sommige plekken gaat de temperatuur nog richting de 29 graden. Mijn dilemma is dus een beetje, ga ik gelijk naar dit radioprogramma gewoon lekker naar huis? Ga ik het gewoon het terras op? Ga ik het gewoon doen? Het dilemma is, ja, het is natuurlijk maandag. Kan je op een maandag gewoon zomaar op het terras gaan zitten bier drinken? Maar het is wel de laatste zomerdag van het jaar, snap je? Nou goed, ik zat vanochtend dus heel de ochtend met dit dilemma. Toen dacht ik ineens aan, je verwacht het niet. Nelly, met Kelly Rowland en Dilemma. En ik dacht, omdat het maandag is, dus nogmaals, hè, lekker even rustig opstarten. Justin Bieber, die een maand geleden nog een heerlijke rustige halftime show gaf tijdens de WK-finale. Peaches, die past er eigenlijk heel goed doorheen. Dus, wat vind je van deze mashup? Justin Bieber en Nelly vandaag in de Morning Mashup.
1: The Slam Morning Mashup. Let's go.

0: De Slam Morning Mashup.
1: Even lekker die nieuwe werkweek beginnen met een rustige mashup vandaag. De Morning Mashup met Justin Bieber, Peaches. En een Nelly en Kelly dilemma vandaag. En mijn grote dilemma is dus of ik vanmiddag het terras op ga. Want het is de laatste zomerdag van het jaar. Tenminste, dat denk ik. Beats voor je werkdag. Dit is Frankie Rizzardo.

automerk, wist je dat? Er was één automerk, een duur automerk op deze aardbol, die echt heel erg boos was op Justin Bieber. Welke dat is, hoor je zo. Toevallig is dat ook nog eens een mega hit van James Hype. En deze hoor je ook.

0: 56 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: De mega

0: En is Flex?
1: Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: Fomar, voordeelmarkt!
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
4: Yes!
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuur.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie olifant.
14: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
15: Fans van voordeel,
14: Aldi.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
17: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
18: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
19: Simyo.
17: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
20: Slam, goedemorgen. Je weerupdate of weer online. Aardig wat zon en warm. Het wordt vanmiddag 24 tot lokaal 29 graden. Het wordt een fantastische dag vandaag. M&M, hoor je binnen een paar tellen. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. De 3 vertragingen nog. De A4 richting Den Haag tussen Liemers Aquaduct en Leidschendam. Ongeluk daar, kost je een half uur. A12 richting Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. Een kwartiertje. De A44 richting Wassenaar. Tussen Leiden-Zuid en Wassenaar. Daar 10 minuten.
21: Patrick Wolda.
20: Lose Yourself van M&M vond ik wel een goeie voor deze maandagochtend. Ook de nieuwe Oliver Heldens staat voor je klaar. En dit is Hugel, Jamaican.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Sasha. Everlasting.
0: Music.
1: Oliver Heldens and Kreider and the Young Punks. AEIOU.

Maandagochtend, nieuwe Oliver Heldens uit je speakers. Dit is Slam met A-E-I-O-U. Zometeen Jason Derulo voor je. En net in de mashup, de morning mashup, Justin Bieber. En Bieber had ooit een Ferrari 458. Hele dikke Ferrari is dat. Die heeft hij compleet laten verbouwen. En in een opvallende kleur laten rappen. Echt felblauw was dat ding. Het was bijna tegen het lelijke aan. Vervolgens raakte hij na een avondje stappen ook nog eens zijn auto kwijt. Hoe raak je een auto kwijt? Hoe doe je dat? Ik vraag hem af. Nou ja, die auto stond dus wekenlang ergens geparkeerd voordat hij hem weer had gevonden. En toen had hij ruzie met Ferrari. Ferrari die was daar niet heel gelukkig mee. En sindsdien gaat ook het verhaal dat Bieber niet zomaar een Ferrari meer mag kopen. En ja, kijk, rijden kunnen ze natuurlijk moeilijk controleren. Maar hij heeft dusdanige ruzie met Ferrari gehad. Blijkbaar dat hij geen nieuwe Ferrari meer mag kopen. Dat is toch ook wat, hè? Wat een verhaal, zeg. Het schijnt dat hij dit liedje wel mag luisteren, hoor. Dat is geen probleem. James Hype is hier.

0: Slam met Jason Derulo. Over het leed dat de friendzone heet. The Other Side hoor je hier. Patrick hierbij op deze heerlijke zomerse maandag. En Marco, jij bent lekker vrij vandaag.
1: Ja, dus ik kan inderdaad wel op het terras gaan zitten.
0: Pas op, hè. Hey, maar ga je het ook doen?
1: Ja, ik ga het inderdaad doen, ja.
0: Lekker, man! Ja, ik denk dus dat het vandaag de laatste echte zomerdag is. Het wordt op sommige plekken 29 graden, dus ga ervoor, alsjeblieft.
1: Ja, maar ik hoop toch wel dat er nog weer dagen komen.
0: Ja, die hoop ik stiekem ook, hoor. Maar als je zo even in je weer-appje kijkt, dan snap je wel een beetje waar mijn enthousiasme voor vandaag vandaan komt.
1: Ja.
0: Marco, heb jij een beetje motivatie voor deze maandag?
1: Ja, ik heb zeker motivatie voor de mensen die geen draai hebben. Denk eraan, het weekend komt er weer aan. Dus even lekker knallen in het weekend. Lekker gaan feesten. En dan lekker een terrasje pakken.
0: Hé, lekker vriend. Heel goed, we gaan ervoor.
1: Oké.

toezetten als herinnering aan deze vakantie. Maar hij wil van deze tattoo af. Bij Slam deze week de spijt-tattoo. Wij gaan misschien voor Romano ervoor zorgen dat hij die tattoo kan laten weglezen. Wat er nou precies staat, hè, welke tattoo die heeft laten zetten in Griekenland, dat hoor je zometeen en dit komt er ook aan.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
8: I believe in justice.
7: Als het systeem corrupt is,
8: case after case unsolved,
7: moet je de regels overtreden.
9: I knock some fucking heads around and I crack the case.
7: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
10: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
11: Yes!
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
11: Yes!
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
1: Het gaat online dus helemaal los.
0: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
7: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
10: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
15: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. De publieke omroep wil dat Ongehoord Nederland verdwijnt. Mediaminister Letchert is officieel gevraagd de licentie in te trekken. Een paar omroepen waren er al eerder klaar mee... nadat op tv werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen ook goed zag. Presentatrice Raisa Blommestein werd al eens veroordeeld... voor het beledigen van mensen van kleur. Oud-premier Mark Rutte vindt dat het kabinet in coronatijd... vaker de genomen beslissingen had moeten evalueren. Dat zei hij tegen de onderzoekscommissie Corona. Rutte adviseert bij een volgende crisis elke 6 tot 8 weken... niet alleen de dagelijkse problemen te bespreken... maar ook te reflecteren op de diepere keuzes daarachter. Het stilgelegde vliegverkeer in Indonesië raakt ook tientallen Nederlanders. Die kunnen niet weg, maar zijn volgens de Telegraaf gestrand in de hoofdstad Jakarta. Niet ver daar vandaan barstte van het weekend een vulkaan uit. Door de hete as is het voor vliegtuigen te gevaarlijk om op te stijgen of te landen. En niet schrikken als je militaire vliegtuigen wel heel dicht over je huis hoort razen. Vandaag begint een grote oefening met militairen en toestellen uit 11 landen. Ze trainen hoe je vracht en parachutisten kan droppen. De oefening is bijna door heel het land en duurt zo'n 2 weken. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 graden in het westen... tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. En dit was het nieuws op Slam.
17: Michiel, dankjewel. Het is 11 uur geweest. Zometeen Eric Preach, Call on Me en Lost Frequencies. Zijn nieuws, dat hoor je binnen nu in een paar tellen. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 6 vertragingen, dit zijn de langste. A2 richting Maastricht. Noord tussen Batadorp en De Hocht door een auto en pech daar 5 minuutjes. De A12 richting Oberhausen tussen Oud-Tuik en Duitsland een dik kwartier. A37 richting Meppen Duitsland tussen de Nederlandse grens en Duitsland 7 minuten. A67 richting Eindhoven tussen Asten en de brug over de Zuid-Willemsvaart. Dat is een mooie brug. Door een auto en pech daar. 11 minuten. En de A76, laatst in het overzicht, richting Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland. Weg is dicht, 6 minuutjes.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
21: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
20: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
21: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
20: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
21: Oké, ga ik op letten.
20: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
21: Doe ik.
20: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
23: Patrick Wolda.
17: Onderweg naar House in de Pauze. Hè? Over een uurtje is het alweer zover. Dan gaan we lekker lunchen met House in de Pauze.

0: nieuwe track deze. Lost Frequencies en Live It All hoor je bij Slam. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen, jongen. Leuk dat je erbij bent. Onderweg naar huis in de pauze. Over 50 minuutjes gaan we weer lekker in de mix om jouw lunch nog lekkerder te maken. Ook onderweg naar een nieuwe middagshow vanmiddag, Thomas, vanaf 4 uur. En zometeen vertel ik je alles over de spijttattoo wat we deze week hebben. We gaan namelijk een laserbehandeling weggeven voor iemand die spijt heeft van, jawel,

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Fisher en Florence Armen. What a life.
0: Nieuw.
1: Marshmallow en Cameron Whitcomb. Hollow.

0: Ex-Grand Slam, hallo hoor je. Zometeen een Grand Slam Classic. Een Grand Slam van ja, behoorlijk wat jaar geleden vandaag. En dat is eentje, ja, die vind ik zo. Ik vind hem zo lekker, ik kan haast niet wachten.
1: De Slam. Spijt-tattoo.
0: Vanochtend in de Slam Ochtendshow. Romano liet tijdens zijn eerste vakantie met zijn vriendin in Griekenland een tattoo zetten als herinnering aan deze vakantie. En hij ontwierp hem zelf.
2: Online zag hij er leuk uit, op mijn hand verschrikkelijk. En het is een drietand van Griekenland. Op mijn vingers een paar van die Griekse tekens. En de lelijke strepen achter zijn eigenlijk de vlag, maar dat heeft nog nooit iemand geraden.
0: En Romano is nu in de race om deze tattoo, deze spijt-tattoo, weg te laten laseren. Je kan hem checken via slam.nl en dan kan je jezelf ook aanmelden als jij kansen maken op de Slam spijt-tattoo. Dat is dus een tattoo die je hebt, die wij misschien voor jou gaan weg laten lezen. Slam.nl, daar moet je zijn. Dit is David Guetta met Sia, Beautiful People.

Volgende liedje is eigenlijk per ongeluk bedacht door Chris Martin van Coldplay. Grand Slam Classic. Je luistert Slam? Wij kiezen elke week een Grand Slam uit. En dat doen we al sinds jaar en dag. Daarom hebben wij een gigantische bult, een archiefkast aan ex-Grand Slams. En in dit radioprogramma rond deze tijd geef ik ze even een podiumpje. Ja, Coldplay, Nelly Furtado, werkte met Timbaland in de studio. En wie liep daar langs? Chris Martin van Coldplay was ook aan het werk in hetzelfde studiocomplex. Ik kwam Nelly Furtado even tegen, even handje geven, even knuffeltje, weet ik wat allemaal. Chris kwam wat later langs in de studio om mee te jammen ook. Dus ze gingen met elkaar een beetje gitaar spelen, een beetje drummen, gewoon jammen noem je dat toch? Toen hij weer weg moest, vond hij dat eigenlijk jammer. Hij zei iets in de trant van: "Why do all good jams come to an end?" En Nelly Furtado reageerde daarop: "Why do all good things come to an end?" En voilà. De titel van een wereldhit was geboren en dus eigenlijk bedacht door Chris Martin van Coldplay. Kwam uit in november 2006, dus bijna 20 jaar oud, deze Nelly Furtado. Een Grand Slam Classic. Grand Slam.

Slam Classic voor vandaag, Nelly Furtado. Why do all good things come to an end? Nou, dat is exact wat ik de gedachte die ik heb ook bij dit liedje. Uit 2006 alweer. Dit is Slam. En hier is...

0: Amsterdam is dit Slam met My Oh My op je radio. Het is bijna 11:30. Goedemorgen. Patrick hier bij je. En zometeen de grandson van deze week. De vrouw die haar achternaam heeft weggegooid. Waarom zou je dat nou doen? Ze heeft haar achternaam weggegooid, ja. Miley Cyrus is Miley geworden. Waarom? Dat hoor je zo. Want dat wil je natuurlijk weten, hè? Deze age komt er ook aan. Ring my bell.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
1: Yes!
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
0: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
1: Yes!
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
9: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
10: Verschillende soorten nepnieuws.
8: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
10: Ik hou er niet meer bij.
11: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
17: Opgelost, Autotaalglas.
18: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

Slijm met je weer update door Weer Online. Prachtige dag vandaag. Aardig wat zon, warm, 24 tot 29 graden. Kijk, dit zijn de berichten die je wil horen, toch? Slijm verkeer door Flitsmeister, 5 vertragingen. Dit zijn de langste. A12 richting Oberhaus tussen Oud-Duik en Duitsland. Een kwartier. A37 richting Meppen, Duitsland. Tussen Zwartemeer en Duitsland, 10 minuutjes. De A67 richting Eindhoven tussen Asten en de brug over de Zuid-Willemsvaart. Door een vrachtauto met pech daar, een kwartier. En de A76 richting Keulen tussen Kundeberg en Duitsland. Weg is dicht. Kost je nu 20 minuten.

Nieuw muziek ontdek je bij Slam. Het is de nieuwe van Miley Cyrus. Oh nee, dat mag je niet meer zeggen. Nee, het is Miley geworden. Miley Cyrus heet tegenwoordig gewoon Miley. Geen Cyrus meer. Misschien heeft ze gedacht, na 10 albums weet iedereen wel wie ik ben of zo. Toch? Nou, ze gooit het dus op namen als Prince, Cher. Dat zijn namen die we allemaal kennen van dat ene korte naampje. En ja, Miley wil dat nu ook. Allemaal artiesten met één naam. Nou, terwijl Miley haar achternaam weggooit, wilde The Weeknd juist zijn artiestennaam weggooien. Die heeft hij serieus over nagedacht. Abel wilde gewoon weer Abel worden. Dat is namelijk de echte naam van The Weeknd. Dat heeft hij een tijdje geprobeerd. En toen dacht hij vervolgens, nee, doe toch maar weer The Weeknd. Niemand kent Abel. Dat is toch ook een heel grappig verhaal eigenlijk. Dat je gewoon The Weeknd bent, een van de wereldgrootste popsterren. Dat je dan denkt, ik ga gewoon Abel heten. En dan na 2 weken denkt, ja, kutzooi. Ik word gewoon weer The Weeknd. Nou, ik ga The Weeknd niet draaien. Vind ik altijd een beetje pijnlijk op maandag. Wel een lekkere throwback van Stardust zometeen naar Mr. Bell & Weasel.

0: Over een kwartiertje gaan we weer in de mix hier bij Slam. 2 uur lang, alle genres in de mix. Hou ze in de pauze om jouw lunch nog lekkerder te maken. En Trudy, jij gaat die lunchen, jij gaat sporten vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Wat ga je doen?
1: Vandaag ga ik fietsen.
0: Oh! Want waar ben je voor aan het trainen?
1: Triathlon.
0: Een triathlon!
1: Ja.
0: Nou, ik vind het knap van je. Heel veel succes alvast.
1: Dankjewel.
0: Gaat sowieso lukken met House in de Pauze zometeen. De 1998, wat deed je toen?
1: Beetje naar houseparties.
0: Houseparties?
1: Yes.
0: Nou, als je het woord party gebruikt, dan weet je zeker dat je de 90's bewust hebt meegemaakt, hè?
1: Ja, echt wel.
0: Deze kwam sowieso voorbij, toch? Stardust.

het lunchalarm, jongens. Dat betekent dat House in de pauze niet heel ver van ons verwijderd is. En Hielke Boersma staat al klaar in de studio. Die staat al te popelen om House in de pauze zometeen voor je te gaan regelen. Over 10 minuutjes gaan we in de mix om jouw lunch nog lekker te maken. Tot die tijd, Ariana, Hate That I Made You Love Me.

0: vrouw die de hele tour gecanceld heeft omdat ze veel te veel kritiek kreeg over haar body. Ariana, wij vinden je gewoon knap hoor. Hate that I made you love me. Heeft ze wel meer tijd om nieuwe muziek te maken natuurlijk. Dat is heel, heel fijn. Het is bijna 12 uur. House in de pauze zometeen. Ja.
1: Ze is verdwenen uit het publieke domein, had ik gelezen. Dus ze kan nu meer bezig gaan met zelf dingetjes maken. Dus
0: Ariana?
1: Ja, Ariana Grande. Ja.
0: Nou, te gek toch? Ja, ja, zeker, krijg je wel meer nieuwe liedjes zoals deze.
1: Dat klopt.
0: Ja, lekker zo. Ja, hoe is jongen? Ben je klaar voor House in de pauze?
1: Ik ben er weer helemaal klaar daarvoor. Opgeladen in het weekend. En,
0: lekker zeg.
1: We gaan even lekker knallen zometeen.
0: Heb je Martin Garrix gezien van het weekend?
1: Nou bijna dus.
0: Nou nee.
1: Ik was dus gisteren in Groningen, Hula Baloo Festival. Martin Garrix in mijn hometown waar ik ooit vandaan kwam.
0: Helemaal naar Groningen.
1: Ik was wat eerder met mijn vriendin heen gegaan. Nou, zij was een beetje ziekjes. Ik was vorige week een beetje ziek. Heb je misschien aan mijn stem toen kunnen horen. Oh, ja. Hij is inmiddels weer terug. En we waren daar om 3 uur 's middags. Martin Garrix stond om 10 uur op de planning.
0: Toen dacht je, het is wel goed om 5 of 10.
1: Wij, nou, we zagen nog een heel klein op de line-up. En Miele laten lukken, allemaal leuk en aardig. Maar we waren vrij moe. We dachten van, nou, weet je, we laten het toch even zitten. Dus we gaan er tijdens de Amsterdam Dance Event wel weer in.
0: Oh, ja, maar dan is het natuurlijk ook gewoon weer in Amsterdam.
1: Zee, natuurlijk, ja.
0: Wat zit er zo in House in de pauze?
1: Zowel Armin van Buuren als Lenny Kravitz. Dat staat hier alle kanten op.
0: Nou, het regent hier in het gitaar.
1: Ja, het is ongelooflijk. En de eerste die... nou, laten we die even proberen te raden, toch?
0: Introotje? Oh, ja. Leuk. Daar ben ik dus heel goed in, hè?
1: Ja.
0: Oh, die is moeilijk.
1: Dat is toch weer moeilijk, hè?
0: Ja, deze weet ik niet.
1: Ja. Kleine tip. Hij loopt vaak in een paars jasje. Ja.
0: Oh, dit is een moeilijke. Nou, denk je hem te weten? Laat het even weten via de Slam app. Misschien heeft Hielke wel een mooie prijspakket voor je.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Bij

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
5: www.123gold.de.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
9: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Teruggeleverd kosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Oud-premier Mark Rutte verdedigt zijn coronabeleid. Als iedereen zich gehouden had aan de adviezen, zoals afstand houden en geen handen schudden, waren hardere maatregelen niet nodig geweest, zegt Rutte tijdens een verhoor door de enquêtecommissie. Wel geeft hij toe dat het onmogelijk is dat iedereen de adviezen altijd zou opvolgen. 30 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekamp willen in de rechtszaal hun ervaringen delen. Ze maken in november gebruik van hun spreekrecht. Dan wordt de zaak tegen de 4 verdachten inhoudelijk behandeld. De explosie op de tarwekamp was eind 2024, er vielen 6 doden. In Belgrado zijn honderden mensen bij de uitvaart van oud-legerleider en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Hij werd veroordeeld voor de moord op 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica in 1995. Nederlanders beschermden de enclave. Voor een deel van de Serviërs is Mladic een oorlogsheld. En er zijn weer explosieven gevonden bij een stroomstation in Duitsland. Dit keer bij de grens met Polen. Alles is onschadelijk gemaakt. Ergens anders was een gat geknipt in een hek bij een stroomstation. De politie is op zoek naar een man die eerder zei dit soort aanslagen te hebben gepleegd. Hij zou klimaatactivist zijn. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. En dit was het nieuws op Slam.
17: Michiel, dankjewel. 12:02. Dat betekent dat de nieuwe House in de Pauze in de startblokken staat. Zometeen alle genres in één mix. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Vertragingen op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens met Duitsland, 14 minuten. A20 richting Gouda. Tussen Kortland, Aquaduct en Moordrecht, daar 19. En de A76 richting Keulen. Tussen Kundeberg en de grens met Duitsland, 15 minuten daar.
18: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
19: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl. Alle Sigma Verf bestel je bij Verfwinkel.nl. Financiering, inruil, levering, alles geregeld via Busvan.nl.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
12: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
21: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
12: Ah, check.

wat is toch die eerste track in-house in de pauze? Claudia dacht Swedish House Mafia. Dat zou hij een mooi compliment vinden. Maar het is toch echt Purple Disco Machine. Sammy, Angelo, Luc en Joost hadden het allemaal goed. Purple Disco Machine aan het begin van de nieuwe house in de pauze hier.

Er is maar één plek waar Armin van Buuren wordt doorgemixt met Lenny Kravitz. Welkom, dit is de lunch van Slam. Je hebt de maandagochtend alweer overleefd. Dan is het weekend alweer bijna in.

Children. En zij is inmiddels gestopt met zingen. Ze werkt tegenwoordig in een frozen yoghurtzaak. Gelukkig hebben we de herinneringen nog. SP Denters, Outta Here. Hoor je nu in House in de Pauze op Slam.

Pharrell Williams en Happy hier bij Slam House in de pauze tijdens de lunch. Alle genres in MX. En hier hoor je niet alleen de grote Slam hits, maar af en toe ook de vergeten tracks. Weet je wel, die af en toe een beetje liggen te verstoffen op de Slam muziekzolder. Waarbij we denken van, nou, die moet je af en toe toch wel een keer voorbij horen komen. Bijvoorbeeld de track van Major Lazer, Lay Your Head On Me. Tijdje niet meer gehoord. Kwam uit in de coronatijd en waanzinnig. Hoor je zo meteen naar de farm. Dit is All Together Now in House in de pauze op Slam.

0: maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: 50 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
8: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: 18 plus. Speel bewust.
11: Ja. Echt serieus?
12: Zo.
11: Wat een geld.
12: 18.000. Wat verdikken me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18+, speel bewust.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon 1 factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
15: Mm-hmm.
14: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
16: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
17: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar! Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
19: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
19: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
20: Hilke Boersma.
21: Goedemiddag, het is 2 minuten over 12:30. Het Slam weerbericht van Weer Online. Een weerbericht dat je graag wil horen. Het is droog, lekker zonnig en nazomeren. Temperaturen richting de 29 graden vandaag. Flitsmeister met de vertragingen. De A16 richting Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 32 minuten. A20 richting Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. Daar 31. En de A76 richting Keulen tussen Kunnenberg en de grens bij Duitsland. 27 minuten daar.

bij Slam. Hey, als je denkt aan vissen, dan denk je aan met je hengeltje gewoon in het water langs de kant wachten tot de vissen bijten. Dat gaat op Barbados, het eiland waar Rihanna is opgegroeid. Net wat anders. Je hebt daar vliegende vissen. De vissen kunnen tot wel 50 meter boven het water uitspringen. Dus daar moet je gewoon met een schepnetje een beetje door de lucht zwaaien. En als je geluk hebt, dan heb je beet. Je hoort Rihanna en Disturbia nu in huis.

City DJ's en Space Jam hier in House in the Pause op Slam. Hey, Afrojack die moest een tijdje geleden draaien op een festival na Paul Kalkbrenner. Dat is altijd een extra uitdaging. 1. Paul Kalkbrenner is een ongelofelijke legend. Probeer daar maar eens overheen te gaan. En Paul Kalkbrenner heeft natuurlijk helemaal zijn eigen sound. Dus Afrojack moest er nog last minute zijn hele set omgooien. Iets meer tech house-achtige tracks inplannen. Uiteindelijk ging het helemaal goed. En een van de meest iconische tracks van Paul Kalkbrenner, samen met zijn broer Frits, Sky and Sand. Hoor je zo meteen hier tijdens de lunch bij Slam House in de pauze. Met nu Moby, hier is Natural Blues.

0: Met zometeen een exclusieve House in de Pauze mashup. Deze hoor je alleen in House in de Pauze. It's That Time van Malon Hofstad. In de mix met Jordan en Baker en Explode.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
6: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar €1,39.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
8: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
12: I believe in justice.
11: Als het systeem corrupt is,
12: case after case unsolved,
11: moet je de regels overtreden.
13: I knock some fucking heads around and I crack the case.
11: Met Mark Wahlberg. By Any Means. Nu in de bioscoop.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers. 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
14: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
16: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
17: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
18: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
19: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
20: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven. 1 plus 1 gratis.

0: 9000.
1: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuur.
1: Alcantara bekleding?
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Utrecht is de rechtszaak begonnen tegen een stel dat tijdens het oppassen jonge kinderen seksueel zou hebben misbruikt. Volgens justitie werden ze eerst gedrogeerd en daarna had de man seks met ze. Hij ontkent, maar zijn ex-vrouw geeft toe dat ze eraan meewerkte. De slachtoffertjes waren tussen de 0 en 10. Zonder de avondklok in coronatijd had de zorg het niet gered. Dat zei oud-premier Mark Rutte tegen de onderzoekscommissie. Hij wees ook op de verschillende varianten van corona. Sommige waren volgens Rutte zo besmettelijk en ziekmakend dat de zorg zou instorten. Daarom moesten ook de scholen steeds dicht. De lijst van gemeenten die op gesprek moeten komen bij asielminister Van der Brink is weer een stuk groter geworden. Nog eens 18 komen onder toezicht omdat ze volgens de spreidingswet te weinig asielzoekers opvangen. Het zijn bijvoorbeeld Zoeterwoude in Zuid-Holland en Gulpen in Limburg. En ook de KLM heeft last van de sluiting van het vliegveld van Jakarta in Indonesië. Door een vulkaanuitbarsting is alles stilgelegd omdat er te veel hete as in de lucht hangt. Veilig vliegen kan daardoor niet. KLM zegt dat alle passagiers die er last van hebben worden omgeboekt. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, wordt 24 tot lokaal 29 graden. Vanavond raakt het op steeds meer plekken bewolkt, maar het blijft wel droog. En dit was het nieuws op Slam.
9: Dankjewel Michiel, het is 1:02. Slam in verkeersupdate van Flitsmeister met vertragingen op de A16 richting Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum, 27 minuten. A20 richting Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan den IJssel, 22. En de A76 richting Keulen tussen Kundeberg en de grens bij Duitsland, 21 minuten.
10: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
11: Het gaat online dus helemaal los.
10: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
12: Ken jij de nieuwe volledig elektrische...

0: www.autoweek.nl en boek direct een proefrit.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.

grote slamhits in de blender van Elaine Tiele. Dit is een nieuwe House in de Pauze met alle genres in één mix. Met een exclusieve House in de Pauze mashup. Deze hoor je alleen in House in de Pauze. Marlon Hofstad, It's That Time en Jordan & Baker en Explode. Nu bij Slam.

EDM anthem. Animals, Martin Garrix, House in de Pauze op Slam. En als je nu voor je kijkt, wat zie je dan? Misschien wel de snelweg. Ben je onderweg? Zit je lekker te lunchen met de collega's of tijdens je thuiswerkdagje? Stuur even jouw uitzichtfoto door via een berichtje in de Slam app. Weet ik even waar er naar House in de Pauze wordt geluisterd. Dus jouw uitzichtfoto stuur het door via een berichtje in de Slam app. Dit is Swedish House Mafia.

Avicii, onze alias Timberg Bromance hier bij Slam in House in de Pauze. Michelle is erbij, stuurde een foto van haar uitzicht aan de lunchtafel. Omdat het maandag is, croissantjes gehaald. En het lekkerste tijdens de lunch is House in de Pauze, stuurt ze. En we staan aan in het magazijn bij Marco. Lekker dozen aan het slepen en Slam lekker aan het echoen hier. En er wordt geluisterd door Jolanda. Lekker tennissen met Slam aan op de speakers langs de baan. Zorgt voor extra concentratie. Soulja Boy zometeen in House in de Pauze. Nou, Junior Jack, hier is

0: Met een van de grootste clubtracks uit 2007. Funkerman komt eraan met Speed Up. Ook Chris Brown en de Sugar Babes, hoor je zo.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Schat?
5: Hm?
4: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
5: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
4: Mafkees.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
7: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Rozer!
7: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
11: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Woepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
12: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
11: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
13: Alle Sik & Verf bestel je bij...
14: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
16: Moulinmilk, the moo you can't resist.
17: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
18: Ik ben Georgia Oost en ik ben onderzoeksjournalist bij NRC. Mijn specifieke rol op de redactie is open source intelligence. Het houdt in dat ik digitaal forensisch onderzoek doe. Het is belangrijk in de journalistiek omdat we op deze manier onze lezers naar plekken kunnen brengen waar wij wel kunnen komen en burgers over het algemeen niet. Denk aan conflictgebieden die zijn afgesloten of besloten groepen op Telegram of de krochten van het internet. We steken veel werk in onze verhalen bij de onderzoeksgroep. En dan is het nog mooier om te zien hoeveel impact die hebben. Wil je ze ook lezen? Ga naar nrc.nl/abonnement.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Hielke Boersma.
4: 1:08. Goedemiddag. Dit is het slijmweerbericht van Weer Online. Ja, leek de herfst al begonnen te zijn vorige week. Hebben we nu opeens een heerlijke nazomerdag. Lekker zonnig vandaag. 21 tot 24 graden in de kustgebieden. Tot zo'n 25 tot, hou je vast, 29 graden in het binnenland. Blijft lekker zonnig de hele dag. Morgen is weer een ander verhaal. Kijken we nog even niet naar. Slam en House in de pauze. Alle genres in de mix. Met zometeen hier Chris Brown. Komt eraan. Sugar Babes. En nu Funkerman.

komen ze vandaan, de knapste mensen? Uit onderzoek komen de knapste vrouwen uit de Scandinavische landen en vrij specifiek Armenië. Iets zegt me dat Dua Lipa invloed heeft gehad op dit onderzoek. Natuurlijk een van de knapste vrouwen ter wereld. De knapste mannen komen dan weer uit Zweden en Italië. Je hoorde net The Beautiful People, Chris Brown, hier in House in de pauze. Met nu de Sugar Babes.

Ik dacht dat ik een hele middag bezig zou zijn met deze badkamerrenovatie. Maar dankzij de beats van House in de Pauze was ik al in 2 uurtjes klaar. Dat stuurt Mitchell via een berichtje in de Slam app. Ja, dat is zo. Die energie die we proberen over te geven via House in de Pauze. Hey, dat is lekker. Dan kun je misschien nog even de zon in straks. Hey, Golden Earring. Direct. Kane. Wat zit er toch in dat water in Den Haag dat er zoveel goede bands vandaan komen. En ook de kraaien die je net hoorde uit Den Haag. Bij hen hoor je het iets meer, hè, dat ze uit Den Haag komen. Je hoorde, ik vind je lekker. Hier in huis in de pauze. Afrojack en David Guetta nu. Another Life bij Slam.

fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika en morgen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Mama!
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat!
9: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Mama!
12: Kijk nou, je zit naast papa.
9: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Sokken, la. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
14: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat... zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year... en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De verdachten in de zaak over Rasselt werden eerder al verdacht of veroordeeld voor onder meer ontvoering en oplichting. Daar is het AD achtergekomen. Zo stond de man die wordt verdacht van het doodschieten van een beveiliger eerder ook al voor de rechter voor een schietincident. Een ander ontvoerde en mishandelde een oudere man. Premier Jette heeft gereageerd op de monsterzegen van de radicaalrechtse AfD gisteren bij regionale verkiezingen in Duitsland. Hij maakt zich zorgen dat een partij met zulke extreme standpunten het zo goed heeft gedaan. Jette noemt het een wake-up call. Vergelijkbare reacties komen ook uit veel andere Europese landen. De politie laat vanavond in het programma Opsporing Verzocht de stem horen van de verdachte van de Odido-hack. Het is de stem van een man die de klantenservice belde. Hij deed zich voor als een IT-collega van Odido die toegang moest hebben tot een intern systeem. Na dat gesprek in februari werden de data gestolen van miljoenen klanten. En Carlos Alcaraz doet volgend jaar mee aan het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. De nummer 3 van de wereld won al 2 jaar geleden, maar dit jaar meldde hij zich af. Hij zei dat hij te vermoeid was. Toernooidirecteur Richard Krajicek is blij met de komst van Alcaraz, die deze week in de kwartfinale van de US Open staat. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, wordt 24 tot lokaal 29 graden. Vanavond raakt het op steeds meer plekken bewolkt, maar het blijft wel droog. En dit was het nieuws op Slam.
17: Michiel, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Zometeen hier bij Slam Hugel. Ook David Guetta komt eraan. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Met vertragingen op de A2 richting Eindhoven. Tussen Leenderheide en Batadorp. 27 minuten. A28 richting Amersfoort. Tussen Strandnulde en Nijkerk. Daar 28. En de A58 richting Bergen-op-Zoom. Tussen Kruiningen en Rilland. Daar 16 minuten.
18: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
19: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
20: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
20: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
21: Hoi
0: Hilke.
17: Goedemiddag. Nooit eerder waren er apen zo dichterbij de show van Calvin Harris. Het hele verhaal hoor je zo meteen. Ook Hugh Gale komt eraan. En dit is Willy William.

0: De zon is terug. Misschien wel mede dankzij Hugel Moving to the Sun. Temperaturen richting de 29 graden vandaag. Dat is lekker. Hey, ik heb zometeen voor je nieuwe muziek van Miley Cyrus. En ik ben zo blij dat ze anders zingt dan dat ze praat. Dit is een pratende Miley. Heb je dat wel eens gehoord?
1: I've been calling this album The Cinderella Shoe. Because it's just a perfect fit. And it feels like it's only mine and it could only be mine.
0: Het klinkt een beetje als mijn auto op een koude decemberdag. Zingend klinkt ze een stuk beter. En haar nieuwe track klinkt een beetje als Lady Gaga uit 2008. Bijzondere track, deze week de Grand Slam. Je hoort haar zometeen. Na een throwback, David Guetta en Aiken. Sexy Bitch, best geluid.

Ja, het is eigenlijk een wonder te noemen dat er geen apen zijn gesignaleerd bij de show van Calvin Harris afgelopen weekend. Hij stond te draaien in Rio de Janeiro in Brazilië. En Rio de Janeiro staat bekend om het grootste stadsoerwoud. Ja, Rio heeft het grootste stedelijke bos ter wereld, het Nationaal Park Tijuca. Daar wonen honderden apen. Ook luiaards zijn er te vinden en je loopt er gewoon tussen de watervallen. Gewoon midden in de stad in Rio de Janeiro. Er zijn geen apen losgebroken en gesignaleerd bij de show van Calvin Harris. En je hoort de blessings bij Slam op je maandagmiddag. Ik wens je ook een gebleste maandag. Met het weer komt het wel goed. Lekker zonnig vandaag. Reden genoeg voor Jason Rulo om zijn shirt uit te trekken. Dat doet hij ook graag met zijn six. Of is het toch een 8-pack? Dit is 1-2-1 me bij Slam.

0: Topic en Becky G en Sorry Papi hier bij Slam. Op je maandagmiddag, bijna 2:30. Hey, soms zijn spontane plannen de beste plannen. Weet je wel, dan moet je gewoon niet te lang nadenken en gewoon gaan. En dan heb je de leukste avond ooit. Maar soms zijn er ook dingen dat je er toch nog even wat beter over na had moeten denken. Zeker achteraf ontdekte ook Romano. Had hij het maar nooit gedaan wat hij met zijn vriendin op vakantie heeft gedaan. Zijn verhaal hoorde je vanochtend in de Slam. Mocht het jou, hoor je zo meteen even nog een keer voorbij komen hier op Slam. Ook Another en Champagne hoor je zo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: en boek direct een proefrit.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it!
5: Voor die

0: Speel bewust 18+.
1: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
2: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
3: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
2: www.123gold.de.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller Milk, the moo you can't resist.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuurlen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon één factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
14: Mm-hmm.
13: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Goedemiddag, het is 3:03. Het slijmweerbericht van Weer Online. Een weerbericht dat je graag wil horen vandaag. Het is droog, lekker zonnig en best wel warm. 21 tot 24 graden in de kustgebieden. Tot zo'n 25 tot 29 graden in het binnenland vandaag. Slijmverkeer krijg je van Flitsmeister met drie vertragingen. A28 richting Amersfoort tussen Strandnul en Nijkerk, 25 minuten. A28 richting Zwolle tussen Hoevelaak en Amersfoort-Vathorst, daar 20. En de A58 richting Bergen-op-Zoom tussen Jerseke en Rilland, daar 22 minuten.
18: Hilke Boersma.
17: Met Bang Bang, Shanna Shanna Paul zometeen na een van de zomertracks van afgelopen jaar. Another, dit is Talk to You.

0: Trapper City en Ian Asher. Nieuwe muziek ontdek je bij Slam. Dit is Way Too Self-Aware.
1: De Slam spijt-tattoo.
0: Hey, soms is het leuk als dingen een beetje spontaan ontstaan. Hè? Bijvoorbeeld als je een keer een vrijdagavond niks te doen hebt en je hebt gewoon even twee vrienden. En dat worden dan meestal de meest legendarische avonden. Maar sommige dingen die moet je ook iets beter overdenken. Daar moet je even de tijd voor nemen. Even denken, is het nou echt zo'n goed idee? Of kan ik het toch beter niet doen? Een tatoeage is zoiets. Daar moet je goed over nadenken. Dat gebeurt niet altijd. Blijkt ook tijdens de spijt-tattoo iedere ochtend te horen hier bij Slam. Je maakt kans op een laserverwijdering en vanochtend Romano te horen in de Slam Ochtendshow.
2: Nou ja, het blijft voor iedereen nog steeds een vraag die het te zien krijgt. Maar het zijn drie dingen eigenlijk. Ik was met mijn vriend op vakantie in Griekenland en we waren daar voor de eerste keer samen. En we dachten aan het einde aan een leuke tijd. We willen graag een herdenking hebben aan onze vakantie. En een later dag hebben we even een tattoetje bedacht. Zijn een leuke kleine tattoo en ik heb hem zelf in elkaar gezet online. En online zag hij er leuk uit, op mijn hand verschrikkelijk. En het is een drietand van Griekenland. Op mijn vingers een paar van die Griekse tekens. En de lelijke strepen achter zijn eigenlijk de vlag, maar dat heeft nog nooit iemand geraden.
0: Ja, als je een vlag niet herkent, dan is er iets goed fout gegaan. Had er nou even wat langer over nagedacht, Romano. Heb jij ook een spijt-tattoo? Geef het op via slam.nl. En check morgen weer de Slam Ochtendshow vanaf 7 uur hier bij Slam.

Hey, er gaat niks boven Groningen. Dat roep ik al jaren natuurlijk als trotse Groninger. Ik ben er al een tijdje weg, maar ik blijf natuurlijk gewoon een groen hart houden. En Martin Garrix denkt er vast ook zo over. Sinds gisteravond stond in Groningen op een uitverkocht Hoola Baloo Festival. Je hoorde Martin Garrix en Mad hier bij Slam. En zometeen nemen we even een duik in de meest dansbare lijst ooit gemaakt hier bij Slam. Slam. Terug in de tijd zometeen met de Dance 1000 Throwback. En we gaan even terug naar het jaar waarbij een hoop mensen eigenlijk bang waren dat het jaar nooit zou aanbreken. Nee, mensen waren bang voor uit elkaar ploffende computers. Ze dachten dat de wereld misschien wel zou stoppen met draaien. Waarom? Welk jaar? Dat hoor je zometeen. En ook deze tracks komen.

0: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Alle verf super voordelig.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
7: Het gaat online dus helemaal los.
6: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 6:15 bij Net5.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
15: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
16: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling.
17: Teruggeleverd kosten.
18: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.

0: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Frankrijk is een enorme lading kook onderschept met een waarde van tientallen miljoenen. Volgens de Telegraaf heeft Bolle Jos ermee te maken. De drugs werden gevonden op een vrachtschip dat onderweg was van West-Afrika naar de haven van Antwerpen. De container met de drugs zou daarna naar Dordrecht gaan. De Fiat heeft invallen gedaan in een onderzoek naar fraude tijdens corona. Het gaat om een bedrijf dat coronatesten aanbood. Dat zou voor miljoenen hebben gefraudeerd. De Fiat heeft onder meer beslag gelegd op woningen in Nederland en in het buitenland. Ook zijn administraties en horloges in beslag genomen. In Amsterdam-Noord is vanochtend een vrouw neergestoken op straat. De politie vond niet verlaten de verdachte, ook hij was gewond. Vermoedelijk heeft hij dat zelf gedaan. Hij moest naar het ziekenhuis, de vrouw niet. Waarmee en waarom er is gestoken is nog niet bekend. En problemen op de A28 bij Nijkerk, dan mag het verkeer niet meer over de Hardenbergerbrug heen. Rijkswaterstaat heeft die afgesloten om veiligheidsredenen. Het verkeer op de A28 wordt dan ook omgeleid. Het is niet duidelijk hoe lang de brug niet gebruikt kan worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is het een stuk koeler rond de 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Oscar, dankjewel. Het is 2:02. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister met vertragingen op de A28 richting Amersfoort tussen Strandnulde en Nijkerk, 24 minuten. A28 richting Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst, daar 26. En de A58 richting Bergen-op-Zoom tussen Jerseke en Rilland, daar 15 minuten.
2: Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat.
3: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Mama.
5: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Met de hit van Slam op je maandagmiddag richting het einde van de werkdag met Adela zometeen. Ook Chesto komt eraan. En nu Two Brothers on the Fourth Floor. Dit is Never Alone.

0: nieuwe muziek. Ontdek je bij Slam. Adela hoor je. Nieuw bij Slam. Met Ain't in LA. Nee, je kan beter in Nederland zijn natuurlijk deze week.
1: Dance 1000 Throwback.
0: Met dat heerlijke zonnige weer vandaag. En we gaan terug in de tijd. We duiken in de meest dansbare lijst ooit gemaakt. De Dance 1000. En we gaan terug naar het jaar waarin het EK voetbal om de hoek was. Ja, het werd georganiseerd in Nederland en België. Uiteindelijk won Frankrijk. Werd Europees kampioen in de Kuip. Walibi, pretpark Walibi, opende de deuren. Dat was vroeger Six Flags Holland. Maar er waren wat problemen daar. Attracties die vastliepen. Dus ze gingen voor een rebranding en ze gingen voor Walibi. De eerste PlayStation 2 verscheen. Ik vraag me wel eens af, als die PlayStation nooit was uitgebracht, wat was er dan met mijn leven gebeurd? Had ik misschien mijn best gedaan op school? En de Nokia 3310 kwam uit, de iconische Nokia 3310. Ik denk dat er mensen zijn die toen in dat jaar de batterij hebben opgeladen en gewoon nog steeds met die batterij vooruit kunnen. Niet kapot te krijgen, dat ding. En een hoop mensen waren bang dat computers uit elkaar zouden exploderen tijdens de eeuwwisseling. Over welk jaar heb ik het? Je kan even meeraden via de Slam-app. Als je het goed hebt, dan krijg je eeuwige roem hier bij Slam. Dus in welk jaar gebeurde dit allemaal? Heb je het goed, dan krijg je eeuwige roem. En je hoort zometeen een track uit de Dance 1000 uit dat jaar. En dit is Chesto samen met Ava Max en The Motto.

0: Ja, lekker. Het weer is er wel naar, hè? Rosé, samen met Bruno Mars. Je hoort de APT.
1: Dance 1000 Throwback.
0: Even een duik nemen in de meest dansbare lijst ooit gemaakt. De Dance 1000 hier bij Slam. Terug naar het jaar waarin het EK werd gehouden in Nederland. Frankrijk won. En het jaar waarin voornamelijk ICT'ers bang waren dat de hele wereld zou stoppen met draaien. Want de eeuwwisseling. Zouden al die computers het wel begrijpen? De wisseling naar het jaar 2000 van 1999. Het jaar 2000 dus. En ik heb Joyce aan de telefoon. Joyce, jouw vriend werkte toen in de ICT. Weet je nog hoe dat ging toen?
2: Ja, ik weet wel dat ze wel allemaal alert moesten zijn. Dus dat is wat ik daarvan meegekregen heb.
0: Ja.
2: En ik had zoiets van, nou ja, het is gewoon een fabeltje. Er gebeurt gewoon helemaal niks. Dus, en dat was natuurlijk ook zo.
0: Ja, ja, precies. En op wat voor manier, rond het eeuwwisselingsmoment, moest hij te kijken op zijn computer. Telefoons, mobiele telefoons hadden we nog niet natuurlijk. Die zat een beetje te kijken of alles wat doorliep.
2: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Nou,
2: ja.
0: Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. De wereld is gewoon door blijven draaien.
2: Ja, zo is het.
0: Dat is fijn.
2: Mogen we van geluk spreken?
0: Wat zei je?
2: Ik zeg, daar mogen we van geluk spreken.
0: Nou, inderdaad. Zo... En ja. wat werd er een hoop goede muziek gemaakt? Bijvoorbeeld Macho en Lady.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En die heeft ook een behoorlijke stijging doorgemaakt de laatste jaren. In 2024 stond hij nog op plek 17. Vorig jaar op plek 6. In 2000 kwam hij uit. Macho en Lady.
1: Dance 1000 Throwback.

0: Terug naar het jaar 2000 met Matjo en Lady hier bij Slam. Zometeen hier muziek onderweg van Met Regime. Ook Justin komt eraan met nieuwe muziek. En berichtje van Thijs in de Slam app. Hey Hoek, ik zit gewoon in mijn korte broek in de zon buiten. Kun je even wat zomers voor me draaien? Ja, als het toch zo'n lekkere nazomerdag is. Zometeen een van de zomertracks van het jaar. De Bouza en Magnetic.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Hey.
1: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo, nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet, slim bekeken.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Hey, goedemiddag, het is 1 minuut over half 4. Het slijmweerbericht van Weer Online. Het is droog vandaag en lekker zonnig. Zo'n 21 tot 24 graden in de kustgebieden. Landinwaarts zo'n 25 tot 29 graden. Morgen iets anders dan vandaag. Dan meer kans op regen. Temperatuur dan tussen de 17 en 22 graden. Slijmverkeer krijg je van Flitsmeister. Het begint langzaam wat drukker te worden. Dit zijn de drie vertragingen die onze aandacht krijgen. De A12 meldt Flitsmeister richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens bij Duitsland. Daar 16 minuten. A28 richting Amersfoort tussen Strandnulde en Nijkerk. 17 minuten. En de langste vertraging op dit moment vind je op de A28 richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Je vertraging daar 51 minuten. Met zometeen met regime. En deze is extra lekker in het nazomerzonnetje. De pauze aan Magnetic.

Niet Bingo Players. Nee, daar kon je de Falcon misschien nog van herkennen. Dit was de 2026 versie van die track. Just a Little, nieuwe muziek. Justy en Sam Harper hier bij Slam. Hey, Take Me Back. Een paar jaar geleden kon je Instagram niet openen of die caption kon je weer tegen. Er was er iemand op zomervakantie geweest en dan zag je een strand met de zon en dan daaronder de caption Take Me Back. Een beetje cheesy geworden, die caption Take Me Back. Wat dat betreft zou je misschien ook een cheesy track verwachten als de track Take Me Back heeft. Maar nee, niks van het alles. Hele goede track van Kygo. Take Me Back. Nieuwe muziek komt eraan zometeen hier bij Slam. Na Nathan Dahl.

De Noorse Kygo. Je hoort de nieuwe muziek, Take Me Back bij Slam. Noorwegen ook een zeer goed idee voor je volgende zomervakantie. Ja, het duurt misschien nog even, maar het heet wel eens de naam dat het heel duur is, Noorwegen. Maar het is maar net waar je geld aan besteedt. Alcohol is heel duur. Kamperen is goedkoop. Sterker nog, je mag overal wild kamperen in Noorwegen. Dus mocht je nog goede plannen zoeken voor volgend jaar, misschien lekker gaan wild kamperen in Noorwegen. Je gaat Kygo waarschijnlijk niet tegenkomen. Houd van luxe hotels. Je hoort de nieuwe muziek, Take Me Back. Onderweg naar een nieuwe middag.

0: Thomas Gray en Rumors bij Slam. Het is bijna 4 uur. Tijd voor weer een nieuwe bommetje volle Slam middagshow zometeen.
1: Oh, hij zit voller dan vol vandaag weer. Hij zegt,
0: het past allemaal maar net, denk ik. Hè,
1: het is krap. Als je ook nog muziek wil draaien, dan wordt het lastig.
0: Ja, hè?
1: We doen ons best.
0: Gaan we niet te veel doen dan. Hey, wat kunnen we verwachten zometeen vanmiddag?
1: We gaan op onderzoek uit. Onder andere heeft dat iets te maken met blinde geleidehonden en de kak die ze achterlaten. Maar dat laat er meer over. En we gaan op zoek naar een beroep natuurlijk weer. We gaan beroepen raden in de zin in je werk.
0: Ja.
1: En we zoeken ook nog kandidaten. Dus bijvoorbeeld, misschien is jouw zin in je werk wel... Welke volgende koffer gaat het worden? Ben je presentator van Miljoenenjacht? Zou kunnen.
0: Ja, Linda, als je luistert.
1: Je mag mee.
0: Ah, ik het al,
1: we hebben ook een keer bijvoorbeeld gehad. Misschien kan jij deze in één keer raden, maar... we kijken eventjes naar volgende week. De zin in je werk. Wat ben je dan?
0: Ja, ik denk gelijk aan een weerman dan.
1: Dat is inderdaad.
0: Oh, ik had er ook.
1: Ja.
0: Gerrit Hiemstra, ja.
1: Maar wat zeg jij nou 100 keer op je werk? Laat het weten in de WhatsApp van Slam. En doe mee. Heel simpel, het WhatsApp-logootje rechtsbovenaan op de website. Slam.nl.
0: Oké, veel plezier zo.

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia van Jumbo.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
9: Het gaat online dus helemaal los.
8: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
10: Nog 309.000.
11: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 stuurlen.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
16: Een spijttattoo, ongewenste haargroei of last van acne of pigmentvlekken? Bij Cosmetiek Totaal helpen onze HBO-huidtherapeuten je graag verder. Ontdek wat we voor jouw huid kunnen doen met een gratis premium skin-analyse. Kijk op cosmetiek-totaal.nl.
17: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow.
18: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Thuisbatterij.
21: Einde salderingsregeling.
22: Terugleverkosten.
23: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
25: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
26: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
25: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
26: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
25: En als je voor jezelf werkt?
26: Ook gewoon 1 factuur per maand.
25: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bondskanselier Merz is diep geschokt door de verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in Sachsen-Anhalt. De partij haalde bij de deelstaatsverkiezingen bijna 44% van de stemmen. De partij van Merz halveerde. Hij erkende dat dat onder meer komt door zijn lage populariteit. Er moet flink wat gebeuren om ons land weerbaarder te maken tegen extreem weer, zoals droogte of juist veel regen. In een nieuw advies staat onder meer dat het gemaal bij IJmuiden vernieuwd moet worden en het IJsselmeer meer water moet vasthouden. De plannen kosten miljarden. In de Engelse stad Portsmouth zijn bij een protest tegen migranten meerdere agenten gewond geraakt en ook zijn er politieauto's vernield. Het protest vannacht was vooral gericht tegen bootjes met migranten die aankomen vanuit Frankrijk. Eergisteren was er in Dover ook al zo'n protest. En een heterdaadje op een begraafplaats in Utrecht. Daar zijn vanochtend 4 mannen opgepakt voor het vernielen van een grafmonument. Een medewerker zag het gebeuren en belde de politie. Volgens de regionale omroep is het personeel van de begraafplaats op advies van de politie naar huis gegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is een stuk koeler rond de 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel, iets over 4. Situatie op de weg. Beginnen met de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord. Voor echt vanaf Maastricht-Bracht. Daar 24 minuten extra. Dan probleem op de A28. Die weg is dicht, staat hier. Tussen Zwolle en Amersfoort vanaf Strand Nulde richting Nijkerk. Daarom 23 minuten extra. En ook nog op diezelfde A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Maarn en Amersfoort-Vathorst. Daar op diezelfde A28 een uur vertraging. Maar goed, de weg is dus daar dicht. En de A58 Tilburg-Breda verknoopt het Bavel. Daar is een ongeluk gebeurd. 33 minuten, dat was het.
12: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
14: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
19: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
14: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
20: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
22: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
27: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
22: Ah, check.
28: Thomas van Empelen.
2: Dan gaat die middagshow nummer 5 richting huis. Of nog even het laatste uurtje op kantoor met goede beats. LMFO zo meteen. Eerst.

0: maar wel heel lekker. Elmer voor jou een Partywork Anthem. Here we go.
1: De Slam Middagshow. Met Thomas.
0: Ja, nummertje 5. Na de eerste week, vorige week, achter was gezellig even. Terug van een weekend kamperen met mezelf. Vooral vind ik het leuk om te ontdekken hoe dat is, weet je wel. Want we gaan heel vaak met elkaar op vakantie. Ik heb nog geen gezin, geen kinderen, hoeft ook allemaal niet. Ik woon ook niet met mijn vriendin samen. Dus ik had gewoon zin om even te kijken hoe het was om alleen naar de Ardennen te gaan. Naar de bossen. Fijn om ergens te kunnen zijn zonder dat je de hele tijd hoeft te zeggen van... Oh, mooi hè, mooi. Dat je dat gewoon zelf mag beleven met je brein. En tegelijkertijd gewoon wc-papier vergeten mee te nemen. Dan kom je op een wc'tje bij een camping en heb je geen wc-papier. Moet je arme tieren gaan vragen om een blaadje om je reet af te vegen. Dat is echt verschrikkelijk. En het regende vrijdag op zaterdag zo hard dat mijn tent zo nat was... dat ik ook voor heb gekozen om zaterdag gewoon lekker op tijd naar huis te gaan. Ik was er wel weer klaar mee. Maar het feit dat je dan naar huis toe wilt is ook wel heel positief. Hey, deze middagshow, we gaan het niet over hebben vandaag. Nee, er is geen droogtecrisis meer, maar problemen zijn nog lang niet voorbij, valt te lezen bij de NOS. Ondanks de vele regen van de afgelopen tijd zijn de problemen door de droogte in ons land nog steeds niet voorbij. En wel is er feitelijk geen watertekort meer. Ik word er helemaal klaar mee. Dat er te veel water, te droog. Gaan we het niet over hebben vandaag.
2: Top.
0: En een ander nieuwtje waar we het ook niet over gaan hebben. Namelijk een uitgescheurde aap. En gevaarlijk, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Intertoys die waarschuwen voor een uitrekbare aap. Speelgoedpoppen die blijkbaar kunnen scheuren. Het merk ORB Scratchy en Funky. Het zijn de apies. En als die scheuren, dan komt er een soort van zand vrij waar blijkbaar asbest
2: na
0: in zit.
2: Na vandaag failliet.
0: Dat denk ik ook, Jaap. De aap gelogeerd. Asbeste aap in ieder geval. Gevaarlijk voor kinderen gaan we het niet over hebben vandaag. Waar we het wel over gaan hebben vandaag is onze werkweek. Want blijkbaar zitten we met z'n allen in een soort van kamelenwerkweek. En dan geen kamelenrace, maar een kamelenwerkweek. Hoe dat zit, hoor je.

0: Hoeveel dagen in het leven van Shakira zal zij ooit naar kantoor zijn gegaan?
1: Heeft hij een kantoor?
0: Oh, dat zou dan wel helpen natuurlijk. Inderdaad.
2: Dit is de Slam Middagshow met Thomas.
0: En dat ze dan daar de belastingaangifte doet die fout ging in Spanje. Shakira in haar eigen kantoortje, dat zou kunnen. Jorden, die in de Slam Middagshow. Ik hou van cijfers. Die cijfers die zijn dik vandaag. We zitten goed in de cijfers. Onder andere een onderzoek naar drukte op kantoor. En ik moet niks zeggen, ik wist dat vrijdag rustig was. Maar dat zo weinig mensen op vrijdag zouden werken. Dat wist ik niet, dat cijfer zo meteen. Eerst, maandag is een drukke dag, dat weten we allemaal. Drukste dagen van de week zijn ook, blijkt het onderzoek. De dinsdag en de donderdag. Maar wat is nou de allerdrukste dag van de week? Is dat de dinsdag of de donderdag? Het antwoord is...
1: Tata.
0: Tata. Het is... Wacht, ik pak even een pauke. Ja, of in ieder geval een gong erbij. Het is de dinsdag. Dinsdag is de allerdrukste dag. Dan gaat 65% van Nederland naar kantoor. Van de kantoorpieps. Maandag is dat de helft van de mensen, 50%. Woensdag een duidelijke dip met 40. En dan donderdag staat op plek nummer 2 met 63 ten opzichte van dinsdag, dus 65%. Ja, en dan de vrijdag. Dit is bizar. Minder dan 20% gaat vrijdag naar kantoor toe.
1: Ja, ik snap dat wel. Je hebt dan toch zoiets van, ja, ik ben wel aan het werk, maar wel op mijn balkon of in mijn kamer. Ja. Ik heb wel een laptop vast, maar...
0: Ik ben echt wel ingelogd hoor, maar vanaf de Tremore ergens...
1: Met één been sta je al in de kroeg natuurlijk.
0: Half wel. En de overheid gaat er nu iets aan doen. Ze willen namelijk, de kameel wordt dit genoemd, omdat die dinsdag en donderdag dus zo hoog zijn. Want dat is de grote vraag van die vrijdag, dan is dat kleine stukje aan de zijkant. Maar...
1: Het staartje van de kameel.
0: Nou, dat zou kunnen, ja. Strontje van de kameel kan ook. De overheid gaat hier iets aan proberen te doen, onhandig namelijk. Ze doen de kamelenjacht. Het gaat echt gebeuren. En daarmee willen ze ervoor gaan zorgen dat mensen vaker woensdag, maandag en vrijdag naar werk gaan. En minder op dinsdag en donderdag. En de reden dat we dit allemaal doen, blijkbaar, is omdat dinsdag en donderdag iedereen op kantoor is. En dan wil je dus ook jezelf op kantoor laten zien. Omdat anders mensen doorkrijgen dat je eigenlijk net te weinig doet.
1: Oh.
0: Dat is de reden. Dit is Medusa bij Slam.

0: Dus. Medusa en Bad Memories bij Slam.
1: Zin in je werk.
0: Ja, we gaan weer ouderwetse beroepen raden. Aan de telefoon Bert-Jan van 55 uit Tiel. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tom.
0: Met het onderzoekje over drukke dagen. Dinsdag en donderdag het drukst. Op welke dagen werk jij?
2: Dinsdag, woensdag en donderdag.
0: Nou ja, toch wel, hè. De maandag en vrijdag dus niet. Hey Bert-Jan, ja, wat is de zin in je werk waardoor we jouw beroep misschien zouden kunnen raden?
2: Nou ja, een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Hè? Dat,
0: ja, okay.
2: dat is wat we... En,
0: hey, wacht even.
2: Vroeger deden we het van kaart.
0: Ja, maar die hint komt later wel. Ik ga eerst even raden met die zin. Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden, zei je.
2: Yes, ja, okay. Klopt.
0: Dan denk ik dat jij... Ik hoop dat ik het een keer goed heb. Fotograaf bent, dat denk ik.
2: Nee.
0: Nou. Kut, dan de hint nog een keertje. Dat is hier wel nodig, namelijk.
2: Vroeger deden we het op papier.
0: Vroeger deden we... Raad mee in een Slam WhatsApp. Wat doet Bert-Jan? Dus nog even één keer een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. En de hint is...
2: Vroeger deden we het op papier.
0: Ik ben benieuwd.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeer.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Cosmetiek Totaal verwijdert niet alleen tattoos. Klaar met steeds weer scheren of waksen? Kies voor laserontharing door onze HBO-huidtherapeuten. Ook voor de gevoelige en donkere huid. Boek je gratis intake op cosmetiek-totaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Jongens, eten.
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker.

0: Deals Bijbel. De meedogenloze actiefilm By Any Means.
1: I believe in justice.
0: Als het systeem corrupt is.
1: Case after case unsolved.
0: Moet je de regels overtreden.
2: And knock some fucking heads around and I crack the case.
0: Met Mark Wahlberg. By Any Means. Nu in de bioscoop.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Nu bij Gamma, met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Nu bij Coolblue, gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
13: Iets over 4:30 weer online weerbericht voor je. Het is zonnig en warm nog met zo'n 28 graden in het binnenland. Aan de kust op dit moment zo'n 20 graden. En vanavond wat meer bewolking dan nu op dit moment. Morgen gaat het regenen, echt een stuk koeler. Zo'n 20 graden. Maar hij was lekker even deze dag. En dan even kijken naar de drie langste vertragingen. We beginnen met de A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel, 3 kwartier. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en de industrieterrein Azelingen, 35 minuten. En de A50 Arnhem richting Zwolle tussen Beekbergen en Vaassen aansluiten in een half uurtje extra. Een paar minuten over 4:30. De laatste headlines van het ANP krijg je van Oscar.
14: Goedemiddag. Minister Sjoerdsma vindt het onacceptabel dat hulpgoederen Gaza niet binnenkomen, waar het Rode Kruis vanochtend voor waarschuwde. Nederland blijft Israël vragen om mensen in nood te helpen, zegt de minister. Over 20 jaar is het einde oefening voor de telers in de Bollenstreek, zegt de Delta-commissaris. De grond wordt daar langzaam ongeschikt door verzilting. Ook waarschuwt hij dat er veel meer gedaan moet worden tegen extreem weer. En Rijkswaterstaat is de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk aan het checken. Die is met onmiddellijke ingang gesloten na een inspectie. Er staan flinke files. Eerder ging de Merwedebrug bij Gorkum dicht voor vrachtwagens. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
15: Thomas van Empelen.
13: Yes, met zometeen dus misschien wel de uitkomst van de zin in je werk. Bert Jan zegt wel 100 keer per dag een plaatje, zegt meer dan 1000 woorden. Graag mee.

0: helemaal richting het einde van de werkdag. Met goede beats op je radio. Josh Baker, Poppy Baskamp en My Place.
1: Zin in je werk.
0: Oeh, de altijd moeilijke maandag-editie van de Zin in je werk. We zitten weer beroepen te raden. Bert-Jan, 55, uit Tiel. Goedemiddag nog steeds.
2: Goedemiddag.
0: Jouw beroep proberen te raden aan de hand van de zin in je werk. Wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk?
2: Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden.
0: Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Hè? Dan zou je ook DJ kunnen zijn. Ik gokte cameraman, dat was niet goed. En de hint die je gaf was...
2: Ja, vroeger deden we alles op papier.
0: Yes. Wat is er binnengekomen? Nou, Lennart denkt dat jij toch ook foto's maakt op bruiloften.
2: Nee.
0: Nee, dat is niet goed. Even kijken, we hebben ook een fragment binnengekregen van Remy.
3: Hey Thomas, ik denk dat het pornoboekjes zijn.
0: Oeh, een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Pornoboekje.
2: Nee, ook niet.
0: Vroeger was alles op papier. Ja, dat is natuurlijk wel pornoboekjes ook wel natuurlijk inderdaad. Geert, die denkt dat jij röntgenfoto's maakt. Is dat goed?
2: Nee, is ook niet goed.
0: Ja, dan zit het goede antwoord er niet bij, Bert-Jan. Vertel, wat doe je?
2: Ik ben gistmedewerker, dus ik maak landkaarten, zeg maar.
0: Ah! Landkaarten maken. Oh, dat was vroeger op papier en een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Ja, want je kan zien waar je bent dan. Ja, ik snap hem. Ja. Hey, wat is de allermooiste landkaart? Heb je er eentje thuis liggen dat je denkt, god, dit is hem?
2: Ja, meestal vind ik de oude kaarten het mooist. Die nog met de hand getekend zijn.
0: Ah, ja. Wat is de oudste die je hebt?
2: Eentje van mijn geboorteplaats. Die is van 1800.
0: Oh, dat is heel bijzonder.
2: Ja.
0: Daar stond je ouderlijk huis al op, of nog niet?
2: Nee, nog niet.
0: Oké, Bert-Jan, de samenvatting. Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. De hint was, vroeger was alles op papier. Jij bent...
2: Kaarten maken, zeg maar.
0: Nou, Bert-Jan, dankjewel. Later.
2: Oké, dankjewel.
0: Hoi.
1: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in met de Slam app.

0: Avro House op de zender The Second Voice. En Let Me Be by Slim. Ja, dan, ik was in de Ardennen afgelopen weekend toch zeker 24 uur in mijn eentje volgehouden om vervolgens weer de auto terug te pakken. En ik weet niet, maar overal daar in de Ardennen, prachtige plek in de bos, heb je overal beverdammen, overal.
1: Beverdammen?
0: Ja, je kent de bever, toch?
1: Ja, met die tandjes en zo'n staartje.
0: Met die gele tanden, met zo'n staart, met zo'n vettig lichaam, weet je wel. Ja. Een bijzonder ding, ik hou van de bever.
1: Best wel groot zijn die beesten ook, hè?
0: Ja, klopt. Ja. Net te groot eigenlijk. eerder heb ik jou al verteld een leuk feitje over bevers. Dit las ik volgens mij bij de McDonald's, volgens mij in de wc. Ergens in Limburg als ze dit hangen. Maar dat...
1: Was je naar de kinder-wc?
0: klein plasje moest ik doen. De bever die heeft dus gele tanden. Waarom zit ijzer in?
1: IJzer in de tanden?
0: In de tand, om het sterk te maken. Omdat hij al die boomstronken moet kapot maken om dus zo'n dam te bouwen. Maar nu komt hij. Die dam. Waarom, Pleun, maakt een bever een dam? Waarom? Wat is de biologische drift daarachter?
1: Weet ik veel. Misschien, ja, gewoon drang om water tegen te houden of zo. Geen idee.
0: Ja, dat klopt wel deels inderdaad. Ja. De bever, ze hebben dus onderzocht. Ze hebben namelijk geëxperimenteerd. Dit is heel grappig. Namelijk, ze zijn bevers in een gecontroleerde omgeving. Hebben ze daar bevers neergezet. Ja. En waar geen water was.
1: Ja?
0: Toen hebben ze een speaker neergezet die het geluid van water liet horen. En wat gingen die bevers doen? Die gingen alle knuffels en alle takken bij elkaar rapen. Om te kijken of ze dat water konden stoppen. Maar dat water, dat kwam nergens vandaan.
1: Ze haat het geluid van water.
0: Ja, maar dat kwam dus uit de speaker. Wat hebben die bevers gedaan? Ze hebben al die takken tegen die speaker aangelegd.
1: Wat?
0: Bevers haten het geluid
1: van water.
0: Van stromend water. Dit is de reden waarom ze die beverdam bouwen.
1: Nou, nah, niet waar. Dat is bullshit.
0: Dit is gewoon... Want namelijk, als er water is, stromend water... maar het geluid van water is niet te horen, stromend water... Dan doen ze niks.
1: Maar je verwacht toch dat ze dan weggaan van het gebied waar water is? Dus dat ze gewoon...
0: Nee, het is gewoon echt het geluid brengt dus bij hun het biologische drift naar boven... om een dam te gaan bouwen.
1: Dus als we bevers oordoppen zouden geven... dan is er eigenlijk het hele probleem opgelost.
0: Dan doen ze niks meer. Nee. Mooi, hè? Ja. Het geluid, wat voor geluid maken bevers eigenlijk? Geen idee. Draai iets hoogs. Niet zo hoog als Lady Gaga kan zingen in ieder geval. Sluitmiddagshow, Lady Gaga. Dit is Abracadabra. Hey,

Lady Gaga, Abracadabra. We hebben een tease om jou vast te houden hier bedacht. Niet normaal, hè, zeg. Er is een drol die een gedeelte van Nederland niet kan zien. En hoe dat zit, hoor je zo. Slam. Coming up. Ja. Alleen bij Slam en ook Age. Ik doe je mic dicht. Komt eraan. Oh, Gigi Agostino.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
4: Het gaat online dus helemaal los.
3: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje?
7: Whoopsie!
6: Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
8: Thuisbatterij,
9: einde salderingsregeling,
10: terugleverkosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk, waar de A28 overheen loopt, blijft de komende 2 dagen nog dicht, zegt de ANWB. Er lijken problemen te zijn met de constructie. Rijkswaterstaat onderzoekt nu wat er precies aan de hand is, nadat eerdere metingen volgens de regionale omroep afwijkingen lieten zien. Er staan flinke files. Het zou goed kunnen dat er over 20 jaar geen bloembollen meer geteeld kunnen worden in de Bollenstreek, waarschuwt de Delta-commissaris. De grond wordt langzaam ongeschikt door droogte en verzilting, schrijft hij in een rapport. Ook waarschuwt hij dat er flinke maatregelen moeten komen om beter voorbereid te zijn op extreem weer. Buitenlandminister Sjoerdsma vindt het onacceptabel dat er nauwelijks hulpgoederen Gaza binnenkomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen nu er zo weinig hulp komt. Sjoerdsma blijft bij Israël aandringen op toegang tot Gaza voor hulpgoederen, zeker omdat mensen daar in nood zijn. En er is een man aangehouden voor de steekpartij in Amsterdam-Noord. Daar werd vanochtend een vrouw neergestoken. De man werd al snel gevonden, een stukje verderop. Hij had zichzelf verwond en moest ook naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk kennen de twee elkaar. Wat de precieze aanleiding is, wordt nog onderzocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is het een stuk koeler rond de 20 graden.
1: Getverdomme!
0: En dit was het nieuws op Slam.
2: Oh, wat was het lekker geweest, hè? Nog één zo'n dagje, net als vandaag. Helaas mag het niet zo zijn. De vertraging op de wegen, meer dan 300 kilometer, meldt Flitsmeister. Dit zijn de langste 5. We beginnen met de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld, 26 minuten. De A4 Rotterdam-Den Haag voor Ypenburg, 20. Dan de A27 Breda-Gordekum voor industrieterrein Avelingen. Ongeluk gebeurt meer dan 1,5 uur vertraging. Op de A27 sterkte, vanaf Breda is dat. Dan de A27 richting Breda, vanaf Utrecht voor Gorkum. Een ongeluk, datzelfde ongeluk, een uur extra. En de A28 problemen, de weg is daar dicht. Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort-Vathorst vanaf Leusden-Zuid. Daar nu 23 minuten. Maar goed, de weg is dicht, dus dat zegt niet heel veel. Zometeen Gigi D'Agostino en ook Age komt eraan.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
4: Albert Heijn. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Niet alleen voor spijttattoos kun je bij Cosmetiek Totaal terecht. Last van acne of pigmentvlekken? Ontdek wat jouw huid nodig heeft met onze premium skin-analyse. Nu gratis, ter waarde van €65. Boek op cosmetiek-totaal.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Thomas van Empelen.
2: Oh, applausje voor jezelf. Je hebt de maandag werkdag overleefd. Netjes hoor. En we gaan zo meteen op onderzoek. Ik heb namelijk een vraag. Iets met een drol die je niet ziet. Niet iedereen.

0: U bent nummer 1 in de wachtrij.
1: Heb ik toch een keer nummer 1 in mijn leven? Bijna, lekker.
2: Nummer 1.
3: Goedemiddag. Hulp op Nederland met Marieke.
1: Hey Marieke, goeiedag met Thomas. Hi.
3: Hallo.
1: Hey, ik heb een korte, maar misschien ook wel interessante vraag. Ik zat namelijk op de fiets richting mijn werk. En ik vroeg me opeens iets af. En ik weet niet of jullie misschien daar het antwoord op hebben.
3: Nou,
1: ja, dat is namelijk, ik vroeg mij oprecht af van, want iedereen is natuurlijk verplicht om de ontlasting van een hond, de rol van een hond op te rapen. En op te ruimen en mee te nemen, als het tenminste niet in de vrije uitlaatstrook is. Maar hoe is dat voor mensen die slechtziend zijn?
3: Oh, goede vraag.
1: Ja.
3: Nou, nog nooit bij stilgestaan, kan ik het antwoord zo ook niet opgeven.
1: Oh, oké. Nou ja, dan moeten we het even verder proberen. Dankjewel in ieder geval.
3: Graag gedaan.
1: Oké, doeg. Nou, ze zei wel dat het een goede vraag is, dus we mogen verder met dit onderzoek. We hebben nog één nummer wat we kunnen bellen.
4: Ja, de ooglijn voor mensen met een geleidehond.
1: Zitten we warm volgens mij?
4: Heel warm.
1: Kan het ruiken.
5: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
6: Robin Schulz en Watermat. Take it slow.

0: Avicii bij Slam en Waiting for Love.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Ja, dan het bellen met de oogvereniging voor geleide hondgebruikers. Met de grote vraag, hè, moet je nou hondenkak ook opruimen als je eigenlijk niet echt kan zien?
2: U spreekt met de ooglijn. Goedemiddag.
0: Ja, goeiedag met Thomas. Hi, hallo. Ik denk dat wij goed zitten met deze vraag. Namelijk, we hadden net een andere Stichting Hulphond aan de lijn. Die konden het antwoord niet geven. Vonden het wel een goede vraag.
2: Ja?
0: En ik loop al een tijdje rond met deze vraag, maar het antwoord heb ik nog niet.
2: Ja?
0: Ja, u bent benieuwd naar de vraag, begrijp ik.
2: Zeker.
0: Ja, en dat is namelijk, en dat bedoel ik serieus, ik zat op de fiets en ik denk op een gegeven moment, ja, hoe zijn die regels hierover? Namelijk, stel, ik ben slechtziend.
2: Ja.
0: En mijn hond poept, kakt op de stoep. Dien ik dat nog steeds dan op te ruimen? Of niet?
2: Want... Ja, dat is een goede vraag. Daar is eigenlijk ook een geleide hondengebruiker zal niet beboet worden.
0: Omdat
2: je hondweg niet kan zien en dus niet makkelijk kan opruimen.
0: Ja.
2: Daar zo moet je het zien. Maar natuurlijk is het ook aan ons geleide hondgebruikers om natuurlijk te proberen om dat te vermijden.
0: Ja, precies. Maar stel voor de politie, de handhaving komt naar je toe. Die zegt, mevrouw, zie dat u een drol achterlaat.
2: Ja.
0: En dan moet je dus gaan zeggen van ik kan echt niet goed genoeg zien om hem op te ruimen. Hoe gaat dat dan?
2: Nee, maar het feit dat je een geleidehond hebt, dat is natuurlijk heel herkenbaar dat je een geleidehond hebt.
0: Ja.
2: En iemand die in een rolstoel zit, zal het waarschijnlijk ook niet makkelijk kunnen opruimen. Ik noem maar wat.
0: Ja.
2: Omdat die handfunctie niet heeft, dat is heel herkenbaar. Ik heb nog nooit een klacht van een klant hier gehad dat hij beboet is vanwege het feit dat hij dat niet opruimt.
0: Ah ja.
2: Ja, maar hoe komt u tot deze vraag?
0: Nou, ik vroeg me dat af. Ik was naar werk aan het fietsen en ik zag volgens mij iemand met een hulphond lopen. En toen dacht ik, maar hoe doet iemand dat? Want ik kan me helemaal voor, ik vind hondenpoep verschrikkelijk. Vaak ingestaan, weet je wel. Dan ging ik liggen met mijn matrasje in Haarlem ergens. En dan lag ik weer in een hondendrol. Dat ik denk, wat vervelend. Maar het opruimen ervan ook. Dat je dan met je handen bijvoorbeeld dan zo helemaal...
2: Nee. U maakt het nu ook wel heel plastisch.
0: Nou, zo werkt het in mijn hoofd.
2: Ja, dat begrijp ik. Ja. Dat heb ik begrepen, ja. Nee, kijk, de geleidehond en de hulphond leert ook al heel snel als puppy al...
0: Goed te poepen op de juiste plekken.
2: In de goot of op het gras te doen.
0: Ja.
2: Daar zo moet je het zien.
0: Ja, ja. Nou, ik kan wel zeggen dat er een uitgelaten sfeer ontstaat in mijn hoofd naar dit antwoord. Dankjewel.
2: Oké.
0: Okay. Ja, hartelijk dank, hè. Fijne dag nog.
2: Dag hoor.
0: Hai, dag. Nou, weer een vraag opgehelderd in de Slam Middagshow. Lekker bezig. Marshmallow, dit is Another Drink.

0: Marshmallow en another drink hierbij, Slam. Update.
1: Ja, Thomas, jij hoeft je blouse niet meer te strijken, je haar niet te wassen, je tanden niet te poetsen. Voor de eerste indruk is maar één ding echt belangrijk, zeggen psychologen. Eentje.
0: Niet je tanden poetsen?
1: Nee, hoeft niet.
0: Oh, het antwoord zo meteen dus.
2: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: pizza gratis. Bestel nu bij
1: New York Pizza. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika. Fans van Voordeel. Aldi.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow. Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39. Fans van voordeel, Aldi.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Een spijttattoo, ongewenste haargroei of last van acne of pigmentvlekken? Bij Cosmetiek Totaal helpen onze HBO-huidtherapeuten je graag verder. Ontdek wat we voor jouw huid kunnen doen met een gratis premium skin-analyse. Kijk op cosmetiek-totaal.nl.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
5: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
13: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
14: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
16: Oh, wat was die mooie die dag vandaag heeft, zeg maar. Helaas, meer bewolking komt eraan. Morgen ook kans op regen en een graad of 20. Meer is het niet. Dan even kijken naar de wegen. Verkeer door Flitsmeister. Die weten waar het vast staat op 5 plekken. Langer dan 20 minuten. We beginnen met de A12. Dat is Utrecht-Den Haag voor Harmelen. Daar dus 22 minuten. A15 Oostvoorne-Ridderkerk voor Brielen. Daar iets meer dan een half uur. Dan de langste van dit moment. Vertraging in ieder geval. A27 Breda-Gorkum voor de brug over de Dongen. Richting Nieuwedijk is dat. 1:08. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Gorkum. Een ongeluk 1 uur. En de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maarn en Hoevelaken. Daar is de weg dicht vanwege die brug die op instorten staat ongeveer. Een half uurtje extra daar. Maak de 5:55. Laatste headlines van het ANP krijg je van Oscar van Oorschot.
17: Goedemiddag. FC Utrecht is de eerste mensen op het spoor die eergisteren met vuurwerk en bekers gooiden bij de wedstrijd tegen Go Ahead. Die wedstrijd werd gestaakt en wordt morgen uitgespeeld. De hooligans krijgen misschien een stadionverbod. Het gaat nog zeker 2 dagen duren voor de A28 bij Nijkerk weer open gaat. Er zijn problemen met de Hardenbergerbrug en daardoor moet het verkeer omrijden. Rijkswaterstaat inspecteert de brug nu. En telers in de Bollenstreek zijn het niet eens met de Delta-commissaris. Die zegt dat er over 20 jaar geen bollen meer geteeld kunnen worden door verzilting. De telers denken dat dat is op te lossen met gezuiverd rioolwater. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
16: Thomas van Empelen. Eén ding weet je zeker, er blijven altijd genoeg bolletjes in Nederland. Zometeen de

0: muziek ontdek je op Slam.
1: You stay in Sam Harper. Just a little.
0: Nieuw.
1: Meer muziek. Armin van Buuren en Sasha. Everlasting.

0: Laatste van Armin van Buuren samen met Sascha. Wat een plaat, hij zegt. Everlasting.
1: De Slam Middagshow. Met Thomas.
0: Ja, ik ben polyamoreus in mijn datingleven. Dus ik heb een vriendin en daarnaast kan ik ook nog steeds daten. Dus ik date mij wat af hier en daar. Ja. Dus ik ben heel benieuwd waar je mee komt.
2: Ja, dit kan voor jou nog wel eens handig zijn. Want ik heb hier namelijk de meest effectieve flirttactiek voor mijn neus.
0: Ja, je kan het niet zien, maar je doet het met heel veel mimiek erbij. Ja.
2: Ja. Ik praat graag met mijn handen.
0: Ja, mooi.
2: Ja, want wetenschappers in de psychologie die hebben onderzoek gedaan naar 1000 mensen. Ja. En 40 verschillende flirtstrategieën.
0: Okay.
2: En wat blijkt, wat niet het beste werkt per se, is dus looks of je zelfvertrouwen of je openingszin.
0: Goeie nieuwe schoenen en zo. Nee, dat maakt het allemaal niet.
2: Nee, maakt dus helemaal niet uit.
0: Okay.
2: Wat is het nou? Humor. Een goede grap, iemand aan het lachen krijgen. Dat werkt dus heel erg goed. En dan hoor ik je denken, nou Pleunen, waarom is dat?
0: Ja, waarom is humor zo belangrijk?
2: Nou, omdat humor kan creativiteit, intelligentie en sociaal inzicht uitstralen. Zodat je dat allemaal begrijpt. En dat vinden mensen over het algemeen het aantrekkelijkst.
0: Als je een grapje kan maken, dan ben je bovengemiddeld creatief, intelligent en heb je sociaal inzicht.
2: Ja joh, dat zit gewoon in één grap.
0: Nou, terwijl de meest grappige mensen die ik ken hebben allemaal een kutjeugd gehad in principe.
2: Vandaar ben ik zo grappig.
0: Nee, maar dat is toch zo. Peter Pannenkoek en zo, Jan-Jaap van den Wal en zo. Allemaal best wel matige jeugd gehad.
2: Ja, dat zit wat in.
0: Flirten werkt dus supergoed.
2: Heb je meteen nou iets om over te praten. Leuk.
0: Leuk, gezellig. Getta, Sam Martin, Dangerous.

0: spamcalls en et cetera, narigheid. Maar er is ooit een hacker geweest van Shiny Hunters. Die heeft dus gebeld naar Odido, zijnde als collega van hey, ik wil graag gegevens hebben. En daar is dus een collega van Odido op ingegaan. Maar ja, die hacker die aan de telefoon is geweest, daarvan hebben ze dus de opname. Dus we kunnen vanavond bij Opsporing Verzocht de stem gaan horen die ervoor heeft gezorgd dat bij Odido zo'n gigantisch lek is ontstaan. Dat is wel bijzonder. En het meest bijzondere is, want ik weet ook, net als jij waarschijnlijk, kijk je nooit naar Opsporing Verzocht. Dus bij hoge uitzondering hebben wij alvast de audio-opname kunnen krijgen van...
1: Ja, van die gast die zich voordeed als die ET'er daar, ja.
0: Van die crimineel,
1: die
0: boef.
1: Van die
0: grote broef. Ja, dus... Laten we even luisteren. Ja. Hallo, goedemiddag, met Yvonne van Odido.
2: Hallo?
0: Ja, hallo.
2: Spreek ik met Harry?
0: Nee, Yvonne, u wilde alle gegevens, toch?
2: Ja, zeg je. Ja,
0: inloggegevens.
2: Inderdaad.
0: Bankgegevens, ja.
2: Waarom van Nimwegen?
0: Ja, had u al gezegd, hoor.
2: Jammer, man.
0: Ja, maar net alles wilt u hebben, toch?
2: Ja, inderdaad.
0: Nou, ga de inlog aanmaken, hoor.
2: Met Baron van Nimwegen.
0: Ja, ken u van tv, hoor. Ik vertrouw u wel. Ik ga alles opsturen. Komt goed. Oh ja, hier was ik ook ingestonken. Ja.

0: is Dua Lipa en Dance the Night. Dit is Slam en zometeen gaan we het weer doen.
1: Kill your darlings. Kill your darlings.
0: Ja, veel platen van artiesten zijn eigenlijk altijd wel goed. Maar wat is nou de beste volgens één van ons? Zometeen gaan we weer de strijd aan. Met jezelf eigenlijk vooral tussen die vijf tracks die we hebben uitgekozen. Zometeen in de spotlight Tramar Dillard.
2: Florida.
0: Ja, zo kent iedereen hem. Maar officieel gezien heet hij Tramar Dillard. Snap ik ook wel dat je een andere artiest hebt. Nou, soms denk je, was niet nodig geweest, maar in dit geval wel. Zit tegenwoordig helemaal in de groente, juice, sapjes en restaurants waar hij heel veel geld in heeft gestoken. Maar we gaan het zo meteen hebben over zijn muziek. Wat is de beste track van Florida? Ik heb er vijf voor je uitgekozen tracks. Jij mag kiezen zometeen.

0: Leun?
1: Ben benieuwd.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Is echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7.
7: Wat een geld.
9: 18.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Cosmetiek Totaal verwijdert niet alleen tattoos. Klaar met steeds weer scheren of waksen? Kies voor laserontharing door onze HBO-huidtherapeuten. Ook voor de gevoelige en donkere huid. Boek je gratis intake op cosmetiek-totaal.nl.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslielepen, eetpack voor de probleem.

0: megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
4: Via je smart speaker app.

0: ik ben Oscar van Oorschot. FC Utrecht is de eerste mens op het spoor die onrust stookte bij de wedstrijd tegen Go Ahead afgelopen weekend. Daar werden bekers en vuurwerk op het veld gegooid, waardoor de wedstrijd moest worden gestaakt. De club heeft al een paar stadionverboden uitgedeeld. Morgen wordt de wedstrijd uitgespeeld. De transportbranche baalt van de problemen met de brug op de A28 bij Nijkerk. Die is uit voorzorg gesloten na een inspectie. Dat kost de sector €1 miljoen per dag en de brug blijft nog zeker 2 dagen dicht. Vrachtwagens mogen ook al een tijdje niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. Telers in de Bollenstreek zijn het niet eens met de Delta-commissaris. Die zegt dat er over 20 jaar geen toekomst meer voor hen is door verzilting in de grond. De bollentelers zeggen daar vast wel een oplossing voor te kunnen vinden, zoals het gebruiken van gezuiverd rioolwater. Er is vanmiddag een steekpartij geweest in een bos in het Brabantse Gemert, meldt de regionale omroep. Spelende tieners zouden ruzie hebben gehad. Een jongen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Aan het eind van de middag is een meisje van 15 opgepakt. Er wordt nog gezocht naar 2 andere tieners. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Oscar, thanks. Even kijken naar de wegen. Dit zijn de 3 langste, nog redelijk druk. Meer dan 200 kilometer op de wegen. Sowieso de A28 beide richtingen dicht vanwege die brug die in onderhoud moet. We beginnen met de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam. Een half uur extra. A15 Gorinchem-Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giessendam en Hendrik Ido Ambacht. Ongeluk gebeurt een half uur. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Industrieterrein Avelingen. Daar een uur en 26 minuten extra.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
3: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
4: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
5: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
1: Zometeen, nieuwe editie van Kill Your Darlings. Ik ga het je lastig maken, Pleun.
6: Florida!
1: Wat deed je nou? Dit is Another. Talk to you. Je ligt op de grond ook. Waar ben je? Oh, daar ben je. Nog even 1 keer. Wie doen we zo meteen?
6: Met Florida zit erin. Oh ja.
1: Ik hoop dat je het nog een keer...
6: Ik dacht dat dat mijn Q was. Sorry, ja.
1: Q? De andere zin, rode trouwens.

0: dat, ik ga gewoon heel lekker op.
1: Zie het jou. Missie Marathon, track of the week. Just a little bit more bij Slim.
2: Kill your darlings. Kill your darlings.
1: En we gaan op zoek naar de beste track. Tenminste van de 5 fragmenten die ik heb uitgekozen. De 5 tracks van Florida. Ik doe ons toch allebei een beetje denken aan uitgaan in de tents. Lekker dansen, wodka, Red Bull in mijn geval, bij jou.
3: Skinny bitch.
1: Ja? We gaan op zoek naar de beste track van Florida. Tenminste, jij. Ik hoop dat jouw favoriet er een beetje tussen zit.
3: Ik hoop het ook.
1: Ja. En we gaan beginnen. We beginnen met track nummer 1. Dat is Going Down For Real. Dit is nummer 1. Misschien neem je hem mee naar, door alle tracks heen. Deze gaan we tegenover... I Don't Like It, I Love It zetten van Florida. Komt ie.
3: Nee.
1: Oké. Okay. Going Down For Real dus. Ja? Dan houden we Going Down For Real. Die zetten we tegenover Wild Ones met Sia. Hij heeft veel gemaakt, deze man.
3: Ja, nee, toch die eerste.
1: Nog steeds Going Down For Real. Ja. Oké. Okay. Zetten we Going Down For Real tegenover. Right Round.
3: Ja, Going Down For Real ga ik droppen. Het wordt Right Round.
1: Ja?
3: Ja, deze vind ik echt lekker.
1: Okay,
3: ja.
1: Nou, dan hebben we dus deze als ene laatste. Maar gaat die ook winnen van Where Them Girls At? Baby,

0: Kan we het voor real op laten vallen?
1: Ja, helaas. Ja, dat is het hele spelletje natuurlijk ook. Ja.
0: Ja, nee, dan wordt het wel echt right round. Ja.
2: Wordt het right round, ja?
0: Ja.
2: Wordt dat de nummer 1?
0: Ja.
1: Oh, wat goed trouwens deze toch ook.
0: Ja, deze is ook goed. Nee,
1: ja, 100%. Het is allemaal wel goed. Oké, gekozen. Kill Your Darlings vandaag. Floor Wider, Kesha, right round.

0: van Slam, Alesso, One Republic en In Your Eyes.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Ja, dan zometeen even hebben over de douchekop. Die is toch wel erg gevaarlijk. Vorige week nog over gehad dat ik altijd gewoon onder de douche gewoon water drink ook. Mm-hmm. Dat moeten we met z'n allen eigenlijk niet meer doen. Waarom hoor je zo meteen? Of tenminste na dit trucje. Maar ik lees dus net dat de nieuwe iPhone komt eraan. Die kan je dus openklappen.
2: Oh.
0: Dat wordt een openklappende iPhone, wordt het.
2: Terug aan de tijd.
0: Ja, maar dan zonder toetsenbord. Gewoon echt een mooi ding. De iPhone 18 Ultra gaat die heten. Ja, je kan dus openvouwen. Hij is dun. Alles zit erop. Maar wat is het maximale wat je aan een telefoon zou willen uitgeven? Bij mij zit dat wel een beetje rond de €700 vaak in een abonnementje. Dan maximaal €800 voor die twee jaar.
2: Precies hetzelfde.
0: Bij mij de max.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Dit ding wordt echt een chic de Fremont ding. Echt tot een pronkstuk. Ik weet mensen hier bij Slam die er graag mee rond zouden willen lopen. Ja. Het ding gaat €2300 kosten. De nieuwe iPhone Ultra.
2: Nou, dat heb ik het niet voor over.
0: €2300.
2: Klap ik deze wel dubbel en dan breng ik hem aan de maker.
0: Hey, nog even over die douchekop trouwens. Waarom je niet geen water onder de douche moet drinken. Omdat we met z'n allen niet schoonmaken. Eens per half jaar moet je die ontkalken. Want in dat kalk gaan allemaal bacteriën zitten. Je zit half schimmel te drinken dus. Onder de douche.
2: Ligt eraan waar je de douchekop gebruikt natuurlijk.
0: Nee, dit is gewoon echt ook bij jou het geval. Slam Middagshow, Sarah Larsen. Dit is Midnight Sun.

0: goed. Zara Larsson, Midnight Sun bij Slam. Zometeen de showbiz nieuws in een minuutje, want het mag er maar een minuut overgaan.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: Nieuwsradio.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Oepsie! Dan is er goed nieuws! Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
11: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Iets over 6:30, weer online weerbericht voor je. Langzaamaan raakt het bewolkt vanuit het westen. Op de meeste plekken blijft het wel droog. Morgen dan gaat het in de loop van de dag regenen met een aardige wind trouwens erbij ook. In het westen 18 graden, in het zuidoosten nog 23. Enigszins te doen. Dan naar de wegen verkeer door Flitsmeister. Over te doen gesproken. Het is 50 kilometer nog maar. Dit zijn de drie langste. Dit zijn ze vanaf 10 minuten ook meteen. A4 Amsterdam richting Den Haag voor Hoge Maden 15. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum. Daar een half uur extra. En de A28 nog steeds problemen vanwege die brug die kapot is. Krakken erin. Amersfoort richting Zwolle voor Hoevelaken. Daar de weg is dicht. 11 minuten, maar dat zegt dus niet heel veel. 6:30. De laatste headlines van het ANP worden gebracht en voorgelezen door Oscar van Oorschot.
5: Goedenavond. Een agent die in januari een vrouw schopte bij Utrecht Centraal wordt daar niet voor vervolgd. Volgens justitie mocht hij dat doen omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. De eerste mensen die eergisteren vuurwerk gooiden bij de wedstrijd Utrecht Go Ahead hebben een stadionverbod gekregen. Utrecht is nog op zoek naar meer verdachten. Die kunnen ook een landelijk stadionverbod krijgen. En de gemeente Nijkerk vraagt inwoners overmorgen goed na te denken of ze wel de weg op moeten gaan. Er staan flinke files door een dichte brug op de A28 en dan rijdt het OV ook niet door een staking. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
4: Dankjewel.
6: Thomas van Empelen.
4: Met zometeen in de showbiz nieuws, onder andere nieuws over de boerderie van J. Paul. Oh, dat zometeen. Nu Adela.

0: ik vind het toch een plat gebeuk, deze plaat. God.
1: Jij vindt lekker, het toch... man. Ja? Lekker. Ja.
0: Ja, ik zal nooit zeggen over een plaat dat ik het slecht vind op Slam. Dat hoort gewoon niet bij mijn beroep. Maar als ik het ooit zou zeggen dit jaar, is het deze. Ik vind het dan ook die zilver. Het is het net niet.
1: Oh ja, ik ben zo blij dat de meningen dan verschillen. Ik vind het lekker.
2: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Ja, showbiz nieuws in een minuutje. Peter Pannekoek, Jan Smit gaan het presenteren. Het Gouden Televisie Ringgala. Natuurlijk, dat Radio Ringgala is helemaal gedecimeerd, naar beneden gehaald. Weinig meer van over, maar op de tv gaan ze gewoon lekker verder met die grote ring. 8 oktober gaat het plaatsvinden. Dan de stalker van Marco van Basten. Die is opgenomen in een psychiatrische kliniek. Waarom zou je Marco van Basten stalken?
1: Ja, dat vroeg ik me dus ook af. Ja, hij ben je gewoon heel erg fan, denk ik.
0: Cadeaus aangeboden en verzonden flyers door de brievenbus.
1: Die je ook gewoon gebruik van maken.
0: Zo'n AI-flyer waarschijnlijk. Waar dan wel foutieve informatie op staat. Goed, en dan, dit is wel leuk. Jake Paul verrast Jutta Leerdam met nieuwe bewoners op de boerderie.
1: Ja, zo leuk. Geitjes, dat is toch te cute.
0: Ik vind die Jake Paul een ontzettende...
1: Ja, maar over Jake hoeven we het niet te hebben.
0: Nee, oké. Maar wat voor boerderij hebben ze?
1: Ja, best wel groot in Georgia, in Amerika.
0: Maar kippen, paarden,
1: ja,
0: dat
1: ze gingen laatst kippetjes halen, gingen ze uitzoeken. En nu kreeg Jutta als verrassing geitjes. Ja, te cute.
0: Hey, en dan richting het smerige. Tenminste, Humberto Tan van 60, die verwacht een vierde kind met een nieuwe partner. Ja. En die partner is...
1: Oh, ja, dat weet
0: je. 37.
1: Oh, ik wou zeggen, dat zullen we nooit weten.
0: Nee, ja, 37. Maar als een vent 60 is.
1: Ja.
0: En een vrouw 37 begint dat net smerig te worden, toch?
1: Ja, eens... Eens. Ja, pap, zullen we gaan voetballen? Ja, dan moet even mijn lui even wisselen en dan kom ik er
0: even de katheter loskoppelen.

0: Lucas en Steven, All I Know van een topplaat.
1: De Slam spijttattoo.
0: Yes, we doen mooie dingen bij Slam het hele jaar door. En nu zitten we in de spijttattoo. Dat houdt in dat je dus kans maakt om jouw slechte, jouw treurige, je jammerlijk mislukte tattoo te laten verwijderen. Helemaal goed. En dat is niet één keer, weet je wel, dat je een klein beetje inkt weghaalt. Nee, gewoon echt de hele shit. Hij verdwijnt. Ga naar slam.nl, geef jezelf op. Of een ander trouwens mag ook, hè, foto erbij. Maar ik denk dat je het vooral gewoon bij jezelf moet laten doen. Ja. Zo klonk het vanmorgen in de Slam ochtendshow, de inzending.
2: Nou ja, het blijft voor iedereen nog steeds een vraag die het te zien krijgt. Maar het zijn drie dingen eigenlijk. Ik was met mijn vriend op vakantie in Griekenland. En we waren daar voor de eerste keer samen. En we dachten aan het eind na een leuke tijd. We willen graag een herdenking hebben aan onze vakantie. En een late dag hebben we van tattoetje bedacht. Zijn een leuke kleine tattoo. En ik heb hem zelf in elkaar gezet online. Wow. En online zag hij er leuk uit. Op mijn hand, verschrikkelijk. En het is een drietand van Griekenland. Op mijn vingers een paar van die Griekse tekens. En de lelijke strepen achter zijn eigenlijk de vlag. Maar dat heeft nog nooit iemand geraden.
0: Wow, wat verschrikkelijk. Ja, online zag het er leuk uit. Nou, ziet het er nog steeds leuk uit. Je kan de inzending zien. Slam.nl kan je
3: leuk,
0: alles.
3: Thomas,
0: nou
3: ja, leuk.
0: Nou, het is
3: dit
0: wel,
3: is
0: het is
3: zo gezet. Lelijk.
0: Er staat een soort van, wat zijn nou, Zeus of Poseidon?
3: Neptunus, zo'n Neptunus. Een drietand op je hand.
0: En alsof hij allemaal een soort van hieroglyphen.

0: Lelis.
1: Romano, we kunnen stemmen. Donderdag, dan is de grote finale. En gaan we erachter komen wie het voor elkaar krijgt om zijn hele tattoo te laten weglezen hier bij Slam. Je kan stemmen straks op slam.nl, maar nu ook nog inzenden ook via slam.nl. Spijt tattoo. Drop het daar. Ja, het is die Winnie de Pooh. Het is zo erg allemaal.
2: Ja, er zitten echt lelijke mooie plaatjes bij.
1: Lelijke mooie plaatjes. Slam.nl voor de spijt tattoo.

0: Stiffy, Dirty Cash, ja. Money Talks.
1: Thomas van Interen, we komen je show kapen.
2: Hetzelfde ploppen en
0: hetzelfde steltje als pleun. Wat leuk.
1: Kijk, wij zien hier,
3: jij valt het op.
1: Ja, wij zien hier een zenderpiraat zitten. Met een prachtige hoofdband. En we dachten, we doen even gelijk mee. Ja, we hebben jou vorige week zo in de zijk genomen. We denken, we zijn even één met jou. Ja.
2: Nou, dat is heel lief.
1: Wij kleden jou als pleun. Zo'n mooie hoofdband hebben we nu om. Ja.
2: Kunnen we dat niet in het leven roepen? Nationale kleedje als pleundag.
1: Ja.
2: Leuk.
1: Ja, toch? Ja. Ja, dat begint bij de hoofdband.
2: Mag ik wel eerlijk zeggen dat het mij het beste staat?
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens.
4: Dat is ook weer zo.
0: Heb je het gehoord trouwens, het onderzoekje wat we hadden, dat als je gaat daten, het shirtje maakt je dus eigenlijk niet uit. Jarno?
1: Oh.
0: Dus die 400 euro shirtjes van jou, dat maakt allemaal geen reet uit.
1: Had je dat niet eerder kunnen zeggen?
0: Het gaat alleen om pleun.
2: Om de humor.
0: Ah, de humor.
1: Ja. Humor om te lachen.
4: Dan kan ik beter shirtjes van 400 euro kopen.
0: Hey, zo meteen Jarno en Jeppe met de slimme avondshow. Linkerbaan, rechterbaan. Je kan stemmen op deze. Oh. Goed hoor. Nobody to love. En dan mijn persoonlijke favoriet. Ik hoop dat mensen gaan voor keuze B of rechterbaan deze. Oh.

0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
10: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De agent die begin dit jaar een trap uitdeelde aan een vrouw op Utrecht Centraal en een andere vrouw sloeg met de wapenstok, wordt niet vervolgd. Het OM vindt dat de agent geweld mocht gebruiken omdat de vrouw niet meewerkte aan haar aanhouding. Een filmpje van het voorval zorgde voor veel ophef. De problemen met de Hardenbergenbrug bij Nijkerk hebben ook gevolgen voor schepen. De akkervaart onder de brug is dicht, net als de wegen ernaast. De brug waar de A28 overheen loopt is sinds vanmiddag gesloten na een inspectie. Dat betekent zeker 2 dagen geen verkeer op de A28 en dat zorgt voor flinke files. In het Friese Kollemerswaag is een man gewond geraakt nadat er een molotovcocktail naar hem was gegooid, meldt de lokale omroep. De gooier zou dat hebben gedaan na een ruzie met 2 anderen die hem mishandeld zouden hebben. Ze zijn allemaal aangehouden, de gooier van de molotovcocktail zit nog vast. En meerdere concertzalen en poppodia hebben hun bezoekers gewezen op de landelijke OV-staking overmorgen. Ze roept poppodium Paradiso in Amsterdam op om met de auto te komen of om met iemand mee te rijden. Voor zover bekend gaan alle concerten en voorstellingen wel gewoon door. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
6: Zijn we dit wel over 7, dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog één vertraging. De A4 richting Den Haag bij Zoeterwoude-Dorp. Daar verlies je nog 20 minuten. 6 kilometer file komt door een ongeluk. Zometeen gaan we harder dan 130 hier bij Slam. Qua BPM's, welke wil je horen? De linkerbaan is voor Sigma, New Body to Love. En de rechterbaan voor Rudimental. Kom maar door via de app van Slam.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
20: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
21: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
20: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
21: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
20: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
22: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
23: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
24: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
23: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
24: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
23: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
24: Oké, ga ik op letten.
23: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
24: Doe ik.
23: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Jarno en Jeppe. 4 minuten over 7. Wij gaan harder dan 130. Joyce, jij bent onderweg. Waar naartoe?
25: Ik zit in mijn hoofd met, zal ik naar de bioscoop gaan of zal ik thuis blijven? Dat is vaak een dilemma.
6: Lekker naar de bioscoop gaan, meid. Ja, altijd leuker dan thuis.
26: Bioscoop, hoekje aan en gaan.
25: Ja, dan kijken jullie niet luisteren. Dat is ook weer zoiets, ja, hè?
6: Nee, wij sturen de hoogtepunten wel op.
25: Oké.
6: Zeg het maar, linker of rechterbaan?
25: De rechterbaan natuurlijk.
6: Oh.

0: Pausa. En Magnetic.
1: Welkom. Nummer 1. Lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2. Lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3. Zet de radio vooral

0: aflevering 5.
1: Wat hebben wij een fantastische eerste week gehad, hè?
0: Kan je
1: Mag
0: dat
1: ik
0: over...
1: daar even op terugblikken?
0: Ah, ja, kan je dat over jezelf zeggen? Ik heb in ieder geval heel veel lol gehad, inderdaad.
1: Maar dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja.
1: We hebben, in 1 week tijd hebben we zoveel ongein al meegemaakt.
0: Maar het leukste fragmentje vond ik toch wel jou een beetje rood zien worden. Want ik heb jou verrast vorige week met al je exen. Dat hebben wij dit weekend op Instagram gezet. Dat is best wel geëxplodeerd. Heb je dan nog niet gezien de Instagram van Jesper Kleine en Jarno van der Wielen? En dit is even een korte terugblik daarvan. Ik heb hele speciale mensen uit jouw leven gevraagd om wat liefs in te spreken.
2: Hey Jesper, heel veel succes met je nieuwe radioprogramma. En heel veel liefs uit Poulien. Liefs Nikita. Hey, lieve Jet.
0: Wie is Nikita?
2: Ik wil je ook even veel plezier en heel veel succes met het hosten van de avondje.
0: Oh nee!
1: Je hebt al mijn exen benaderd, vuile vieze
0: Heerlijk.
1: Jarno van der Wielen. Ja. Ik heb het hele weekend alleen maar brandjes moeten blussen.
0: Nee, door deze video?
1: Ja, ik heb het even opgezond. Een boze vader, ja?
0: Ja.
1: Dus Jos, mocht je luisteren, mijn welgemeende excuses namens mijn compagnon Jarno van der Wielen.
0: Ja.
1: Nou, dan was er ook nog een van de namen die niet genoemd wilde worden, of die eigenlijk niet mee wilde doen, om in zo'n raar rijtje met allemaal bedpartners gezet te worden. Die was ook pissig, want ze voelde zich voorgelogen. En je had daar ook nog eens op de radio in voornaad, heb je haar benoemd.
0: Ja,
1: er is ook nog iemand die er door de video op Instagram achter is gekomen dat ik momenteel met zijn ex-scharrel wel eens afspreek.
0: Nee!
1: Ja, dus bedankt daarvoor. Ja, hij pakte het luchtig op, gelukkig.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, ik heb het maar weggelachen met een geintje. En er waren natuurlijk een aantal teleurgestelde meiden die niet genoemd waren.
0: Ja,
1: zo simpel is het ook.
0: Ah, ik vond het zo fantastisch om jou zo door de grond te zien gaan. Maar ik wist niet dat de nasleep zo erg zou zijn.
1: Ja, bedankt daarvoor.
0: Ja, nee, graag gedaan. Zal ik dan jou even meenemen in het berichtje wat ik naar iedereen heb gestuurd? Want als je een berichtje gaat sturen naar al je exen van zeggen... hoi, wil jij in een rijtje exen van Jeppe meedoen? Dat gaat niet gebeuren. Dus ik heb een heel lief bericht naar iedereen gestuurd. Ik ga je even meenemen.
1: Je hebt ze voorgelogen.
0: Ja, oordeel zelf. Ik ga het nu voorlezen. Hi, puntje, puntje. Je kent me niet, maar ik ben Jarno. Aangenaam. Samen met Jesper ga ik de avondshow maken op Slam... en ik wil hem graag verrassen met succesboodschappen... van mensen waarmee hij een tijdje zijn leven heeft gedeeld.
1: Ja.
0: Dus ik heb wat navraag gedaan bij zijn vrienden... en die gaven jouw naam als tip. Zou je dit leuk vinden? Het gaat echt om een kort audio-appje... waarin je je naam op het eind pas hoeft in te spreken... of helemaal niet zelfs. PS, het moet nog een verrassing blijven. Nou, dat is toch een net appje?
1: Ja, wel een klein beetje voorgelogen, hoor.
0: Ja,
1: hè?
0: Maar ja, goed.
1: Oké, je hebt ze niet voorgelogen. Je hebt er een beetje om de hete brei heb je heen gewerkt.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ik moet zeggen, dat heb je weer slim gedaan.
0: Dankjewel, jongen, dankjewel. En zometeen ga ik je vertellen of dat karma een bitch is. Want weet je nog dat ik vorige week geghost werd door iemand... waarmee ik sinds Lowlands zou daten?
1: Dat was fantastisch.
0: Je krijgt een update zometeen.
1: Ja. Nou, zo mij maar nieuwe.
0: Ja, karma is een bitch, dat hoor je zometeen.
1: Oh, echt?

0: Girl in de Slam Avondshow. De avonturen van Jarno en Jeppe. Waar wij weer even een kleine throwback gaan doen naar vorige week. Want ik probeer al sinds Lowlands te daten.
1: Ja.
0: Met een meid die ik daar heb ontmoet. Maar dat gaat tot nu toe niet zo lekker. Mm. Ik probeer al sinds Lowlands met iemand een date te plannen.
2: Ja.
0: Nou, dat is een chaotische meid. Nou, sinds de Lowlands contact gehouden, maar steeds laat reageren. En ook zegt ze zelf van sorry hoor. Maar
1: wel leuk contact.
0: Wel leuk contact. Ja. Ze zegt ook van ja, ik ben gewoon een beetje chaot. Ik ben heel slecht in reageren. Nou, op een gegeven moment zei ze ja, ik ga dus over een paar weken reizen. Eigenlijk ieder weekend ben ik al in het buitenland en heb ik gepland met vrienden en familie. Zeg ik tegen haar, zullen we anders woensdagavond doen?
2: Oké.
0: Niks meer gehoord.
2: Nee.
0: Dit is het laatste wat ik gestuurd heb vandaag. Om 8:00 AM, een beetje speels zoals ik ben, stuurde ik het volgende audio-appje.
3: Goedemorgen, Jess. Hey, ik moet wel weten zo wat ik aan moet trekken, hè, onze eerste date vanavond. Dus laat je me even weten hoe laat je kan.
2: Oh nee, en het is nog steeds stil.
0: Doodse stilte.
2: Ik heb een idee.
0: Wat heb je?
2: We gaan er straks bellen.
0: Ah, nee.
2: Zullen we er bellen?
0: We gaan er niet
2: in de uitzending.
0: Ja, oké. Okay, nou, dan gaan we bellen. Een beetje verhaal halen van, gaan we nog een update vanavond, ja of nee?
4: Hey, dit is de voice van Jessica. Ik ben er even niet.
0: Oh.
4: Ben je op iets van een bericht in de Belgische snelweg terug?
2: Ja. Er is maar één antwoord op.
0: Wat dan?
2: Je bent geghost, vriend.
0: Dit was afgelopen woensdag.
2: Ja.
0: Ja.
2: En jij stuurde mij afgelopen weekend een berichtje in de groepsapp. Samen met stagiair Ruben.
0: Ja.
2: Wat is er gebeurd? Er is iets gebeurd. Je hebt een update.
0: Zeef had gestuurd.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar wat?
0: Laat ik jou meenemen in wat ze gereageerd heeft dus op vrijdag. Terwijl ik echt al de hele week eigenlijk een beetje geghost ben, hè?
2: Ja.
0: Nou, daar gaan we. Oké. Okay. Ze begon de appjes met ha.
2: Oh.
0: Oké.
2: Ja.
0: Ik ben wel echt onaardig zo, hè?
2: Goh.
0: Nog. Toen kwam er een reactie op mijn audio-appje. Wat je net hoorde.
2: Ja.
0: Ha. Lekker ding. Dacht, oké, dat is goed. Oké. Ik had dus gisterenochtend vroeg een shoot, dus die date na 10:00 was ook helemaal niet meer gelukt. Maar dit klinkt echt als een smoes of excuus, maar ik heb oprecht geen vrije dagen meer over voordat ik wegga, want ze gaat op wereldreis. Maar, zegt ze, ik ben stiekem ook wel heel benieuwd naar je. Dus moet je me maar echt komen opzoeken tijdens mijn reis in Azië.
2: Ja, dag.
0: Echt. Ik laat het je zo zien. Nee, heeft ze gestuurd.
2: Koek.
0: Dus, ik reageer. Dezelfde dag, 2:00 later. Zullen we dan maar bellen een keertje? Vraagteken.
2: Ja.
0: Niks meer gezegd. Sinds nu weer, hè? Gewoon weer niks gezegd.
2: Weet je wat ik denk?
0: Nou?
2: Dat je gecatfished wordt.
0: Denk jij dat?
2: Ja, dat denk ik echt.
0: Dat hier iemand anders achter zit.
2: Ja, man.
0: Ja, maar ja, goed. We hebben wel haar voicemail te pakken gehad.
2: Weet ik. Maar dat kan toch ook een hele andere meid zijn?
0: Ja.
2: Goh. Ik heb dit ook ooit gehad.
0: Echt waar?
2: Ik zweer het je.
0: Dit is toch heel raar? Ja.
2: Maar dan niet, zeg maar, dat er niet meer gereageerd werd. Maar het werd gewoon. Het afspreken werd steeds naar achteren gesteld.
0: Ja, precies.
2: Dus op een gegeven moment dacht ik ook van, hey, het is een beetje een gek verhaal. Maar.
0: Ja.
2: Dit wordt een speurtocht.
0: Ja. Of we ontmoeten elkaar een keer in de slaapkamer. Dan kan
2: Hoe
0: ik
2: heet deze meid?
0: Jessica heet.
2: Even een achternaam. We gaan het gewoon opzetten.
0: Ja, nee, dat kan je niet maken.
2: We gaan een zoektocht naar Jessica. Ik denk dat ze niet bestaat. Oprecht.
0: Ik denk dat ze wel bestaat. Ja, nee, je kan die achternaam niet zeggen. Dat kan je niet doen. En anders kijk maar, als je echt speurwerk wilt doen, kijk maar tussen mijn volgers. Maar dat ga ik niet zeggen. Dat kan je niet maken.
2: En dan gaan mensen nu in jouw volgers kijken.
0: Ja. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Born This Way. Lady Gaga in de avonturen van Jarno en Jep en Born This Way. We komen er niet goed af, hè, in de app van Slam. Tenminste, zij niet.
1: Nee, zeker niet. Hier zegt Sunset Sound, zegt, je zit gewoon op het reservebankje. Dumpen die handel, voor zover dat eigenlijk nog kan. Ja, je komt er niet goed uit, Jarno. Je moet nokken ermee.
0: Nee, nokken ermee. Oké, okay, check. Ja, nee, ja, het zal over een week wel weer reageren. En dan, nou goed, we zien het wel. Ik ga toch niet voor iemand die mij 3 dagen negeert. Maar ja. Ze zegt wel steeds, kom lekker naar Azië. Wat denk je zelf?
1: Ja, Helma zegt, ik zal wel oud zijn, maar hoezo geef je die meid nog jouw tijd en energie? Ja. Graag of niet, toch? Nee. En door.
0: Ja, is ook weer zo, Helma. Heb je zeker gelijk in.
1: Hey, en het is niet dat er niet genoeg andere meiden in je DM sliden.
0: Ja, ik moet door met het programma. Vind je het erg? Wij hebben de telefoonklapper gekregen van de oude avondshows hier op Slam. Want sinds 3 jaar is er weer een nieuwe Slam avondshow. Dus wij gaan eigenlijk in die telefoonklapper kijken of dat de nummers nog kloppen van diegene. En we gaan ze de hele week een beetje stalken, een beetje opbellen of dat ze iedere dag de telefoon opnemen. Hans Klok, vorige week aan de beurt, die was helemaal klaar met ons.
2: Ja!
0: Je spreekt met je vrienden van Slam.
2: Ja, ik herken jullie uit duizenden. We doen de grote verdwijntruc. Hier komt hij. 1, 2, 3.
1: Ja, en deze week gaan wij weer iemand nieuws stalken. En dat is Jody Bernal.
0: Leuk! Ik ben benieuwd dat hij opneemt.
1: Ja, dat is een mooie manier.
0: En ook de Black Eyed Peas komen eraan.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
7: Het gaat online dus helemaal los.
6: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
16: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
17: Ken jij de nieuwe volledig elektrische?

0: Zorg.nl en boek direct een proefrit.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Het is 4 minuten over 7:30. Tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Vannacht in het noorden lokaal kan er een beetje regen vallen. En de minimumtemperatuur ligt onder 17 graden. Morgen dan maximaal 23 graden.
6: Jarno en Jeppe.
5: Zometeen gaan we kijken of dat het nummer van Jody Bernal nog klopt. Ook de Black Eyed Peas krijgen naar Yougel en Jamaican Bamba.

0: Hallo?
1: Is het Jody?
0: Met wie spreek ik?
1: Jody Bernal?
0: Ja, jullie bellen mij toch?
2: Ja! Hij neemt de telefoon op.
0: Wie is dit?
1: Het zijn je vrienden van Slam.
0: Oh, hey jongens!
3: Hey Jody!
0: Alles goed?
1: Zeker, met jou!
0: Goed, lekker.
1: We wilden even kijken of je de telefoon opnam.
0: Ah, hey maar boys, nu ik jullie toch spreek, kan ik niet even een verzoekje doen?
1: Laat me raden, ken je Kenno?
0: Dat zou lekker zijn.
1: Kenno?
4: Doe maar ophangen!
0: Hallo, zijn jullie er nog?

0: Schuurman voor de vrienden.
1: De Slam spijt tattoo.
0: We zitten er middenin in de Slam spijt tattoages. We hebben er nog geen last van, hè? We hebben geen spijt.
2: Nee, zeker niet, zeker niet.
0: Hartstikke goed. Heb jij nou wel inkt op je lichaam staan dat je denkt van, nou, ik heb het liever terug in de printer zitten? Dat kan. Geef het even door via slam.nl, want wij zijn spijt tattoages aan het verzamelen. Als je nou iets hebt dat je denkt van, waarom heb ik dat ooit op mijn lichaam laten zetten? Maak er een foto van, stuur een goede motivatie via slam.nl en wie weet laten we hem weglezeren voor jou.
2: Ja, en ik zit nu op de website van Slam te kijken en er staan toch een aantal draken daar ook.
0: Echt op die...
2: Walgelijk.
0: Walgelijk.
2: Echt, bah, bah, bah, bah. Ja, hier heeft Monique bijvoorbeeld een Winnie de Pooh tatoeage. Nou, ik weet niet, dat is toch geen Winnie de Pooh?
0: Dat is een bloeduitstorting.
2: Ja, dat is een bloeduitstorting.
0: Ja,
2: ja. Dat is een... Dat ziet er niet uit.
0: Nee, die is van de Monique. Dan hebben wij ook nog van Zoe. Die heeft leuke meid op haar soort scheenbeen neergezet. En dan op de ene leuke en op de andere been meid. En ongemakkelijk, 100 keer per dag zet ze erbij. Wat hebben we nog meer? Latoya, die had een lange afstandsrelatie van 2 jaar. Ik hier en hij op Lanzarote. Passe lo que passe. Ik in het Spaans en hij in het Nederlands. Maar heb het in november uitgemaakt. Aangezien hij uitgezet werd naar Colombia. En ook vreemd was geraakt.
2: Vreselijk. Ja, hier Emily, die heeft douchie op haar arm. Dat is toch ook vreselijk als je dat op je arm hebt staan?
0: Ging het er maar af tijdens het douchie. Slam.nl, daar kan je favoriet doorgeven. En heb je nou geen tatoeage, maar wel een mening? Je kan dus stemmen op wie wij die laser removal moeten geven.
2: Wauw.
0: Slam.nl is your way to go, baby.

0: Bij de 8 uur, Jorde Stromae en Alors on danse. Zometeen maak je weer kans op de Slam Mystery Box. En dan denk je, nou, wat de hel is dat? Dat is dus een specifieke box, speciaal op jou afgemeten. Dus ja, daar kan, nou, concertkaarten kunnen erin zitten.
1: Ik heb hem vandaag voor me.
0: Dat meen je?
1: Er zit een waanzinnige prijs in.
0: Wat dan? Doen we eens open.
1: Ja. Zien hem?
0: Ja. Wow!
1: Ja, niet normaal.
0: Oh, maar dit wil je winnen, hoor. Kun je zo meteen winnen als je meespeelt met Spiegeltje, Spiegeltje. Dat is heel simpel. Wij gaan zo meteen woorden voor jou spiegelen. Zeg jij ze goed na en kunnen wij achterstevoren nog steeds verstaan wat jij zegt? Dan ga je er vandoor met de Slam prijzenpakket. Wil je nou meespelen en kans maken op die mystery box? Heel simpel. Wat moet je doen?
1: Wat moet je doen? Je moet gewoon eventjes appen. Je naam achterstevoren. Ja, dat is het eigenlijk heel makkelijk.
0: Ja, dus jij heet Jesper, dan moet je er sturen.
1: Repsee.
0: En ook Soul Frequency zometeen.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
2: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
2: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
6: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
7: I believe in justice.
6: Als het systeem corrupt is,
7: case after case unsolved,
6: moet je de regels overtreden.
8: I knock some fucking heads around and I crack the case.
6: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
9: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden morgen duizenden mensen verwacht bij een protest van de vakbonden in Den Haag. Ambtenaren staken dan tegen de kabinetsplannen voor sociale zekerheid. De schoonmaakers van het Rijk leggen vanaf morgen zelfs een week het werk neer. Overmorgen wordt er gestaakt in het openbaar vervoer. In Rotterdam-West heeft een uitslaande brand gewoed in een appartementencomplex, meldt Rijnmond. Omdat de bron van het vuur lastig te vinden was, kwam er veel brandweer op af. Het begon op het balkon en uit voorzorg moest ook het dak worden opengebroken. Twee kinderen en twee volwassenen zijn nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is begraven in Servië. Duizenden mensen kwamen erop af om afscheid te nemen. Veel Serviërs zien hem nog altijd als een held. Er was een kerkdienst in de hoofdstad Belgrado en daarna werd hij een stukje verderop begraven naast het graf van zijn dochter. En een opmerkelijk wetsvoorstel in Oekraïne. Een oppositielid wil namelijk porno legaliseren. Dat is nu nog verboden. Met legale porno kan de overheid 25 miljoen per jaar aan belastinggeld verdienen om de oorlogskas te spekken. Veel Oekraïense OnlyFans-modellen hebben de afgelopen jaren het land verlaten uit angst om vervolgd te worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: Edu.
1: LibriFeverken.nl.
2: Jarno en Jeppe.
3: Kans maken op de Slam Mystery Box met dikke prijzen. Stuur je naam achterstevoren voor Spiegeltje, Spiegeltje aan de wand zometeen. Oké, van Max en Frankie Rizzardo na Lost Frequencies.

0: de telefoon Repsai. Wat leuk, wat leuk dat we een beller aan de telefoon hebben die Repsai heet. Want ik heet namelijk Repsai.
1: Ja, ik hoorde het. Ik denk, ja. Nou, dan moet ik even bellen.
0: Ja, waanzinnig. Wat een goede naam, zeg. Ik werd vroeger in de klas werd ik altijd per ongeluk Jasper genoemd.
2: Oh.
0: Vond ik nooit leuk.
2: Maar Jasper, word jij dan nu heel vaak Jesper genoemd?
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Ik hoor het wel vaak.
0: Wel? Oh. Ja, want Jasper, dat is wel echt een meer voorkomende naam dan Jesper. Maar leuk dat je meespeelt met het fantastische spel Spiegeltje, Spiegeltje. Wij moeten onze baas een klein beetje, nou ja, een beetje overtuigen eigenlijk.
2: We krijgen nog een week.
0: Dat wij dit spel mogen blijven doen. Dus ik hoop dat jij het spel heel goed kan en heel erg leuk vindt. Want dat betekent dus dat wij dit na deze week nog steeds mogen doen. Dus ja, ik wil jullie bij deze vragen, doe even je best.
1: Gaan we doen.
2: Heel goed. Ik ga het even heel kort uitleggen. Aan jou de taak om zo meteen een woord heel goed na te zeggen. Want onze stagiair Ruben heeft een paar woorden achterstevoren ingesproken. Dat moet je zo goed mogelijk nazeggen, na deze biep. Daarna gaan wij het woord spiegelen en moeten wij dus raden welk woord we zoeken. Wat is dus eigenlijk het antwoord wat we gespiegeld hebben?
0: Ja,
2: zo'n beetje.
0: Daar komt het een beetje op neer, ja. Dus het enige wat jij hoeft te doen is zo goed mogelijk nazeggen.
1: Oké,
2: nou, top. En dat moet jij heel goed doen. Nou, het eerste woord voor jou is deze.
3: Hoogwof.
2: Nog één keertje, laat ik hem aan je horen.
3: Hoogwof.
2: Nou, kom maar door.
1: Hoogwof.
2: Dit vind ik heel netjes.
0: Dit vind ik heel netjes.
2: Ja, echt wel hoor.
0: Ja.
2: Even kijken.
0: Deze was heel secuur.
2: Dan ga ik dat dus spiegelen. En dan krijg je dus, nou, daar komt hij aan hoor. Dan moeten wij dus raden wat dit voor woord is.
1: Ja. Roggel.
2: Wat? Roggel.
1: Roggel.
2: Roggel. Roggel.
1: Roggel.
0: Of mochel. Nee,
2: ze doet dat maar niet.
0: Nee. Nee, dan krijg ik ruzie.
2: Roggel, denk ik?
1: Roggel.
2: Wat denk jij zelf, Jesper?
0: Nog één keer.
1: Ik heb geen idee. Roggel.
0: Nee, ik verzou ook roggel.
2: Ja, ik ook. Even kijken, laten we luisteren hoor.
3: Vogel.
2: Vogel. Oh, dat is niet... Oef, jezus.
1: Vogel.
2: Vogel. Oh. Nou, dan gaan we naar de volgende. Heb je deze goed, dan ga je er alsnog vandoor met de Slam Mystery Box. Goed opletten.
3: Ga maf.
2: Kom maar.
1: Ga maf.
2: Dat vind ik ook weer niet slecht uitgesproken.
0: Nee.
2: Ja, want dit is het.
3: Ga maf.
0: Ja, gaan we eens even kijken als we dat omdraaien. Dan krijg je namelijk... Tatatam.
2: Tatatatam. Nou, daar gaan we hoor. Ik versta je helemaal niks van.
0: Daar gaat het concept.
1: Vandaag.
2: Nee, ik versta je helemaal niks van.
3: Ga maf.
2: Ik ga je nog één kans geven, want hier versta ik echt helemaal geen klote van.
1: Vandaag.
2: Oké, zeg nog één keertje dit woord heel goed na.
3: Ga maf.
1: Ga maf.
0: Oh nee.
2: Nee, dit gaat op die van worden, denk ik. Oh, wat erg.
0: Oh, het hele spel valt in duigen.
2: Het hele spel valt in duigen. Ik denk dat het de laatste week is van Spiegeltje, Spiegeltje.
0: Nee.
2: Nou, ik ga het weer spiegelen en dan krijg ik dus dit.
1: Daar, morgen.
2: Oh nee, dan moet ik hem eerst
0: weer spiegelen.
2: Ja, daar gaan we.
0: Trouwens.
1: Van Vagen.
0: Nog één keer.
1: Van
0: Vagen. Van Vagen?
2: Van Varen?
1: Van Vagen.
2: Ik kan hier geen kaas van maken,
0: ik ook,
2: sorry.
0: Niet.
2: Heb je enig idee, Jesper?
0: Jasper.
2: Jasper?
1: Nee, echt.
2: Nee.
1: Ik heb geen idee.
2: Ik ga het antwoord afspelen.
3: Vandaag.
2: Nee, dat had ik echt nooit gedaan hoor, nee.
1: Vandaag.
2: Nou ja.
0: Ja.
1: Vandaag.
2: We hebben dus de eerste dagen ging dit heel goed.
0: Ja, dat ging waanzinnig.
2: Ja, maar dat kunnen we nu toch niet zeggen. Jasper, het ligt niet aan jou. Of ja, eigenlijk wel, trouwens.
0: Want nou ja, het ligt aan ons alle drie.
2: Ja, dat vind ik een hele mooie.
0: Maar
2: fijne avond, jongen.
1: Hoi.
3: Hoi.
2: Moet even terug naar de tekentafel.
0: Ja, shit, hè.
2: Ja,
0: dat is kut, hoor.
2: Nee, dit werd hem helemaal niet.
0: Niet best.
1: Ja,
0: vandaag.
3: Gaat mof.
0: Gaat mof.
2: Makkelijke woorden, Ruben.

0: avonturen van Jarno en Jeppe. Slam. En I Run hoor je in de nieuwe Slam Avondshow. De avonturen van Jarno en Jeppe, aflevering 5. Waar we echt een kut-editie hebben gehad van Spiegeltje, Spiegeltje.
1: Ja, dat was niet top, hoor.
0: Nee, en het ging in het begin gewoon zo lekker.
1: Ja, we moeten weer terug naar 3 lettergrepen.
0: Ja.
1: Dus poepgaatje. Poepgaatje.
0: Tyfusspel. Dat soort dingen. Hey, mocht je ons nog niet kennen en dat dit de eerste keer is dat je ingetuned bent. Aangenaam, Jarno hier van Slam. Ik doe het al een paar jaar, maar ik heb dus een nieuwe maat gevonden. Dat is onze grote YouTube-dino. Want heel veel mensen, Jeppe, kunnen jou nog kennen van het World Wide Web. Van de YouTube.
2: Van het World Wide Web, inderdaad. Want ik heb vroeger een YouTube-kanaal gehad en dat heette Ponkers. Mm-hmm. En dat deed ik samen met Noah Zeeuw en Martijn van Stijn voor. En daarvoor nog heel veel andere YouTubers. Maar ja, toch wel bekend van dit iconische trio, mag ik dat wel zeggen.
0: Ja, zeker. Maar je had gewoon 100.000 abonnees, hè?
2: 500.000, oh, ja.
0: Ja, niet normaal. Een half miljoen mensen. Jij was een van die grote. Jij was voor Stuk TV en zo.
2: Nee. Dan moet je, jawel, daar jawel, moet je niet gaan overdrijven.
0: Jij was de eerste. Jij was de grootste op dat moment.
2: Nee, maar we hebben wel echt gekke dingen gedaan vroeger. Waaronder 24 uur overleven zonder geld.
0: Ja.
2: Dan gingen we naar verschillende steden toe. En daar lekker schooien. En zo luxe mogelijk leven. Zo hebben we onder andere een keer in de Libreien mogen overnachten.
0: Voor niks.
2: Voor gratis.
0: Wow.
2: Samen met Slam, ex-Slam-collega Igmar Felicia.
0: Dat meen je?
2: Ja, die was er met ons mee.
0: Wow, wat een gek zeg.
2: Ja, nu staat het YouTube-kanaal staat eigenlijk al heel lang stil.
0: Ja, want hoe lang staat het stil?
2: Ja, nou ja, toevallig hebben we dan vorig jaar wel een driedelige podcast geüpload op het YouTube-kanaal. Dat was superleuk. En ja, toen hebben we eigenlijk, waren we eigenlijk gewoon weer bij elkaar sinds een hele lange tijd. En dat was zo gezellig. Het was gewoon echt vanaf moment 1 dat we gewoon weer met z'n drieën, eigenlijk vieren, want cameraman Geert was er ook bij, was het gewoon meteen weer als vanouds.
0: Ja, dat is leuk.
2: Ja, en toen tijdens die podcast zeiden we van ja, fuck, moeten we niet gewoon weer een keer lekker gaan schooien. Een video maken, gewoon puur voor de fun.
0: Ja.
2: We gewoon lekker weer de straat op naar een bepaalde stad en daar gewoon, gewoon schooien.
0: Ja.
2: Nou ja, toen hebben we een datumpje gepland. En dat hebben we afgelopen jaar, echt al meer dan een half jaar geleden volgens mij, hebben we dat opgenomen in Utrecht. En dat komt nu pas online.
0: Maar er komt dus een nieuwe Ponkers video.
2: Er komt inderdaad dus een nieuwe Ponkers video.
0: Ah, dat is te gek. Maar is dit nu, zeg maar, gaan de poorten nu open voor meer? Wat is nu de bedoeling? Want dit is wel groot, hoor.
2: Ik weet het niet. We hebben in ieder geval alle drie mega veel plezier gehad tijdens het opnemen ervan. En dat was voor ons even het belangrijkste. Gewoon dat we gewoon daar weer 24 uur lol aan het maken waren. Ja, dat is echt meer dan gelukt. Want we hebben echt weer, ja, echt een topvideo komt morgen dus online.
0: Hoe laat?
2: 4 uur uit mijn hoofd.
0: Kijk eens, dan is Ponkers gewoon weer helemaal terug in de originele bezetting.
2: Terug in de originele bezetting, maar dat kan ik hier ook bekendmaken met een nieuwe voice-over.
0: Ja, dat meen je niet.
2: Ja, dat meen ik wel.
0: Nou, ik heb van jou een tape gekregen. Ik heb de eerste woorden van de nieuwe voice-over, die heb ik. Laten we even luisteren wie het is. Ja hoor, je ziet het goed. Ponkers is terug. Jesper, Noah en Martijn gaan weer proberen 24 uur te overleven zonder geld. Dit keer in de vierde grootste stad van Nederland, Utrecht.
2: Ah, dat is toch wel waanzinnig dat we Daniel Lippers hebben kunnen strikken.
0: Ja, van AliExpress.

0: Nieuwe muziek van Miley Cyrus is Grand Slam deze week. Ook in de avonturen van Jarno en Jeppe met breaking news net.
1: Ja, Bonkers komt terug. Of in ieder geval, morgen komt Bonkers voor in ieder geval één aflevering terug. We gaan namelijk 24 uur overleven zonder geld in Utrecht.
0: Lekker.
1: En we hebben een waanzinnige voice-over weten te strikken.
0: Dank u,
1: en dat
0: dank
1: is
0: u.
1: Niemand minder dan Jarno van der Wielen natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nee, ik vind het echt leuk dat jij dat gaat doen, man.
0: Ja, ik vind dat heel leuk. Ja. Een beetje jeugdsentiment voor mij natuurlijk. Want ik ben jonger dan jij bent. Maar dat ik dat mag doen, ik vind dat wel heel vet. Absoluut.
1: Ja, je hebt het echt waanzinnig gedaan. Ik kijk er echt naar uit om, om die video de wereld in te gooien.
0: Ja, dat snap
1: gooien.
0: Ik. Ik ben heel benieuwd wat het gaat doen. Want Bonkers is echt gewoon groot op YouTube.
1: Het zou zomaar ook gewoon helemaal niks kunnen doen, hè?
0: Nee, je weet het niet. Ja, dat is morgen.
1: En waarom is het spannend?
0: Maar voor mij, het zijn grote schoenen om te vullen. Dus,
1: ja, zeker. Die van Jordi Warners.
0: Echt waar? Heeft hij het hiervoor gedaan?
1: Ex-slam DJ Jordi Warners heeft de voice-over gedaan.
0: Ik ga gelijk even appen wat hij op de factuur heeft gezet.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
8: 50.000. Godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Oepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
14: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
14: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
17: Alle Sigma Verf bestel je bij
18: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
19: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
20: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
21: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
23: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: 5 minuten over 8:30. Tijd voor je sleepweerupdate van de vrienden van Weer Online. In het noorden kan er vannacht een spatje vallen. Verder is het een zachte nacht, staat hier. Rond de 17 graden en morgen dan maximaal 23 graden.

0: Miley, Selena Gomez in de Slam Avond Show en It Ain't Me. Met zometeen die rammer van X1, Whatever Turns You On, komt eraan. Ja, dit wordt een beetje een ongoing story.
1: Ja, hè?
0: Eerste uitzending. Een week geleden precies hadden wij een waanzinnige gast, want ja, hè? Ik heb, ja...
1: Een grootheid, mogen we wel zeggen.
0: Een grootheid die ik, waarbij ik zelfs Major Lazer zo gek kreeg van... wil je deze gast draaien in jullie set? Nou, dat gebeurde. Rutger van Barneveld. Die staat nog steeds op ons wensenlijstje. Want hij komt, dat heeft hij beloofd, een cover doen van Major Lazer... om eigenlijk weer de cirkel rond te maken. Nou, afgelopen maandag, een paar uur voor de show, hij belde af. Stemproblemen.
1: Ja, vreselijk.
0: Dat is vervelend. Ja. Toen hebben we opnieuw zitten kijken van met de agenda's. Wanneer kunnen we het weer doen? Wij zouden hem zometeen weer mogen ontvangen.
1: Ja, ja, ja.
0: En je raadt nooit wat er gebeurd is. Hij komt niet.
1: Hij komt niet. Ja, het voelt een beetje als 5 december en Sinterklaas komt niet. Zo voelt het een klein beetje.
0: Dat is wel een beetje.
1: Ja. Hij komt. Nou, hij komt mooi niet.
0: Het is wel een beetje privéreden, dus ja. Rutger, ik hoop dat alles goed gaat. Ja. Maar hij heeft er wel gelijk bij gezet. Hij noemt me nu ook maat, dus ik hoop dat het goed is.
1: Oh, hij noemt je maat?
0: Hij noemt me maat.
1: Wat goed zeg.
0: Komende donderdag hebben we hem nu gepland staan. Dus bij deze...
1: Meen je, jouw maat?
0: Mijn maat, komende donderdag... Rutger van Barneveld in de show. Dus dat hoop ik dan maar heel erg, hè?
1: Ja, hij kan ons niet een derde keer laten stikken,
0: nee,
1: toch?
0: Nee, dat kan niet. Nee. Het is een beetje de koning van de houterige danspasjes... maar daar moeten we zo meteen ook nog even over.
1: Oh ja, houterige danspasjes, die herken ik wel.
0: Huh?
1: Ja.
0: Hoe dat zit hoor je zo meteen. Eerst die waanzinnige jingle, want daarom is het echt onze maat. Hij heeft dit gemaakt.

0: watching.
1: Slam avondshow met Tate McRae. Je hoorde Just Keep Watching.
2: De avonturen van Jarno en Jeppe. Slam.
3: Jarno, ik voelde mij dit weekend een beetje Rutger van Barneveld.
4: Oh?
3: Ja, nee, ik kwam erachter dat blijkbaar... Ik heb een vrij beperkt dansrepertoire, zeg maar.
4: Je bedoelt dat zijstapje wat Rutger van Barneveld iedere keer doet.
3: Zo voelde ik me een klein beetje. Ja, ik belandde dus op een feestje waar ik normaal gesproken niet zo snel zou komen. Bijvoorbeeld veel te knappe mensen die hun heupen wel konden gebruiken. Ja, ja, en daar stond ik dan. Op de dansvloer. Als een kleine speler met de motoriek van een pasgeboren kind. Het was echt vreselijk.
4: Ja?
3: Ja.
5: Ik heb een serieus probleem. Ik kan alleen maar dansen op house en techno. Want afro, reggaeton, amapiano, heerlijke muziek, maar ik kan er niks mee. Afgelopen weekend ging ik voor het eerst uit in Rotterdam en ik heb het ondervonden.
6: Weet je wat ook ideaal is in Rotterdam?
5: Ja, de trein terug naar Abcoude. Want Houten Klaas eindigt op een afrofeestje. Hey.

0: Met zijn witte koppie. Daarom, inderdaad, de Rutger van Barneveld. Ik vind het echt prachtige muziek, hoor. Maar ik kan er gewoon echt niks mee.
1: Nee.
0: Ga jij wel eens naar zo'n... Ben jij op Lowlands naar de... hoe heet dat? De Casa...
1: Hacienda.
0: Hacienda. Ben je daar geweest?
1: Zeker weten.
0: Met moves of zonder?
1: Ik kan denken als een motherfucker.
2: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.
2: Nieuw.
3: Afrojack en Gil Glaze. Align.

0: Up the Jam. Technotronic. In de avonturen van Jarno en Jeppe in de vernieuwde avondshow hier op Slam. Waar zo meteen en nog een droom gaat uitkomen het komend uur. En ook wel een nachtmerrie, want dit is eigenlijk het meest rotte wat je op de radio kan doen.
1: Ja.
0: Het is het meest onzekere wat je kan doen. Het is het meest beledigende wat je kan doen. En toch gaan wij het doen, speciaal voor jou. En we kunnen er ook een soort spelletje van maken.
1: Ik ben nog steeds niet blij met dit item. Ik vind het zo confronterend om na mijn weekend te worden geconfronteerd met mijn gewicht.
0: Oh, je geeft het al weg. Tot zover de teaser.
2: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
11: Het gaat online dus helemaal los.
10: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga de

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De brug op de A28 bij Nijkerk is er zo slecht aan toe dat de veiligheid niet te garanderen is, zegt Rijkswaterstaat. De A28 blijft daarom dicht tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Rond de pijlers van de brug zijn zand en grind weggespoeld. Dat was al zo, maar het is nu zo hard gegaan dat er snel ingegrepen moet worden. De Duitse klimaatactivist, die wordt gezocht voor het plegen van zeker 2 aanslagen bij Duitse elektriciteitsstations, wil dat misschien ook in Nederland doen, meldt een Duitse krant. Bij forensisch onderzoek werd een lijstje gevonden met mogelijke doelwitten en daar staat ook Doetinchem op. In Overasselt zijn vandaag opnieuw vuurwapens gevonden. De politie wil niks zeggen over de wapens of de plekken waar ze zijn gevonden. Ze verwachten ook de komende dagen nog bezig te zijn met het uitkammen van het dorp. In totaal zijn 35 mensen aangehouden voor de schietpartij van vorige week. En Cambuur laat vanaf dit weekend weer uitsupporters toe bij hun wedstrijden. Wel zijn er netten geplaatst rond het uitvak. De afgelopen 2 weken waren uitsupporters niet welkom nadat supporters van Feyenoord vuurwerk in het thuisvak gooiden. 7 mensen raakten gewond. Cambuur speelt zaterdag tegen NEC. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
9: Hit it!
11: Voor die 2...

0: Speelbewust 18 plus.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Jarno en Jeppe.
3: Zometeen gaan wij onszelf heel erg blootgeven op de radio. Ook muziek van Tame Impala, Dracula komt eraan. You Girl, dit is Moving to the Sun.

0: Kevin Parker, a.k.a. Tame Impala en Dracula.
1: Slam. Jarno en Jeppe.
0: Waar het weer tijd is voor het pijnlijkste momentje van de week in de avonturen van Jarno en Jeppe. Want natuurlijk, hè, we zijn je nieuwe avondvrienden tussen 7 en 10. Maar je moet ons nog beter leren kennen. Dus we maken onszelf kwetsbaar.
2: Heel kwetsbaar.
0: Ja, iedere maandag na het weekend gaan wij onszelf wegen. En aan jou de vraag, zijn we lichter of zwaarder dan de week ervoor? We gaan even een kleine terugblik doen naar vorige week. Ja, ik schrok me eigenlijk kapot. Ik zat op 83,2, terwijl de week ervoor zat ik nog op 81. En jij...
3: Ja, ik zat volgens mij op 8,98 en ik zat nu op 95,1.
0: Kijk,
3: maar er zat wel een maand tussen.
0: Ja, je hebt de maand niet gewogen. Nee,
3: de maand niet gewogen, maar ik dacht eigenlijk dat het veel meer zou zijn. Ik dacht eigenlijk dat ik weer boven die 100 zou zitten.
0: Dat
3: dus
0: is niet
3: het
0: gebeurd.
3: Valt mij alles mee. Maar, hoe is het jou deze week afgegaan?
0: Het is mij heel goed afgegaan eigenlijk.
3: Oh ja?
0: Ja, alleen ik ben wel weer gaan drinken. Want ik heb een maand beloofd om even niks te drinken... maar ik heb me toch volgegoten dit weekend. Ik heb ook een date gehad, dus dat helpt ook mee. Ja. Dan ga je een bitterballetje aan een bossenbol.
3: Lekker.
0: Was weer iemand uit het ABN'se. Ja. Dus die moeten dan een bossenbol proeven.
3: Oh, ja.
0: En dan neem je er zelf ook eentje, want ik kom uit een bos. Ja, dat 1 en 1 is 2, weet je wel.
3: Maar ik wil niet heel lullig zijn, hoor. Maar jij vreet hier ook echt heel wat zakken chips weg, hoor.
0: Ja, dat is wel waar,
3: Ik wil niet heel veel zeggen.
0: Ja, maar ik had geen avondeten op, dus ik hoop dat dan compenseert.
3: Oh ja, zo werkt dat.
0: Ja, ik denk dat ik wel lager zit dan vorige week. Maar ook omdat ik jullie in de groepsapp een foto stuurde dit weekend... dat ik weer op 80 zat. Ik weet niet hoe ik het doe, maar ik ga van 83 naar 80.
3: Ja, je bent een ongekende jojo.
0: Ja.
3: Nou ja, ik weet het bij mij eigenlijk ook niet zo goed. Want ik dacht eigenlijk dat ik heel consistent bezig was. Omdat ik natuurlijk hier gewoon mijn happy meeneem.
0: Ja.
3: Maar zodra ik thuis ben, ja, dan ga ik gewoon vreten weer.
0: Schuiven. Pikken.
3: Ja. Dan komen de rijstekoeken op tafel, de plakken kaas erop. En werk ik dan naar binnen alsof het niks is. En ik had afgelopen week had ik ook dat ik 's nachts een keer wakker werd. En toen had ik me toch een trek. En toen ben ik ook naar de koelkast gelopen. Toen heb ik ook weer een reep chocolade gepakt.
0: Oh, jongen. Gaat vol naar die dij, hè?
3: Echt, het is een verslaving. Het is vreselijk. Oh, wat is het kut, zeg.
0: Nou ja, aan jou de vraag. Laat het nu even weten via de app van Slam. Voeg ons toe via WhatsApp. Dat kleine icoontje rechtsboven heb ik geleerd. Zijn we zwaarder of lichter dan vorige week? Ik zat dus vorige week op 83,2. Jeppe op 85,1.
3: Zwaarder... Nee, 95.
0: Sorry, 95.
3: Ja, nee, ik snap dat je me gewoon een klein beetje wil helpen hiermee. Maar nee, het is echt nog 95.
0: Nee, ik dacht dat je met 1 been erop ging staan, zo meteen.
3: Klootzak.
0: Kom maar door via de app van Slim. We gaan wegen zo meteen. Eerst Clean Bandit en Sarah Larsson. Symphony.

0: de weegdag. En dan is het oordeelmoment daar. Het uur des oordeels. Het uur van de waarheid. Want zijn wij zwaarder of lichter dan de week ervoor? Vorige week, even resume, woog ik 83,2. En onze Jeppe die woog 95,1. Hebben wij meer gegeten of minder? Zijn we dikker of zwaarder? Laat het weten via de app van Slam. Mark die zegt bijvoorbeeld, alle twee zijn jullie lichter geworden. Jay zegt ook lager, denk ik. Timothy die zegt, Jeppe iets zwaarder. Die is nu richting de 96 kilo. En Jarno, hè? Als sportmussel buddy die is.
1: Ja.
0: Die is gezakt. Ik ga het ook even vragen aan Karin. Karin, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, jongen.
3: Hey, Kaatje uit Uutje.
2: Kaatje uit Uutje.
3: En wat lees ik nou? De aardappeltjes staan al klaar met een spersieboontje, een hamburgertje.
2: Ja, geen probleem. Kom gezellig eten.
3: Je houdt echt van Hollandse pot, vind jij?
2: Nee hoor. Niet altijd. Ik hou lekker van lekker Indisch of Surinaams.
3: Lekker. Dat heb ik dit weekend ook nog op. Zo'n lekker broodje bakkeljauw. Dat vind ik zo lekker.
2: Ja, helemaal goed.
3: Nou ja, Jarno die rijdt straks via Utrecht, dus die komt wel even langs.
2: Nou, ik weet niet hoe laat jij het hebt, maar de avondeten is al voorbij, hoor.
0: Ja, dat is waar. Ik heb nog geen grote kosten op. Alleen een zakje chips, inderdaad.
3: Ja,
0: en een paar snoepjes. Dus het zou zomaar kunnen. Wat is jouw signature dish, Kaatje?
2: Hoe bedoel je?
0: Hoe bedoel ik? Wat zou jij het liefste kunnen maken en misschien wel het beste gerecht wat jij kan maken?
2: Oh jeetje, nou ik kan van alles eigenlijk maken. Ik kan Indisch maken, ik kan Surinaams maken, Hollandse pot.
0: Nou, lekker. Kijk eens aan.
2: Pannenkoeken.
0: Oh, lekker.
3: Oh, heerlijk zeg. Oh, dat heb ik nog niet gegeten.
0: Maar ben je dan zo'n echte of ben je zo'n makkelijk mens die dan zo'n shakebeekje koopt?
3: Met bierbeslag toch wel?
2: Bierbeslag, wat jij wil. Als jij de bierbeslag
3: wil, bierbeslag? Dan wordt het lekker. We proberen.
0: Zit daar pils in?
3: Ja, is pils in.
0: Echt waar? Heb je dat nooit gehoord?
2: Nou, ik doe het gewoon op de ouderwetse manier. Is dat ook goed?
0: Ja. Dat is hartstikke
3: goed. Spek, kaas, stroop, delen, rambam.
2: Wat jij wil, ja, hartstikke
3: goed. Oh, ik krijg er trek van, weet je dat?
0: Nou, laten we eerst maar even het moment van de waarheid doen. Want mogen we überhaupt nog een pannenkoek naar binnen schuiven? Wij gaan wegen. Jeppe gaat nu op de weegschaal staan.
2: Oh jee.
3: Komt hetzelfde grapje weer natuurlijk.
0: Even kijken, komt hij hoor. Nee, helemaal niet. Ga maar staan. Oh ja, daar gaat hij weer hoor, die weegschaal.
2: Ja,
0: zeg het maar.
3: Wacht, even zonder schoenen.
0: Ja,
3: dat heb ik vorige week.
0: God, wat een voorbereiding weer. Hé, doe die schoenen uit, gek.
2: Goed, hebben jullie goed gedaan.
0: Oh, dankjewel, Kaat. Nou, daar gaat hij. Ja. We gaan wegen. Nog één keertje het moment van de waarheid.
3: Het is ongekend.
2: Nou, vertel.
3: 95,1.
0: Nee!
3: Ik zweer het je.
0: Oh, dat vind ik knap. Jij bent hetzelfde gaan wegen.
3: Nog één keer proberen.
0: Ja, nog. Ga je niet op je tenen staan?
2: Nou, wel knap.
3: Ja, je gewoon hetzelfde.
0: Wauw. Ja, dat verwacht niemand.
3: A win is a win.
0: Nou, kom hier met dat ding. Ja. Snel.
2: Nou, jij dan? Hey,
0: ja, nou ik, Kaatje. Kaatje geeft een soort audiocommentaar. Heel goed, Kaat.
2: Ja, goed hè?
3: Ja, hij gaat er nu op staan.
0: Ja, weeg ik minder of meer dan 83,2, zoals de vorige keer. Ja, daar gaan we al.
3: Vertel.
0: 82,3.
3: Wow.
0: We gaan weer de goede kant op.
3: Jarno, jij bent zo lekker bezig.
0: Niet normaal, hè?
3: Echt niet normaal.
0: Kaatje, ik kom eraan.
2: Nou, gezellig.
0: Tot zo!
2: Tot zo!

0: populairste dance track deze week. Mau P and Just a Little Bit More is Mix Marathon Track of the Week. In de avonturen van Jarno en Jeppe. Waar wij toch heel erg moeite doen om het beste van het beste te krijgen. Zie het als een kok die bijvoorbeeld zijn zout in de Himalaya gaat halen. Die zijn pepertjes in chili gaat halen. Ja. Zijn guacamole in Mexico.
1: De crème de la crème.
0: Nou precies, zo doen wij dat ook met vormgeving. Want wij hebben een jingle van de grootste techno-artiest ter wereld.
1: Een legend.
0: En hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En ook Another komt eraan.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: zoveel deals bij Bol.
1: Switch nu naar Ziggo en score een Bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
6: I believe in justice.
5: Als het systeem corrupt is,
6: case after case unsolved,
5: moet je de regels overtreden.
7: I knock some fucking heads around and I crack the case.
5: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
17: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
19: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
20: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
21: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
22: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
23: 10 minuten over 9:30, tijd voor je Slam Weer Update van de Vrienden van Weer Online. In het noorden heb je nog kans op een buitje vannacht. De temperatuur schommelt rond de 17 graden. Morgen dan maximaal 23 graden en uit het westen kan je een buitje verwachten.
24: Jarno en Jeppe.
23: Zometeen another, die krijg je nu, Talk to You. En ook Blackstreet en Dr. Dre komen eraan, no diggity. Het is laat, hè, godverdomme. Oh.

0: Backstreet en Dr. Dre in de avondshow. No diggity, no doubt. We out, we out. Het is 10 minuten over 9:30. Waarbij we vandaag een hele leuke Instagram post hebben gedaan op het Instagram account van Slam Official.
1: Ja, klopt.
0: At Slam Official, daar kan je dat vinden. Wij zijn met de grootste, als het gaat om techno, de studio ingedoken.
1: Ja.
0: Dat was een lang gekoesterde wens van mij. En op een gegeven moment dacht ik van, we moeten dit goed aanpakken. Dus we hebben daar in Versace bloesjes, hè? Want daar hebben we het over. De man van de Versace blouse, Reinier Zonneveld, hebben wij in zijn studio gezeten. We hebben een beetje nagedacht over een compositie. Op een gegeven moment riep ik nog, het moet meer Reinier, het moet meer vlammen. Nou, jij bent een master in tekst, dus die tekst was ook zo geschreven.
1: Het grappige was, die tekst hebben we, nou ja, meer dan een half jaar geleden geschreven. Tijdens ADE.
0: Ja, klopt.
1: Want Reinier gaf toen natuurlijk zijn feest in de... In de AFAS. Ja. En toen zijn we daarna nog naar de studio van Reinier gegaan om daar die jingle te maken. Tenminste, de eerste opzet in eerste instantie. Daar is de tekst geschreven. Alleen dat was nog voor de middagshow.
0: Ja, ik heb ook nog een tijdje de middagshow gedaan, ja. Klopt. En dat is toen gewijzigd.
1: En we hebben hem toen een tijdje in de koelkast gezet. En ja, nu hebben wij die avondshow met z'n tweeën. Dus hoe waanzinnig is het dat wij gewoon nu een jingle hebben met Reinier Zonneveld.
0: Ja, dat is ongekend. En hele proces, hoe dat gegaan is, dat vind je nu dus op Slam Official op Instagram. En zal ik een stukje laten horen?
1: Ja, doe maar.
0: Hoe dat gegaan is in die boot. Even kijken. Ik moet even een stukje door, want hier.
1: Oh, ja.
0: Ja, hier. Ja. Hier zitten we in de studio.
2: Jarno en Jeppe gaan nog even door.
3: Lekker man Slam.
0: Dat is Reinier zelf. Ja. Die zingt ook mee.
3: Waanzinnig. Lekker man Slam.
1: Wat deed hij dat goed, hè? Multitalent, niet normaal.
4: Dit is hem. Ik mis nog een beetje autogeluiden, man. Om het even wat dikker te maken.
3: Even lang starten.
4: Ja.
0: Toen gingen we in de Lamborghini van Reinier rijden. Steenpapier schaar, dat verloor ik. Dus jij mag in die auto zitten.
1: Waanzinnig.
0: Ja, hoor even.
1: Wat een geluid, hè?
5: Oh, Jarno is jaloers, joh. Oh, die had zo graag even mee willen rijden.
0: Ja, echt.
1: Ja,
0: hard. Hoor eens even. En als je dat dus verwerkt in een jingle, krijg

0: What a Life hoorde je in de avonturen van Jarno en Jeppe. We zijn bijna op het eind en dat betekent, ik mis nog één iemand.
1: Zeker.
2: Hij is pas net begonnen hier bij Slam.
0: Ja, een week inmiddels.
2: Snuffelt wat mee en heet rode Ruben.
1: Ja, maar zo mogen we hem niet meer noemen. Ja.

0: Tussen avondshow stagiair Ruben. Ik moet weer even aan jou vragen, wat heb jij vandaag geleerd?
1: Ik ben eigenlijk vandaag de hele dag bezig geweest met stukjes editen. Geluidsfragmentjes editen.
0: Ja.
1: Eigenlijk voornamelijk bijna alles wat je in de show vandaag gehoord hebt. Dat heb ik vandaag geëdit. De hele middag ben ik weer mee bezig geweest. En pakketjes ingepakt.
0: Kijk eens even.
2: Oh, die heb je vandaag ingepakt.
1: Ja, die heb ik vandaag ingepakt. Dus degene die een prijs heeft gewonnen afgelopen week op de radio, die zijn vandaag naar de pakketdienst gegaan op de post.
0: Lekker, kijk eens.
2: En wat heb je geleerd?
1: Ik heb geleerd hoe je een pakketje dicht kan maken.
2: En je hebt ook geleerd dat je altijd pleisters op zak moet hebben.
1: Ja, want, ongelooflijk.
2: Wat is er gebeurd?
1: Nou kijk, dit verhaal gaat terug naar het begin van deze vakantie. Toen ben
0: laat maar zitten.

0: later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
2: Het gaat online dus helemaal los.
1: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De brug van de A28 bij Nijkerk is dicht omdat er zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dat was al bekend en zou in november worden aangepakt. Maar het is nu zo erg dat de veiligheid van de brug niet meer te garanderen is. De brug blijft daarom dicht tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Een stukje verderop in Nijkerk is een wielrenner overleden na een aanrijding met een auto, meldt Omroep Gelderland. De politie denkt dat de automobilist voor iets moest uitwijken en daarbij de wielrenner schepte. De automobilist was niet onder invloed van alcohol of drugs. Als het aan de Franse president Macron ligt, mogen kinderen onder de 15 straks in heel Europa niet meer op social media. Daarover heeft hij een brief aan EU-voorzitter von der Leyen geschreven. Macron probeerde eerder in eigen land al social media voor kinderen te verbieden, maar die wet moest aangepast worden omdat die tegen de grondwet is. En toeristen die vandaag de Eiffeltoren wilden bezoeken, stonden voor een dichte deur. Het personeel is boos op hun werkgever. Een groep orthodoxe hindoes wilde alleen door mannelijk personeel worden geholpen, waarop alle vrouwelijke medewerkers werden weggestuurd. De burgemeester van Parijs steunt het stakende personeel. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
7: Ken jij de nieuwe volledig elektrische modellen van

0: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
4: I believe in justice.
3: Als het systeem corrupt is,
4: case after case unsolved,
3: moet je de regels overtreden.
5: I knock some fucking heads around and I crack the case.
3: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïne-shakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog geëdit?

0: 48 had.
1: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Simpel deals bij Bol.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint.
4: Boost yourself. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar Simyo.nl.
6: Simyo.
7: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
8: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist. Die.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in het oosten van Nijmegen moeten binnenblijven omdat er schoten zijn gehoord, schrijft Gelderlander. Sommige mensen zeggen dat het klonk als een mitrailleur. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er ook echt is geschoten. Toch nemen ze deze melding erg serieus na het geweld in Overasselt, dichtbij Nijmegen. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. Daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikt, waardoor de medewerker dacht met een collega te spreken. Hij moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte website en daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten in bezit. Het belangrijkste vliegveld van Indonesië in Jakarta is weer open. En dat geldt ook voor 4 andere vliegvelden in de omgeving van het eiland Java. De vliegvelden waren dagenlang dicht door de as van een vulkaanuitbarsting. Daardoor was het te gevaarlijk om te vliegen. En duizenden mensen hebben bij de Brandenburger Tor in Berlijn gedemonstreerd tegen het radicaalrechtse AfD. Zij sleepten bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt bijna de helft van de stemmen binnen. Onder de demonstranten waren onder meer linkse politici. Het protest verliep zonder grote problemen. Het weer van Weer Online. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het nieuws op Slam.
12: Schat?
13: Hm?
12: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
13: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
12: Mafkees.
14: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
15: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.

0: was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde. Nee!
1: Flikker op met die kietjerige shit.
0: Waar je voor thuis bleef.
2: Net al is er een beetje mijn half gezicht afgelebberd.
0: Wat soms eigenlijk echt niet kon, maar

0: tussen. Elke maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl. Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
1: Het gaat online dus helemaal los.
0: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry, bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs... en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Ken jij de nieuwe volledige

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Robin Schulz en Watermat. Take it slow.

Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het oosten van Nijmegen hebben mensen schoten gehoord, maar de politie kan geen bewijs vinden dat er is geschoten. De eerste melding werd rond 9 uur gedaan en 2 uur later was er nog niks gevonden. De politie is extra alert op dit soort meldingen na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft voorlopig dicht. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug en dat probleem is groter dan verwacht. Daarom kan er niet meer worden gewacht tot november, wanneer het eigenlijk zou worden opgelost. Er is acuut gevaar en daarom mag er niemand meer overheen tot de brug weer veilig is. Een hoge baas van het OM in Oekraïne is opgestapt nadat de politie een inval deed in zijn kantoor wegens corruptie. Vanaf zijn afdeling zouden illegale bedrijven worden aangestuurd en er zouden miljoenen zijn witgewassen. Een topmedewerker zou daarin een belangrijke rol spelen. Volgens de baas van het OM is er niks van waar. En een topwetenschapper van het bedrijf achter ChatGPT hoopt dat de ontwikkeling van AI wat langzamer gaat. Hij is bang dat niemand is voorbereid op hoe snel kunstmatige intelligentie aan het groeien is. Meerdere AI-bedrijven, waaronder dat van hem, hackten de afgelopen tijd per ongeluk andere organisaties. Het weer van Weer Online. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het nieuws op Slam.

Goeienacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een groep mensen onder wie gedupeerde toeslagenouders heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst, schrijft Trouw. Die worden beschuldigd van het bewust achterhouden van informatie in digitale datakluizen waar niemand bij kon. Er werden wel excuses gemaakt, maar dat vinden ze niet genoeg. De politie in Nijmegen heeft geen bewijs gevonden dat er is geschoten in het oosten van de stad. Mensen hoorden iets dat volgens de Gelderlander leek op mitrailleurschoten, maar er werd niks gevonden. De politie nam de melding erg serieus na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Daarmee moeten onderzoekers duidelijkheid krijgen over wat er misging. Nadat het vliegtuig doorschoot, raakten het meerdere auto's. 5 mensen overleefden dat niet en 5 mensen raakten zwaar gewond. En de oud-baas van de Formule 1, Bernie Ecclestone, is op een vliegveld bij Lissabon betrapt met een jachtgeweer. Dat had hij bij zich voor een wedstrijd kleiduiven schieten. Maar hij had niet de juiste papieren bij zich en het wapen is in beslag genomen. 4 jaar geleden werd Ecclestone ook al eens betrapt met een vuurwapen in Brazilië. Het weer van Weer Online. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het nieuws op Slam.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Sasha, Everlasting.
0: Nieuw.
1: More music. Marshmallow en Cameron Whitcomb, Hollow.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De Tweede Kamer is boos dat er wordt getreuzeld met de wet die gezichtsbedekking bij demonstraties verbiedt, schrijft de Telegraaf. Justitieminister Van Wil en minister Heerma van Binnenlandse Zaken willen rustig aandoen met die wet. De oppositie vindt dat kwalijk en slap en ook de VVD is niet blij. De stem van de Odido-hacker is door de politie op internet gezet. Het gaat om een opname van een telefoongesprek waarmee inloggegevens werden gestolen. Daarmee kwamen gegevens van ruim 6 miljoen klanten op straat te liggen. De man aan de telefoon sloot het gesprek af door te zeggen dat er niks was om je zorgen over te maken. Het vliegveld van Jakarta in